0: op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Hitte en droogte leiden ook tot felle bosbranden in het noorden van Afrika. Zo woeden er branden in Algerije, Marokko en Tunesië. In Algerije zijn daarbij tot nu toe 6 mensen omgekomen. En ook moesten bewoners van meerdere dorpen worden geëvacueerd. In Tunesië is de afgelopen maanden in totaal ruim 4000 hectare bos verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden in het noorden van Afrika onder controle. Maar het gevaar is nog niet geweken, want volgens de weersverwachtingen blijft het de komende tijd heet en droog. Vanwege de bosbranden in Spanje is daar het reisadvies aangepast naar geel. Dat betekent dat Nederlanders nog wel naar Spanje kunnen, maar het advies krijgen om de situatie op bestemming in de gaten te houden. En ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Vanwege de bosbranden is het reisadvies voor Frankrijk eerder al aangepast naar geel. FIFA-voorzitter Infantino wil een bedrijf oprichten dat het WK voetbal gaat beheren. De Wereldvoetbalbond hoopt investeerders aan te trekken door aandelen te verkopen. De waarde van het nieuwe bedrijf zou zo'n 20 miljard dollar zijn. De Europese voetbalbond UEFA reageert fel op de plannen. Het is niet aan de FIFA om het WK te verkopen en niemand van ons is eigenaar van het voetbal, zegt de UEFA. Volgens Sky News denken Europese landen zelfs aan een boycot van het WK als de FIFA de plannen doorzet. Het weer droog en het wordt niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
1: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.
2: Zomer op je radio.
3: Uit je top, mijn selecta.

0: soundtrack van jouw zomer. Ruud Soleil, non-stop.
1: NPO Radio 2.
0: De hele nacht. Ruud Soleil, non-stop. NPO.

0: NPO Radio 2.
1: 3 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekberg in Gelderland is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. En 1 iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. En ook komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen van een nabijgelegen kamp zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is verwoest. De Verenigde Staten beschuldigen Iran van een raketaanval op een Amerikaanse legerbasis in Jordanië. Het leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De aanval zou rond middernacht Nederlandse tijd zijn uitgevoerd door de Iraanse Revolutionaire Garde. Iran heeft zelf nog niet op de beschuldiging gereageerd. Ook in Algerije, Marokko en Tunesië woeden grote bosbranden. Die worden verergerd door de hitte en droogte. Door de branden zijn in Algerije tot nu toe 6 mensen omgekomen. In Tunesië is de afgelopen maanden ruim 4000 hectare natuur verwoest. Inmiddels lijken de meeste branden onder controle, maar vanwege de hitte en droogte wordt gevreesd dat het vuur opnieuw oplaait. In Brazilië is een Nederlander omgekomen bij een bootongeluk, melden lokale media. De man van 26 zou zijn verdronken nadat de boot waarop hij zat was gekapseisd. 2 bemanningsleden raakten gewond. Het ongeluk gebeurde tijdens een boottoer bij watervallen in het zuiden van Brazilië. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de dood van de Nederlander nog niet bevestigd. Het weer droog en het wordt vannacht niet kouder dan een graad of 19. Komende dag dan volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

I have a dream. One day, this nation will rise up.

0: NPO Radio 2.
1: 4 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft een Amerikaanse legerbasis in Jordanië aangevallen. Dat bevestigt de Iraanse revolutionaire garde. Het Amerikaanse leger spreekt van een verrassingsaanval en stelt dat alle raketten zijn onderschept. De afgelopen dagen voerde Iran juist geen aanvallen meer uit op Amerikaanse legerbasis, omdat de VS ook was gestopt met bombardementen. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In Beekbergen in Gelderland is brand uitgebroken in een zorginstelling voor jongeren. Zo'n 20 jongeren die in het pand wonen en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Nou komt er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren zijn uit voorzorg naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Amsterdam-Osdorp is een grote politieactie geweest. Afgelopen middag crashte daar een auto met explosieven. De auto was eerder betrokken bij een plofkraak in Duitsland. Het explosieve materiaal is weggehaald en zal worden vernietigd. De bewoners uit de buurt die werden geëvacueerd konden iets voor middernacht terug naar huis. De politie viel gisteren meerdere woningen binnen in Amsterdam. De inzittenden van de auto zijn nog niet gevonden. Het weer droog en het wordt niet kouder dan een graad of 19. Komende dag volop zon en zomers warm. 28 graden in het noorden en 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.

0: hele vroege 29 juli. Aan mij lekker de eer om met je op te staan deze ochtend. Of je natuurlijk naar bed te begeleiden, dat kan natuurlijk ook. We maken ons in ieder geval op voor een bloedhete dag, wat Jennifer Okkeloen net al zei. Op sommige plekken soms 35 graden. Nou, gelukkig wel omringd met dagen die iets minder heet zijn, dus koelt het in de nacht nog lekker af. Ja, en over de nacht gesproken, hoe was jouw nacht so far? De mijne qua slaap echt niet best, zeker niet. Ik lag maar te draaien en ik zag het 12 uur worden. En daarna werd mijn zoon wakker om 2:30, huilend, vanwege een vlieg. Tja, met al dat slaaptekort ben ik dus vandaag echt iets heel belangrijks vergeten. Het is echt heel stom, want dit is me nog nooit gebeurd sinds mijn 16e. En dat ik de studio nog veilig heb bereikt, dat mag een wonder zijn. Maar ja, er was ook niemand op de weg. Terug wordt een ander verhaal zometeen. Ik leg het je zo uit.
1: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

0: Wakker worden met Nelly Furtado en Say It Right uit 2007. Ja, toen had ik ze net. Denk ik. Toen was ik 16. Ik droeg ze toen pas en ik moest er ook nog een beetje aan wennen. Maar vandaag, op deze 29 juli, 35 jaar oud, iets over 4, ben ik voor het eerst sinds mijn puberteit mijn lenzen vergeten in te doen. Is zo stom. Nou, ik had maar 2,5 uur slaap en toen ik halverwege de route was, toen dacht ik ineens, wat kan ik die verkeersborden slecht lezen, zeg. En toen, oh nee, ik ben die dingen vergeten in te doen. Echt stom. Nou, denk je wel, hoe ben je dan daar gekomen hier? Het is niet zo dat ik niks kan zien zonder die dingen, want ik heb 1,75 per oog. Dus je ziet de contouren echt heel goed. En 's nachts is er natuurlijk geen kip op de weg. Maar details en letters, ja, die zie ik niet. En dit is heen is het goed gegaan. Veilig ook, gelukkig. Maar straks terug, daar maak ik me wel lichtelijk zorgen om. Want ja, fietsers, zebrapaden, dat soort dingen, daar maak ik me, ja, dat vind ik niet heel fijn. Ik weet het, Jarno, jij draagt ook lenzen. Wat is jouw sterkte ook alweer?
1: Min 11 en min 8,5. Oh,
0: nou, dit zou jou dus nooit overkomen, nee, want je komt het huis niet eens uit.
1: Nee, dat.
0: Wat een blinde.
2: De dag nachtplaat.
0: Ja, nee. Misschien moet ik toch maar Pearl 2 halen, een metalen bril. Ervoor zorgen dat ik gewoon een extra bril in de auto leg. Want dit is. Nu kom ik er ook ineens achter, nu ik hem dus al uren, een uur dit niet in heb. Oh ja, je krijgt ook hoofdpijn na verloop van tijd. Omdat je ogen proberen te compenseren en scherp te stellen. Maar dat lukt niet helemaal. Nou, we gaan het er best van maken. Ik heb het draaiboek en de app op Ctrl+, Ctrl+ gedaan, dus dat kan ik lezen. Maar goed, als je deze muziek hoort die niet de bedoeling was, of wat dan ook, dan heb ik misschien wel iets verkeerd ingestart. Ja, je weet het niet. We gaan het meemaken. Ik heb eerst een dag-nachtplaat voor je. En dit is wel een leuke.

0: Buffalo Stance. Die ben jij, Jarno, tegengekomen met Hitster.
1: Ja.
0: Ja, soms kom je dan echt ineens op die vergeten plaatjes.
1: Ja, dat inderdaad. Maar kan wel goed.
0: Je had, oh, dat is wel belangrijk.
1: Ja.
0: Je had hem goed. Nee, leuk deze. En ik ga binnenkort ook veel Hitsteren. Dus dan komen we denk ik weer op nieuwe ideeën. De dagplaat voor vandaag dus. Buffalo Stance. Nachtplaat.

achteroverleunen omdat het ook nog nacht is, heb ik Roxy Music voor je in de aanbieding met More Than This. Dus laat me maar weten, wil je de dag of de nacht plaats? En Remzo komt nog binnen. Goedemorgen Annelie. Ben jij je lenzen vergeten? Ik wens je sterkte. Dankjewel, dankjewel Remzo. Sterkte plus 1 of zoiets. Nou, prima.

0: hitmachine. Teddy Swims, Mr. Know-it-all hier op NPO Radio 2. Als je berichtjes in caps lock gestuurd krijgt via NPO Luister, nou, dan weet je wel dat je luisteraars hebt die echt met je meeleven. Ik lees even voor van André. Goedemorgen Annelie. Nou, gezien jouw domme situatie zonder je lenzen, die ik dus vergeten ben, alles maar met grote letters. En voor mij graag de nachtplaat. Ja, alles in caps lock dus. Heel erg bedankt. Nou, gelukkig bestaat er ook nog Ctrl Plus, dus heb ik het de computer erg groot staan. Maar ik ben dus inderdaad mijn lenzen vergeten. Jaapie stuurt nog, volgens mij ben je verplicht een tweede bril te hebben in je auto. En handjes langs de vangrail en gaan. Ja, heen is goed gegaan. Maar terug zometeen, dat is niet best. Want ja, fietsers, zebrapaden, ik heb geen idee. Maar goed, Jennifer, jij stuurt mij via NPO Luister. Zullen we ruilen, want jij hebt min 10.
1: Ja, nou ja, ik wil heel graag met jou ruilen als jij daar ook voor in staat. Want ik zou er alles voor over hebben om om iets beter te kunnen zien.
0: Ja, want ik sprak hier natuurlijk ook net Jarno. Die heeft dus, wat zei je, min 11, min 13? Ja, het is ongelooflijk. Maar even voor mijn beeldvorming dus. Kijk, ik kan gewoon mijn bed uit en het is onhandig als ik die dingen niet in heb. Ik heb 1,75 aan beide ogen. Jij min 10. Wat, als je wakker wordt, dan zie je dus eigenlijk niks? Of?
1: Nee, kijk, ik kan kleuren onderscheiden, maar dan echt als het zeg maar groot is. Dus echt details kan ik niet zien. Ik was 8 jaar toen ik voor het eerst een bril moest. Ik was 10 jaar toen ik heel graag lenzen wilde en dat kreeg ik. Toen ik 15 was, moest ik een bril naast mijn lenzen, omdat mijn sterkte toen zo hard achteruit was gegaan. Ja, dat moest eigenlijk wel. Ja. En intussen zit ik op mijn 10. Dus moet je zeggen, ik ben een paar weken terug ben ik geopereerd. En ik heb mijn bril tot en met de operatiekamer opgehad, omdat ik gewoon anders geen gezichten kan zien.
0: Maar die ligt dus op je nachtkastje, want je moet dan op de tast even voelen. Ligt die dan altijd op een vaste plek dat je hem zo meteen kunt grijpen of zo?
1: Nou, ik heb mijn telefoon dan als zaklamp eigenlijk, zeg maar. Dus ik weet waar mijn telefoon ligt, want die leg ik altijd op dezelfde plek, zeg maar.
0: Ja.
1: Dus dat weet ik dan en die pak ik dan en die zet ik dan, die ontgrendel ik dan. En dan loop ik naar mijn licht toe in mijn slaapkamer, zeg maar. Ik weet de schakelaar te zitten en dat is het dan. Loop ik meteen naar mijn nachtkastje en dan pak ik mijn bril. Want meer dan dat kan ik eigenlijk niet zien.
0: Nee, maar dat vergeet je dus inderdaad ook. Weet je, met die sterkte van mij, die stelt ook niks voor. Maar met jou inderdaad, en dus ook Jarno en heel veel mensen, want er zijn superveel mensen die dat hebben. Die zien dus inderdaad echt helemaal geen snars.
1: Nee, dat klopt inderdaad.
0: Nou, heb je ooit over gedacht om dan dat de laser of zo'n lensvervangende operatie te doen?
1: Ik heb er wel over nagedacht. Nou, ik heb een tijdje terug heb ik onderzoek gedaan. De kans is groot dat ik voor laseren niet in aanmerking kom vanwege mijn sterkte. Nou, dan kom je dan inderdaad in een implantatie of transplantatie terecht. Maar ja, goed, daar zit een behoorlijk prijskaartje aan vast.
0: Ja,
1: dus
0: dat is waar.
1: Dan moet je dan echt voor gaan sparen.
0: Nou, dan zoeken we maar op de tast weer naar de bril.
2: De dag nachtplaat.
0: Dat is ook maar zo. Gelukkig is het je gelukt om nu de bril te vinden en mij een appje te sturen. Dus dat we daarvoor dank. En je was de was aan het doen midden in de nacht, omdat je ook niet kon slapen. Zal ik dan maar een liedje erbij draaien?
1: Ja, helemaal leuk.
0: Oké, gaan we dat doen. Want een nachtplaat, daar kwamen de meeste stemmen op binnen.
1: En dan
0: is dat lekkere begeleiding voor de was. Is het witte was, donkere was, fijne was?
1: Het is de 90 graden was.
0: Lekker warm. Pas bij de temperaturen. Fijne nacht.

0: deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ben je francofiel?
2: Ja, zeker, ja. Ja, ik ben zeker francofiel. En meteen een bruggetje naar het liedje wat ik wilde aanvragen. Ik ben ook half Duits, dus ik hou ook van Duits.
1: Oei.
3: Ah, Frans-Duits gaan we draaien.
2: Frans-Duits.
0: Ja, ja. Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

liefde op NPO Radio 2. En daarvoor hadden we de nachtplaat Roxy Music met More Than This. Een hele goede morgen. Goed dat je je radio weer op Radio 2 hebt gezet. Mijn naam is Annelie en ik ben er tot 6 uur voor je. Zometeen gitaren van Aerosmith. Lekker potje janken met Crying. Maar eerst reizen we af naar een berg vlakbij de mooiste stad van Engeland, Bath. Je kunt het vergelijken met de Sint-Pietersberg, maar dan een mooi uitzicht. Dit is Peter Gabriel.

0: Lekker huilen met geurende gitaren van Aerosmith en Crying hier op NPO Radio 2. Pim pam, pim pam plaat. Ik heb het ratje weer voor mijn neus, dus dat betekent dat we weer pim pam plaat gaan spelen. En dan heb ik jouw hulp heel erg nodig. Want ik ga even checken of je een beetje scherp bent op dit tijdstip van de dag. 4 uur 40, 18 seconden op dit moment. En dan ga ik dus draaien en dan is het aan jou de taak om daar een plaat bij te zoeken. Ik ga je wel helpen met 2 letters. Eentje voor de artiest en eentje voor de titel. Let's go. De P. We hebben te maken met de P voor de artiest. Peter Gabriel, net gehad. Ja, die kan niet meer. Nou, laat ik het nog moeilijker maken. Ik ga nog een keer draaien voor de titel. De T. Punten. Jarno.
1: Pitbull.
0: Pitbull en...
1: Timber.
0: Timber, ja zeg. Nou, hartstikke goeie. Dat zou dus zomaar kunnen, dus laat het maar weten. De P en de T heb ik van je nodig om een plaatje te draaien in Pimplaplaat zometeen. Dus puzzelen maar, zou ik zeggen. Heb ik eerst een nieuwe muziek voor je. Ja, van een vrouw die al 15 weken op nummer 1 staat in de Amerikaanse charts. En dat is echt een record voor een solo vrouw. Ik ga haar de komende nachten voor je draaien. Dit is de 27-jarige Ellen Langley met Choosing Texas, nu op 2. Just when

0: A View to Kill. Natuurlijk van de James Bond film. En dit is Duran Duran. Pim pam plaat. Ja, opgegroeid met James Bond films. Ik vind zoveel soundtracks echt fantastisch. Misschien moet ik een keer een... nadat ik had gehoest, even een keer een special doen met James Bond muziek. Lijkt me leuk. Maar eerst hebben we pimpam platen in te lossen. We hadden te maken met de P en de T. En daar kwam binnen Pussycat, Teenage Queenie. Maar ook Prince, The Cross. Ook Prince, Thieves in the Temple kwam binnen. André kwam met Pink Floyd en Time. Dan had ik ook nog Maurice en Marco met Phil Collins en Two Hearts. Ook goed. The Wall, ook van Pink Floyd. Veel aan de hand, veel leuke dingen. Maar ik heb vooral even aan de lijn een hele goede morgen met wie?
1: Met Marco, goedemorgen.
0: Hey Marco, goedemorgen. Is het voor jou dag of is het voor jou nacht?
1: Nee, het is dag.
0: Het is dag. Jij begint vol goede moed aan een werkdag?
1: Ja, thuiswerkdag vandaag met deze temperaturen. Maar ik ga eerst vandaag nog even lekker sporten.
0: Oh, en wat voor sport ga je dan doen?
1: Gewoon even lekker naar de fitness.
0: Oh ja, en jij bent dan bij die fitness die 24 uur per dag open is?
1: Precies.
0: Ah, nou, misschien kom je Judith, onze vaste luisteraar, nog tegen. Die staat ook nu in de sportschool.
1: Dat weet ik niet. Ik weet niet waar die woont. Dus.
0: Nee, ik ook niet, maar dat maakt niet uit. Nou, sport is in ieder geval sowieso. Jij kwam met een hele goede suggestie. En daar was ik blij mee, want ik veerde als het ware hier een meter in de lucht toen je deze noemde. Want ik was hem even weer vergeten. Hij was van mijn radartje af.
1: Je hoort het niet zo vaak.
0: Nee, we kennen natuurlijk New Shoes en Iron Sky, maar ja, zeg maar even, welke gaan we horen?
1: Dan is het Through the Echoes.
0: Through the Echoes. Ja, super. En bedankt en sporten, Marco, zo meteen.
1: Ja, dankjewel.

Lekker zeg. Ja, bedankt Marco voor het insturen van Through the Echoes van Paolo Nutini in Pimpamplaat. Want we hadden een P en een T. En daar moesten we een liedje mee maken. Ja, en van Through the Echoes is natuurlijk maar een hele kleine stap naar Spandau Ballet met True.

0: Radio 2.
1: 5 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen, zo melden de twee bondgenoten. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. In de verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er ook een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die eerder vannacht werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. Het dodental door de zware aardbeving in Japan is opgelopen tot 13. De beving was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Er is veel schade. Door een gasexplosie stortte een winkelcentrum deels in. Tientallen mensen kwamen vast te zitten onder het puin en meerdere mensen worden nog vermist. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, Gelderland, is brand uitgebroken. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Eén iemand moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand is overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Uit voorzorg zijn daarom ruim 180 kinderen die op zomerkamp waren in de buurt naar Buslo gebracht. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is wel volledig verwoest. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. Ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is kans op wat bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

Crowded House en Don't Dream It's Over. Een hele goede morgen. Welkom op 29 juli. Annelie hier, standing in voor Sam, die ik deze week over mag nemen. Want die zit ergens op zijn klapstoeltje te genieten van de Nederlandse zon. En je hoeft zeker niet naar het buitenland om lekker in de zon te zitten. Zeker niet. Dus mij hoor je de komende tijd wat vaker dan normaal. Maar straks dan klap ik mijn stoeltje uit, hoor. Het is lekker de eer aan mij om met je op te staan. Met fijne muziek, lekkerste muziek van Nederland, kan ik wel zeggen. Zometeen Soul Asylum, Mother's Finest en ook John Legend komt eraan. Maar eerst even een blik op wat deze woensdag ons nog meer te bieden heeft. Allereerst, het nationale hitteplan is weer van kracht. Dus je weet het inmiddels wel, hè. Drink water, blijf uit de zon, smeer je anders in. Let een beetje op de oudjes, dat soort dingen. Maar ook in Frankrijk en Spanje neemt de hitte weer toe. Dus echt, pas gewoon ook goed op daar met alle narigheid rondom de bosbranden en zo. Verder is vandaag in het Friese Franeker het absolute hoogtepunt van het kaatsseizoen. Niet het schaatsseizoen, maar het kaatsseizoen. Want vandaag is de PC, dat staat voor Permanente Commissie. Maar dat is veruit de belangrijkste en oudste traditionele balsportwedstrijd van ons land. Het wordt voor de 173 keer georganiseerd. En dat is in Friesland echt een soort nationale feestdag. En kaatsen, dat is dus van, weet je wel, twee kaatsen ballen in de net van het Sinterklaasliedje. En verder is het vandaag echt erop of eronder voor carnavalsgroep CV De Kapotte Kachels. Ze staan in de rechtszaal tegenover niemand minder dan ABBA. Nou denk ik niet dat ze er echt zelf staan, maar hun vertegenwoordigers. Want dit feestnummer, Dikke Pens, Dikke Pens, ja, dat is dus een parodie op de wereldhit Take a Chance on Me. Maar de Zweedse popiconen, die konden er absoluut niet om lachen. En ABBA liet dus de plaat van Spotify trekken wegens copyright-inbreuk en verminking. Een verminking van hun klassieker. Alleen is volgens de carnavalsband gewoon zo dat je een parodie mag maken. Dat mag toch ook gewoon? Nou, laten we vandaag weten of het echt zo is.

Want de uitspraak die zal er zijn, dus dat gaan we zeker horen. Ja, maar misschien kunnen de kapotte kachels intussen vast nadenken over een nieuw aftreksel van een Zweedse artiest. Wat dacht je misschien van Middernachtzon van Sarah Larsson?

echte plaat die niet kapot kan. Soul Asylum met Runaway Train hier op NPO Radio 2. Als je wereldwijd kijkt, hè, dan zijn wij Nederlanders echt voorlopers in het scouten van nieuwe muziek. Daar zijn we gewoon goed in, kan ik wel zeggen. Net als door muziek heen praten tijdens concerten, maar daar hebben we het wel even een andere keer over. En soms breken platen alleen maar door in ons land. Terwijl in het land van de artiest zelf, waar de band vandaan komt, ze geen voet aan de grond krijgen. Ja, dat geldt ook voor deze plaat, want deze band had niet zo'n goede verhouding met het thuisland, maar deze plaat scoorde wel heel goed in ons land. Mother's Finest met Piece of the Rock.

stond een paar weken geleden nog op het podium bij North Sea Jazz, John Legend en All of Me. Dat Jet Rebel een artiest is als geen ander, we weten allemaal. Ik vind het echt one of a kind. Vaak ook shows van hem bezocht, ook solo shows. Hoe hij gewoon iedereen met zich mee kan nemen, in zijn verhaal is echt fantastisch. Het is echt een bijzondere gozer, maar heeft ook echt een zware periode achter de rug. En dat zijn vaak maar twee dingen. Drank en drugs. En die twee dingen maken gewoon alles kapot. En hij stond echt als doorbrekende artiest regelmatig te spelen in het verleden bij radiostations, terwijl hij gewoon al een fles whisky achterover had getikt. Ja, dan weet je gewoon, je leven hangt echt aan een zijden draadje. Maar daar is hij nu dus helemaal vanaf. Hij is 10 jaar nuchter en hij vond het een mooi moment om nu sorry te zeggen. Ja, niet tegen jou, tegen de fans of tegen mij, maar tegen zijn eigen moeder. Die moest aanzien hoe slecht het met haar zoon ging. En die boodschap heeft hij vertaald in een liedje, Jet Rebel.

met België. Tussen de regels. We gaan tussen de regels kruipen, want tussen de regels is veel moois te vinden. Sommigen luisteren naar tekst, anderen luisteren weer naar muziek en dat heb ik. Ik luister vaak tussen de regels naar solo's en dat soort dingen. En ik heb er 3 voor je meegenomen uit de jaren 90, maar dan wel chille gitaren. Dus niet echt up-tempo, maar een beetje relaxed. Dus ik ben benieuwd, van welk liedje is dit, de solo? Van welk liedje is dit? Weet je wel. Pak NPO Luister app erbij en laat het me weten. Want dan kan je meespelen met tussen de regels in deze categorie chillen gitaren.

0: hier met Silence by the Night hier op NPO Radio 2. Marco?
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik wil even iets checken. Hitteplan, blijf je uit de zon vandaag?
1: Ik werk gewoon binnen. Dus
0: okay.
1: Ik ga niet in de zon werken. Dus,
0: flesje water bij de hand?

0: Keen met Silence by the Night hier op NPO Radio 2. Marco?
1: Ja, goedemorgen.
0: Ik wil even iets checken. Hitteplan. Blijf je uit de zon vandaag?
1: Ik werk gewoon binnen. Dus
0: okay.
1: Ik sta niet in de zon te werken. Dus,
0: Flesje water bij de hand?
1: Ja, dat wel.
0: Nou, komt het helemaal goed. Ik moet toch voordat we tussen de regels checken even weten of jij het Nationaal Hitteplan of je de voorzorgsmaatregelen hebt getroffen. Laat ik het zo zeggen.
1: Ja, ik geloof het. Ja, hopen dat we nog een tussendoor toch wel een ijsje kregen.
0: Nou, dat hoop ik dan maar. En dan ga je voor de split?
1: Raket.
0: Raket, heel goed. Hé, we gaan het tussen de regels spelen. We zitten in de chille gitaren uit de jaren 90 en dit is de eerste opgave. En die liet je me al weten via NPO Luister. Welke is het? Oh, ik deed al zo. Ja, zeg maar.
1: Wonderwall.
0: Ja, zeker. Heel goed. Gaan we door naar nummer 2.

0: Ja, weet je deze dan ook?
1: Ik kan niet op de titel komen.
0: Wat weet je er wel van?
1: Lijkt wel maandag. Ja, hij staat in de top 2000 altijd, hè.
0: Oké, het was Goo Goo Dolls met Iris. Ik weet niet of iedereen staat hoor, ik denk het niet eigenlijk. Nee? We gaan door naar de volgende. We gaan door naar de volgende. We checken even de facts hier.

0: even weer wat recht te zetten. Je hebt het sowieso goed. Goo Goo Dolls met Iris zat inderdaad in de top 2000 afgelopen jaar. Maar goed, deze. Wat weet je daarvan?
1: Ik vind het goed, maar ik kan ook niet op de titel komen. Ik ken hem wel, maar die staat ook in de top 2000.
0: Het is niet jouw dag, hè?
1: Nee, niet echt, nee.
0: Misschien dat die hit er toch al naar je hoofd is gestegen.
1: Ja, en vorige week was het mijn week ook niet. Vooral de maandag vorige week.
0: Scar Tissue was het.
1: Zelfs mijn beurs nog kwijt.
0: Dat is ook vervelend, ja.
1: Hey, ik heb hem teruggevonden.
0: Oh, gelukkig. Nou,
1: je krijgt op de wc.
0: Je weet hier... Oh, op de wc. Goed, veel info. Sowieso weet je bij Tussen de Regels, je hebt altijd prijs, hè. Of je nou wint of verliest, je mag altijd een liedje kiezen. Heb je zin in Oasis, de Goo Goo Dolls of de Red Hot Chili Peppers?
1: Doe maar eens een keer de Goo Goo Dolls.
0: Nou, vind, ik, vind ik het een hartstikke goede keuze.
1: Ja,
0: hey, en waar ligt je portemonnee nu?
1: Heb ik nou achter mijn broekzak.
0: Oké, en dan snap ik dat hij in de wc belandt. Eerst eruit halen, voordat je gaat kakken. Ja.

Walk Like an Egyptian van de Bengals hier op NPO Radio 2. Zometeen weer Ruud de Soleil vanaf 6 uur live vanuit France. Vive la France! En tot en met vrijdag is Ruud te horen tijdens de ochtend- en middagshow, terwijl hij met zijn camper de Route du Soleil overcrost. En om lekker in de stemming te komen, heb ik zometeen een Frans plaatje voor je klaarleggen. Een vrouwelijke artiest. Ja, en dat kan ik zomaar gaan draaien. Maar misschien heb je daar wel helemaal geen zin in. Dus ik ga jou nou een hele simpele vraag stellen. Gaan we chanson of gaan we chansof? Ja, de poll kan je heel simpel invullen via de NPO Luister-app.

0: Elvis Presley hier op NPO Radio 2.
1: Très bien. Ik ben echt super gezakt voor Frans. Toen ik op de haven zat, echt super slecht in. Ja, maar toch, toen ik vorig jaar weer in Frankrijk op vakantie was, dacht ik, in die 6 jaar best wel behoorlijk wat woordjes die me toch zijn bijgebleven. En dat komt maar goed uit als je op vakantie bent in Frankrijk. Net als Ruud du Soleil, die zijn daar de hele week met de ochtend- en de middagshow. En Ruud crosst daar de hele Route du Soleil. En vandaag zijn ze in Châteauneuf. Châteauneuf. Zo heet dat. Nou, en jij kon invullen. Gaan we voor een Frans plaatje in Chanson of Chanson? En we gaan om met Frans.

0: NPO Radio 2.
1: 6 uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Verenigde Staten en Saoedi-Arabië hebben in Irak pro-Iraanse milities aangevallen. Het zou gaan om een vergeldingsactie voor drone-aanvallen op Saoedische kerncentrales van de afgelopen dagen. In verklaringen van de Amerikaanse en Saoedische autoriteiten wordt niet vermeld of er een verband is met de Iraanse raketaanval op Jordanië, die eerder vannacht werd gemeld. Bij die aanval was een Amerikaanse legerbasis het doelwit, maar volgens de VS zijn alle raketten onderschept. In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen, ten zuiden van Apeldoorn, is brand uitgebroken. Zo'n 20 bewoners en hun begeleiders zijn geëvacueerd. 1 persoon moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand was overgeslagen naar enkele bomen in de bosrijke omgeving. Ook kwam er veel rook vrij. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, zijn daarom uit voorzorg geëvacueerd. Over de oorzaak van de brand in het zorgcentrum in Beekbergen is nog niets bekend. Het pand is volledig verwoest. In Japan zijn zeker 13 mensen omgekomen na de zware aardbeving van gisteren. Die was op het zuidelijke eiland Kyushu en had een kracht van 7,1. Later volgde nog een aardbeving met een kracht van 3. Het was al duidelijk dat er doden waren gevallen, maar hoeveel was niet bekend. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers. Het natuurgeweld heeft een ravage veroorzaakt op het Japanse eiland. Fabrieken, kantoren en huizen zijn ingestort en meerdere mensen worden nog vermist. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Spanje aangepast naar geel. Dat is gedaan vanwege de bosbranden. Mensen kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar krijgen het advies om de situatie op bestemming in de gaten te houden. En ook moeten ze rekening houden met onder meer evacuaties. Het weer vandaag volop zon, alleen in het noorden is wat kans op bewolking. Het wordt ook zomers warm, 28 graden aan de kust tot 35 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
2: En bij de ANWB zit Helene Geest. Helene, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Lekker geslapen?
3: Ik heb wel lekker geslapen, ja.
2: Hoe laat ga je naar bed?
3: Nou, ik ben gisteravond om 9 uur naar bed gegaan. Dus wel een beetje vroeg ook.
2: Maar het is wel heel fijn. Ik ging 9:15. Ik merk dat ik een beetje begin af te brokkelen.
3: Ja,
2: dus
3: ik
2: ben een beetje op zoek naar tipjes.
3: Oké, nou ja, de tip is om een half uurtje eerder naar bed te gaan.
2: Een half uurtje. Goed, waar staan de files?
3: Nou, de files staan er nog niet op dit moment. Ik verwacht zo meteen wel file op de A16 van Breda naar Rotterdam bij Moerdijk. Want daar wordt natuurlijk nog steeds aan de weg gewerkt. Ik heb ook even naar de Route Soleil gekeken. En dan met name naar het drukste stuk wat jullie vandaag moeten gaan afleggen. Van Lyon naar het zuiden. En ook daar is het op dit moment nog filevrij. Dus dat ziet er goed uit.
2: Goed, Helene, dank je. Tot zo weer.
4: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil. NPO Radio 2.
0: NPO Radio 2.

0: beste zomerdeals. Korting je geld op de meest getoonde prijs.
1: Get ready for the OG.
2: All y'all bitches sounding looking like me.
3: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Chris?
7: Ja?
6: Hoef jij niet te werken vandaag?
7: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
6: Dus, heb je nu...
7: Een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
6: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al!
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
11: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
8: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
12: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen laten je lachen.
13: It's funny, because it's true.
12: Zo dus, onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
14: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
16: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
17: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
18: Odido.
19: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
20: Aanbieding in zicht. Deze week bij Kruidvat, alle optiek 2 plus 1 gratis. Van leesbrillen tot lenzenvloeistof.

0: Gijs, ken jij hem ook, de dansje of niet? Of is Vief de enige die hem kent?
1: Ik denk dat Vief hem van A tot Z kan.
2: Ik ken hem.
0: Zeg je?
2: Ik ken hem zo goed dat ik heb opgezocht of deze beste man nog optreden. En dat doen ze.
1: Echt?
2: Ja.
1: Leeft hij nog?
2: Ze zijn er twee.
1: Leven ze nog?
2: Ja.
0: Ja, hij is ook allemaal naar de tandarts geweest inmiddels. Ruud du Soleil. Hebben jullie de video nooit gezien? Nou, laat maar. Goedemorgen op deze woensdagochtend, 29 juli. Hier is Ruud du Soleil. Ja, aan ons deze week de eer om de ochtendshow te presenteren. Die hebben wij overgenomen van Jeroen en Jan Willem. En die geven we nooit meer terug. Want volgende week zit hier Roelof en
2: Daniel.
0: Dus nou dat. We doen ook gewoon een middagshow live vanuit Frankrijk onder de titel dus Ruud de Soleil. Ja. Dus elke ochtend en elke middag.
2: En het idee is dat we steeds verder afzakken naar het zuiden. En dan eindigen we op het strand van de Côte d'Azur. Gistermiddag stonden we nog in Lyon. En gisteravond zijn wij weer een stuk verder naar het zuiden gereden voor dus weer een nieuwe ochtendshow.
1: En net als gisteren is deze plek wederom adembenemend. Het zonnetje komt straks op. Je kunt met ons meekijken naar hoe mooi het hier is. En dat doe je via NPO 1 Extra of via de NPO Luister-app. En dan kun je meteen jouw favoriete zomerse plaat doorsturen. Want we hebben zometeen al plek in de playlist voor een zomerse deun.
0: Ja, Châteauneuf du Pape, ofwel bij de onderwereld Châteauneuf du Pipa. Bij de politie Châteauneuf du Popo. Of bij de rappers Châteauneuf du Papa. Wat je wil. Châteauneuf du Pape is een plek waar we nu staan. Een klein dorpje, bekend om zijn wijn. Ja, daar komt de Châteauneuf du Pape vandaan. Dus Gijs, we zaten gisteren een chardonnaytje.
1: Ja, dat kon niet. Hij werd boos een beetje, die meneer.
0: Ja, nou, ja.
2: Grondwaardig was hij wel, ja.
0: Als je naast Châteauneuf du Pape woont, en dat is je wijn.
1: Hij zegt,

0: No, not the right region.
1: Ja, exact wat het is ook. Ja. Had je wel echt op kunnen voorbereid zijn.
0: Ik toch allemaal niet.
2: Hij is not the right region. Dus hij had een punt. Hij had een plan.
1: Jij denkt gewoon in Enter kan je ook Chardonnay bestellen. Ja. Dus ja, zo mij...
0: Dat Frankrijk geen Chardonnay hebt. In Enter wel.
2: Dat hij zijn Chateau de Pipa niet heeft gemaakt. Ja. En de tent heeft geschoten. Goed, de zon komt met een klein kwartiertje op. Heb ik opgezocht. Nog een beetje schemerig, maar het is echt bizar. Als je over die wijnvelden kijkt, heb je mij weer.
1: En de ruïne.
2: Ja, en de... Dat klinkt bijna Frans. Ruïne.
1: Van de paap.
2: Van de paap, ja. Waar was ik nou? Oh ja, dan kijk je dus uit op dat... Nu nog een silhouet, maar de zon komt erachter naar boven. De ANWB is er ook vandaag. Schuiven twee helden van de ANWB aan in deze ochtendshow. Want die ze hebben hier hun hoofdkantoor, zeg maar. Hun hub in Zuid-Frankrijk.
1: Ja, die zijn druk, hè, deze zomer, die mannen.
2: Ja. En ook tijdens de Ruud de Soleil praten we bij, want de leuke dag voor kinderen in Groningen. Ze kunnen namelijk een kijkje nemen achter de schermen bij het politiebureau. Daar heb je ze weer, de popo. Maar de rondleidingen door de politie zijn onder voorbehoud. Die kunnen namelijk alleen plaatsvinden als de agenten geen boeven hoeven te vangen.
1: Ja, precies. Dan staat ze voor je klaar. Het wordt in Nederland vandaag zo warm dat er in 4 provincies het Nationaal Hitteplan geldt. Het kan in het zuidoosten oplopen tot 35 graden. En volgens de voorspelling wordt het ook opnieuw heel erg warm hier in Frankrijk, jongens. Ook in Spanje, de temperatuur kan oplopen tot 40 vandaag. Oh. Hou je vast. Dus ik hoop dat we vandaag de bus een beetje kunnen parkeren in de schaduw.
0: En vandaag een belangrijke uitspraak in de rechtszaak tussen carnavalsband De Kapotte Kachels en Universal Music. Het gaat over de discussie die zij hebben over het lied Dikke Pens van De Kachels. Dat is een parodie op Take a Chance on Me van ABBA.

0: Mooi, hè, Ruud?
1: Ja, ik vind het buitencategorie mooi zelfs.
0: Het lied werd verwijderd van Spotify omdat het in strijd zou zijn met copyright-wetgeving.
1: Ah, ik denk met smaak, hoor.
0: Bij de Brabantse carnavalsband beroept zich op het recht om een parodie te maken en wil hem terug.
1: Oh, oké. Okay. Nou, ik zei het net al over de ANWB. Straks hoor je ze, de ANWB, hoe zij redding kunnen zijn tijdens de vakantie. En later deze ochtend duiken we ook weer even in de wijn. Dat is namelijk nooit vroeg genoeg voor wijn.
2: Exact. En voor nu hebben we jouw hulp nodig voor de muziek. Stuur via de NPO Luisterapp jouw zomerse of anderstalige liedje in voor deze Ruud de Soleil. Alle zomerse platen zijn welkom, dus stuur ze door.

Lekker lakker. Ik dacht, lekker wakker worden met muziek. Dat ze mij nooit hebben gevraagd voor die ochtendshow, snap ik ook niet.

0: heb een, normaal gesproken hebben wij in Hilversum een hele goede galm. Zo'n kerkgalm. Maar ze hebben nu een soort douchegalm. En deze galm vind ik eigenlijk veel fijner. Want als ik deze galm heb, deze wil ik eigenlijk thuis. Als intercom wil ik deze.
1: Ja, ik snap dat wel.
2: Het klinkt ook als een intercom. Ja, toch?
0: Als iemand aan de deur staat met een pizzaatje, dan zegt: hallo, wat moet je eigenlijk? En dat iemand zich helemaal naar pleurt.
1: Maar nu is het helemaal mooi dat we dus galmen vanuit deze bus over de vallei, over de wijnvelden, met deze galm.
0: Vind je dat een probleem? Chateauneuf du Pape. Eigenlijk is het devies: als wij het maar leuk hebben. Dit is de ochtendshow. Ruud de Soleil draait om zomerse muziek. Dat heb je net al gehoord, hè? Kaoma en Lambada.
1: Lambada, ja.
0: En je hebt een hekel aan die platen.
1: Nee, dat is mijn lievelings.
0: Echt? Serieus?
1: Zomerfavoriet.
0: Oh, wel.
2: Ook zo vroeg wel.
1: Ook zo vroeg, ja, zeker wel. Met de videoclip haalt me helemaal weer terug naar van die zomerliefde. Helemaal leuk, hoor.
2: Waarom zat je hem net af te kraken dan?
0: Jezus, hey, net af te kraken.
2: Tijdens de plaat. Oh, dat is allemaal veel vroeger. Dat is vroeg.
0: Je zat hem net af te kraken. Dit klinkt als je geweten. Ja. Dit is je geweten.
1: Nee, we hebben hier...
0: Wees nou eens gewoon eerlijk.
1: Maar, nee,
0: dit klinkt als een heel slechte SBS of televisieprogramma. Ondertussen is Vivienne.
2: Goed. We gaan naar Nico. Nico hangt aan de lijn met een zomerse plaat.
0: Ja. Nico. Jezus, wat is dit nou weer? Nico, goedemorgen.
3: Een hele goede morgen.
0: Ja, goedemorgen.
3: Goeie galm trouwens.
0: Ja, goed hè. Hoe heb jij geslapen?
3: Redelijk. Ja, we was wel vroeg op.
0: Ja, wij ook trouwens.
3: Ja.
0: Zeg, wat doe jij voor de kost?
3: Wat doe je voor de kost? Ik werk op een administratiekantoor.
0: En moet je dan zo vroeg op?
3: Nee, zeker niet. Maar ik heb zelfs vakantie.
0: Echt?
3: Ja, maar ik wil geen minuut van jullie programma missen.
0: Nou, dat is leuk, lief.
3: Ja.
0: Zeg, jouw bericht kwam binnen via de NPO Luister-app, Nico. Jij appte een zomerse plaat van eigen bodem. En toen kwam je met een hele bijzondere.
3: Ja, vond ik wel. Ik vind sowieso dat je nooit te veel Grupo Sportivo op de radio kunt krijgen.
0: Ja.
3: Ik kom zelf ook uit Den Haag en dit is een van mijn favoriete bands. En dan ook nog een nummer over Parijs, dus ja, dat zit wel goed vandaag. Ja.
0: Even voor mensen die Grupo Sportivo niet kennen, wie zijn ze?
3: Grupo Sportivo is de band van Hans van den Burg, uit de jaren 70, 80, zeer bekend. Met grote, grote hits, onder andere dit nummer, hè, natuurlijk.
0: Ja, die kent hem niet. Ja, precies. het mooie is, heel veel jonge mensen kennen het niet, maar als je dan gaat uitleggen wat ze hebben betekend. Bijvoorbeeld, ze hebben zich bemoeid met Golden Earring, met heel veel nieuw talent. En ze treden weer op, heb ik begrepen.
3: Ja, nou ja, ze treden nog eventjes op, want het is het laatste jaar dat ze optreden. En ze gaan ermee stoppen. We gaan er definitief mee stoppen.
0: Dat kan ook niet anders, want Hans van den Burg is inmiddels ook niet meer 18, neem ik aan.
3: Ook al 84, geloof ik.
0: Ja, nee, precies.
3: Maar, ja. Ja, hij gaat inderdaad wel mee stoppen, maar het wordt wel een heel mooi afscheid.
0: Oké, Nico, welke plaat ga ik voor je draaien?
3: Mission à Paris van Grupo Sportivo.
0: Nico, fijne dag, hè? En dankjewel.

0: Stakes van Grupo Sportivo Mission naar Paris. Wordt gezien door fans als, als toch een zomerhit van toen. En Nico vroeg hem aan, dus Nico uit Den Haag. Uiteraard, beentjesstad. Ik moet ook zeggen, het is best wel moeite waard om af en toe zo'n Grupo Sportivo album aan te zetten.
1: Ja.
0: Ze hebben ook een Greatest Hits gemaakt. Dat klinkt een beetje gek als je het niet kent. Maar ze hebben echt hele leuke nummers.
1: Dus als je instapt met de Greatest Hits, zit je eigenlijk goed?
0: Ja. Heb je Disco Really Made It? Is Empty and I Hate It? So,
2: ik heb het idee dat jij een Groupie Sportivo bent.
0: Ik ben een Groupie Sportivo. Nee, ik ben echt een hele grote fan altijd geweest.
1: Superleuk.
0: Ja, dat was echt leuk. When the Lady Smiles van de Golden Earring.
1: Ja.
0: Daar zit hij, Hans van den Burg, ook in. Daar speelt hij de hoofdrol in. Dat soort dingen. Dus ze hebben wel echt. Ze komen bij veel meer dingen terug.
1: Heel veel invloeden gehad eigenlijk.
0: Ik lijk natuurlijk wel een fan.
2: Ja.
1: Nou,
0: dat ben ik dus ook. Goed. Het is 6:30 geworden.
2: Tijd voor het Radio 2 weerbericht. In het noorden nog wat wolken. Verder volop zon. Het wordt tropisch warm vandaag. Het kan plaatselijk meer dan 35 graden worden.
0: Helene, ik heb dan 's morgens een half uur nodig om wakker te worden. Jij niet, hè? Jij 2 seconden.
3: Nou, dat valt wel tegen, hoor. Ik ben nu een beetje aan het bijtrekken nog.
0: Oh, heb je niet de ijsbak naast je bed?
3: Nee, ik heb geen ijsbak naast mijn bed. Nee, zeker niet. Nee.
0: Zo klink je altijd, dat je in één keer bam, ijsbak in de weerder.
3: Nee, zeker niet. Nee, nee. Okay. Het is ook wel afzien een beetje, hoor, voor mij. Maar als ik eenmaal wakker ben, dan gaat het prima. Dus,
0: dan gaat het.
3: Ja, zeg, zeker.
0: Waar gebeurt het?
3: Het gebeurt een beetje in Zuid-Holland. Op de A15 Rotterdam-Europoort. Daar is een file aan het ontstaan bij Rozenburg. 5 minuten vertraging daar. En op de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht sta je nu ook 5 minuten in de file.
0: Goed, Helene, dank je. Tot zo. Journaal van 6:30. Hier is Michel Koenen vanuit Hilversum. Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Ruud. Na een gevechtspauze van 4 dagen hebben Iran en de VS weer aanvallen uitgevoerd. Iran bestookte een Amerikaanse legerbasis in Jordanië met raketten. Volgens het Amerikaanse leger ging het om een verrassingsaanval. Alle raketten zouden zijn onderschept. Ook Amerika voerde aanvallen uit, samen met bondgenoot Saoedi-Arabië. Zij vielen pro-Iraanse milities aan in Irak. Duizenden mensen die kwamen gisteravond bij elkaar bij het Homo-monument in Amsterdam. Ze stonden stil bij de aanslag van afgelopen zaterdag op de Pride in Berlijn, waarbij een Poolse vrouw omkwam en bijna 30 mensen gewond raakten. Onder andere burgemeester Halsema hield een toespraak. Haar boodschap: liefde als antwoord op haat.
5: Our hope is much stronger. Our love is much stronger than hate. We stay hopeful and we will never be silent.
6: Mijn dochter is lesbisch en ik vind het vreselijk wat deze community aangedaan wordt.
7: Ik denk dat haat ons niet moet wegduwen van het samen zijn, de liefde die we met elkaar mogen vieren. Dus ik vind het heel erg mooi dat we hier met z'n allen kunnen staan. Het raakt me ook, hè.
4: En vanavond is er in Utrecht nog een minuut stilte op het Domplein. De plannen van FIFA-baas Gianni Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet goed in Europa. Voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. En volgens deze onderzoeksjournalist is het vooral een zet om nog meer geld te verdienen, want er worden aandelen verkocht. Dat is funest voor de betrouwbaarheid van het voetbal, zegt hij.
8: Als commercie en politiek zoveel invloed gaat krijgen op het spel waar wij allemaal van houden, ja, is dat nog wel wat ze willen zien? En zijn ze dan ook niet de kip met de gouden eieren toch aan het slachten?
4: Ja, een van de investeerders zou een bedrijf van de broer van Jared Kushner zijn. Dat is de schoonzoon van de Amerikaanse president Trump. En dan is er natuurlijk nog een nieuwtje uit Frankrijk. Jullie zitten niet ver van Avignon, hè? Dat kennen veel Nederlanders
2: natuurlijk.
4: Ja, daarom. C'est pas beaucoup de distance. Veel Nederlanders kennen dat natuurlijk in de zomer wel van het beroemde straattheater. Als je daar gewoon op het rasje zit, dan kan er zomaar een artiest voor je staan die even een kort stukje doet. Of zegt van, hey, allez, viens, ga naar mijn show. Nou, het seizoen is net voorbij. Zaterdag waren de laatste voorstellingen. En het was de 80ste editie van het straatfestival. En het is allemaal uitgebreid in de loop der jaren. Er waren ruim 1800 shows, er werden bijna 1,5 miljoen tickets voor verkocht. En het was vaak wel een uitdaging, want ja, jullie hebben het gemerkt, de hitte daar in Frankrijk, die is niet makkelijk. Sommige openluchtvoorstellingen konden daarom niet doorgaan, het was gewoon te heet. of er was bosbrandgevaar. En binnen moesten locaties vaak eerder dicht omdat het er veel te warm was en de mensen eigenlijk zwetend naar buiten druppelden.
0: Het is echt, echt warm hoor. Ik wil niet gaan zeiken, maar het is echt niet te doen.
4: Ja, ik ben net terug uit Le Lavandou en daar was het ook de laatste dagen 38 graden. Dat was gewoon echt een sauna.
0: Ja, niet normaal. Maar wel lekker. Lekker hoef je niet je eten op te warmen. En je eten blijft lekker.
4: Nee, gewoon een eitje op je motorkap
0: eitje
4: pakken.
0: Op je motorkap, ja, dat is wel lekker.
1: Vergeet de skottelbraai.
0: Ja.
1: Het kan gewoon op de motorkap.
0: Ja, precies.
1: Gaat daar aan Martin vragen van de Wegenwacht wat hij daarover
0: doet. Ja, exact. En die zitten hier namelijk ook. Dus Michel, dankjewel.
7: Yes.
0: Tot zo weer.
7: Tot zo.
9: NPO Radio 2.
0: Soleil. De helden van de ANWB zijn hier. Dan gaan we zo meteen even.
9: Radio 2.

0: nu, de daarna, dit is de ochtendshow. Zal je maar gebeuren. Lekker in de auto op weg naar je vakantiebestemming. En dan krijg je ineens pech onderweg. Dat is toch het drama van een vakantie als dat gebeurt. Gelukkig kun je in veel gevallen terecht bij de ANWB. Moet je wel lid zijn. Dat is een beetje stom als je dat niet doet. Ze zitten niet alleen in Lyon in Frankrijk. Want daar hebben we het elk jaar over. Maar ze hebben zelfs een heuse pop-up garage. En twee van de mensen die daar werken zijn Martin en Jawed. En goedemorgen, heren.
1: Goedemorgen.
0: Het is het voor jullie nu laat of vroeg?
1: Het is voor ons vroeg in Frankrijk.
0: Wel, oké. Okay. En hoe laat beginnen jullie?
1: 9:00.
0: 9:00. Martin, waar zit jij?
1: In Nederland of in
0: Frankrijk? Nee, hier in Frankrijk nu.
1: Piolet.
0: En waar is dat?
1: Net boven Orange.
0: En wat is jouw functie dan?
1: Monteur.
0: En jij bent de hele dag bezig met alle soorten schade dingen die hier binnenkomen? Of?
1: Ja, schade, pechgevallen. Dus pech. Van koppelingen vervangen tot banden vervangen, zeg het maar, van alles.
0: Maar heb je dan al die onderdelen dan in die pop-up garage?
1: We hebben eigenlijk geen onderdelen op voorraad, omdat je natuurlijk niet op voor kan bereiden. En we kunnen ze hier bestellen of we laten het uit Nederland komen.
0: Ja, Wet, waar zit jij?
2: Ik zit in Rouen.
0: En waar is dat?
2: Dat is ongeveer 80 kilometer van Piolet.
0: Oké, dus jullie werken niet samen?
2: Nee.
0: Is dit ook de eerste keer dat jullie elkaar treffen?
1: Ik heb Jawed nog nooit gezien.
0: En het andersom ook zo, neem ik aan, Jawed. Nee. Zeg, en Jawed, wat doe jij de hele dag?
2: Gewoon rondrijden. En dan langs de pechgevallen. Langs de pechgevallen. Ja. Mensen die hebben pech met de auto.
0: Oké, dus langs de snelweg ook?
2: Langs de snelweg niet.
0: Okay.
2: Alleen meeste 99% langs de kamperen.
0: Oké, okay, dus mogen jullie over wel hoe noem je dat, de hulp leveren langs de peage?
2: Nee, dat mogen hem. Nee.
0: Dat doen zij zelf dus, de Fransen.
2: Ja.
0: Oké. Okay. En jullie baan is dat vakantiewerk, Martin?
1: Het voelt als vakantiewerk,
0: ja. Is dat, hoe werkt dat dan? Is het een loterij of word je gewoon gevraagd?
1: Je geeft je op en dan wordt het geloot.
3: Maar zijn er dan zoveel mensen van de ANWB die zeggen, nou, ik

0: Okay. Alleen de meeste, 99% langs de kampieren.
1: Oké, okay, dus mogen jullie over wel hoe noem je dat, de hulp leveren langs de peage?
0: Nee, dat mag niet. Nee.
1: Dat doen zij zelf dus, precies, de Fransen.
0: Ja.
1: Oké. Okay. En jullie baan is dat vakantiewerk, Martin?
2: Het voelt als vakantiewerk,
1: ja. Is dat, hoe werkt dat dan? Is het een loterij of word je gewoon
2: gevraagd? Geeft je op en dan wordt het geloot, ja.
3: Maar zijn er dan zoveel mensen van de ANWB die zeggen, nou, ik wil wel de hele zomer naar Frankrijk om daar vakantiegangers te helpen?
2: Ja. Er zijn meer gegadigden dan de plekken zijn.
1: Oh, jij is het wel?
4: Ja. Wow. Ik durf het bijna niet te vragen, maar wat maakt dit dan vakantieachtig voor jou, Martin?
2: Ja thuis dan staat er weer van alles gepland. En hier ga ik 's avonds een boek zitten lezen. Dat doe ik thuis nog.
1: Oh, wauw.
4: Ja, precies. Als de werkdag erop zit, zit je wel mooi hier in Zuid-Frankrijk natuurlijk.
2: En 's avonds thuis dan is het om 6:00 standaard eten. En hier is het 's avonds een keer om 9:30. Verrek, ik moet nog even eten.
1: En ben jij hier met mensen of ben je alleen?
2: Ik ben op dit moment nog even alleen. Maar mijn dochter zit vlak in de buurt. Daar ga ik zo meteen weer naartoe. En mijn zus komt nog langs. Maar mijn vrouw die is niet... Die komt niet hierheen, die is te ver weg voor. Nee.
1: En jouw wet, wie is er voor jou hier?
0: Mijn vrouw.
1: Oké. Okay.
0: We zijn er met z'n tweeën.
1: Maar zij helpt jij niet, hè, met klussen?
0: Nee, ze kan niet eens rijden.
1: Oh.
4: Jij hoeft ook niet op tijd thuis te zijn om te eten, hoor ik al, ja.
1: Zij is ook geen lid van de ANWB, begrijp ik.
0: Nee.
3: Nou, over gesproken, Ruud, ik hoor jou net zeggen, je moet wel lid zijn. Is dat zo? Als je nou niet lid bent van de ANWB, maar je strandt wel in Frankrijk, kun je dan bellen of heb je dan pech?
2: Dan heb je een dubbelpech.
3: Kun je niet nog lid worden? Werkt dat niet zo?
2: Zo werkt het niet, nee.
1: Oh, is toch logisch?
3: Dat weet ik niet, Ruud.
1: Ja, dat is een beetje de loterij, Gijs. Natuurlijk niet.
3: Dus eerst lid worden, dan pech krijgen.
1: Dit is als gesaneerd zijn bij de standaard, toch?
2: 48 uur lid zijn en dan heb je recht op hulp.
3: Ah, dus 48 uur uitzingen en dan bellen.
1: Ja, precies.
3: Ja, ik zeg, ja.
1: Goed, die pop-up garage, zijn dat alle dingen die jullie lokaal hebben verzameld? Of bestaat het elk jaar? Is het elk jaar weer...
2: Het is nu voor het vierde jaar.
1: Oké.
2: Okay. Dus we hebben daar een werkplaats en die wordt aan 5 weken per jaar wordt die gebruikt.
4: En dat is een plek omdat hier de meeste... Het is een goede hub, laat ik maar even zeggen, voor alle auto's met pech die daar zich verzamelen.
2: Nou ja, je zit net op de ijsplitsing richting de Côte d'Azur of richting Spanje. Langs de A7, wij kijken uit op de A7.
4: Oh ja.
1: Goed. Ga jij nog naar buiten voor een diepte-interview straks, Viv?
4: Met de pap?
1: Nee, hier met Martin en Japet.
4: Ja, tuurlijk, uiteraard. Hallo, ze kunnen er wel over praten, maar ik wil het zien. Wil het meemaken, uiteraard.
1: Ja, meemaken en erbij zijn natuurlijk.
4: Zo is het.
5: Er is maar één. NPO Radio 2. Radio 2.

0: Non, non, rien de changé. Toutou a continué. Les poppies. Dames en heren, dit is de ochtendshow. Ruud de Soleil. Vanochtend werden we vergezeld, of worden wij vergezeld, door de mannen van de ANWB. Twee mannen die de hele zomer in Frankrijk zijn om gestrande Nederlanders te helpen. Martin en Javed. En Vief, die staat nu bij de ANWB-bus.
1: Ja, dit is gewoon altijd een mooi moment. Als je staat bij zo'n ANWB-bus en je hebt zelf geen pech, is het leuk om gewoon eens even te kijken wat is er allemaal meegekomen met zo'n bus. Ik zie Martin inmiddels op gepaste afstand staan, want die denkt, ja, dit laat ik Javed even doen. Dit is zijn wagen. Javed, maak hem even open, zou ik zeggen, en laat mij even zien wat voor trucendoos eruit komt. Ja. Vertel me alles.
2: Ik heb wat echt noodzakelijk gereedschap en de spullen die ik nodig heb voor een pechgeval. Okay. Die kunnen verhelpen.
1: Ja. Dan kom je hier aan en dan zeggen ze, fijn, je weet dat je er bent hier voor de hele zomer. Bij Orange in de buurt, of waar was het ongeveer. En dan, dit is je bus. Mag je hem dan zelf inrichten met waar jij het fijn vindt, waar je spulletjes staan?
2: Ik heb hem standaard ingericht, maar er zitten heel veel spullen van mij ook. Ja.
1: Oh ja, persoonlijke spullen of gewoon handigheidjes die niet iedereen heeft. Bijvoorbeeld Martin, die dan jaloers kijkt omdat hij denkt, wat een mooi item had ik ook willen hebben.
2: Ja, bijvoorbeeld deze houder, bijvoorbeeld, of sommige gereedschap. Alles wat boven hier niet helemaal in zijn plek is van mij, okay. Zeg maar.
1: En dat zijn gewoon eigenlijk items waarvan je denkt, ja, dat zouden ze eigenlijk moeten meeleveren bij iedere wagen?
2: Nee, het ligt eraan een. Dus de standaard is ook genoeg, ja. Maar soms, ja, dan wil ik dit erbij, ja. Of dit erbij.
1: Ja, en wat is nou echt iets waarvan jij zegt, dat gebruik ik graag? Dat dit moet ik vaak gebruiken en heb ik zelf meegenomen. De tie wraps houder?
2: Nee, de tie wraps houder. Dan kan ik zien welke maat bijvoorbeeld.
1: Dit is echt het enige wat ik namelijk ken als we het hebben over auto's. Ik denk dat Gijs zich helemaal druk maakt van stel een autogerelateerde vraag, Vivian. Kom even mee, want je hebt nog een zijingang. Dat is ook leuk.
3: Mag ik al een vraag stellen, Vief?
1: Ja, ik wist dat je het ging doen, Gijs.
3: Ik weet dat Ruud elektrisch rijdt en vorig jaar heel veel problemen had met het laden. Maar deze bus is ook elektrisch. Hoe doet Javed dat?
0: Goeie vraag.
1: Een hele goede vraag.
2: Een voorbeeld.
1: Ja, heb ik ondertussen nog een vraag? Pak hem er even bij. Dan kan je dat laten zien. En dan gaat het even over die elektrische auto, Javed. Want dit is ook zelf een elektrische auto. Wij rijden toevallig met natuurlijk onze camperbus studio situatie. En we hebben ook nog een volgwagen. Die is elektrisch. Hoe doe jij dat met jouw auto elektrisch laden onderweg?
2: Normaal gesproken in Nederland is alles goed geregeld. Je kan gewoon ook, als ik de auto in de stalling, dan kan ik hem daar opladen.
1: Maar je zegt het al, in Nederland is alles goed geregeld.
2: Zeker. En hier, ongeveer 25 kilometer, heb je ook zeker een snellader.
1: Okay.
2: Dan moet je een half uurtje rijden, plus een half uurtje laden. Dan heb je een uur kwijt.
1: Dat is eigenlijk een beetje, jongens, weer dat vakantiegevoel, hè? Wat je zegt van, als je gewoon de tijd neemt en de rust hebt om te rijden, dan heb je ook de rust om te stoppen en te laden. En dan kan je gewoon prima met een elektrische auto op vakantie in Frankrijk. Oké, goed. Je had nog even tot slot een mooie doos. Wat leuk dit. Het is een beetje waar ik mijn kralenkettingen mee kan rijgen, maar het is duidelijk iets anders. Vertel me wat het is.
2: Dit is eigenlijk elektrisch, ook mijn zekeringen en van alles wat je nodig hebt als je.
1: Het is super goed georganiseerd, zie ik alweer. Er zitten overal handige plekjes. Je zou denken van die auto pelt uit. Dat is natuurlijk ook zo. Martin, kom er eens even bij. Ja, ik weet, het is niet jouw wagen. Maar ben je onder de indruk van hoe Javed het heeft ingericht, zijn wagen?
4: Beetje rommelig nog.
1: Ja. Waar is het verbeterpunt?
4: Mijn is netter.
1: Zie je, de strijd is begonnen. Iedereen wil de Nederlandse vakantieganger zo goed mogelijk helpen onderweg als er natuurlijk pech ontstaat. En dat doen deze heren uiteraard uitstekend.
0: Goed, Vivi, zo meteen ga je nog even met zijn rondje doen, hè?
1: Ja, ik kan nogmaals een rondje doen als Gijs me even influistert dat hij echt autotechnisch nog wil horen.
0: Ja, nee, dat komt zo meteen wel goed. Dames en heren, dit is Ozone en Dracosta Dente.
3: Ik ben echt een mannenplaat draaien.
0: Ja, ik dacht, even een mannen-item. Een mannen-onderdeel in het programma. Dus ook maar een mannenplaat.

0: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
2: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
3: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Ice Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
4: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: maatschappij, dat ben jij. En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: En we hebben dan 7 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Michel Koenen. Live vanuit Hilversum. Michel, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Ruud. Een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen bij Apeldoorn is vannacht door brand verwoest. De ongeveer 20 bewoners en hun begeleiders zijn uit het pand gehaald. Een van hen die moest met spoed naar het ziekenhuis. De brand die sloeg ook over naar enkele bomen. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp waren, die zijn daarom uit voorzorg naar Buslo gebracht. En zolang het niet duidelijk is of er asbest bij de brand is vrijgekomen, moeten ze daar voorlopig blijven. Het blijft kurkdroog in Nederland en dat merkt ook de scheepvaart, want het water staat historisch laag. Vorige week werden Twentekanalen al gesloten en vanaf vrijdag is ook de haven van Deventer dicht. Dat komt door twee dingen, zegt de gemeente.
3: Aan de ene kant wordt het voor schepen onmogelijk bij deze laagte van de IJssel om met de sluis in te varen. Aan de andere kant is de sluis ook een waterkering en het hoogteverschil tussen het water tussen de IJssel en het water daarachter is inmiddels zo hoog dat de sluis dicht moet om een veilige situatie te creëren voor het achterland.
2: Door die sluis dicht te houden wordt ervoor gezorgd dat daar dus genoeg water blijft. Nederlanders die kunnen nog wel naar Spanje reizen, maar het reisadvies is vanwege de bosbranden aangepast naar geel. Dat betekent dat het ministerie van Buitenlandse Zaken reizigers adviseert om de weerberichten op de bestemming in de gaten te houden. Bij hoge temperaturen en harde wind kan de situatie snel veranderen. En verder moeten reizigers in de getroffen gebieden rekening houden met onder meer evacuaties en slechte luchtkwaliteit. En voor Frankrijk was het reisadvies eerder al aangepast naar geel. En Jan uit het Westland die heeft flink wat geld ingezameld voor het goede doel. Tijdens

0: de Tour de France stond hij verkleed als oranje sjeik langs de kant. Elke keer als hij in beeld kwam op tv, dan moest dat geld in het laadje brengen voor een goed doel, zei hij voor de start van de grote wielerronde.
1: Ik heb een kennis die zijn zoon zit in Dromië thuis. Dus ik dacht, nou, dat kan mooi geld inzamelen. Toen dacht ik, ik kom op televisie, dan 5 euro per keer. En dat gaat best. Dan moet je niet bij de start gaan staan, want er staan duizenden mensen. En dan hopen we dat we in beeld komen. Ja, en wie loopt er nou met zo'n ding? Niemand toch?
0: Nou, het is gelukt. We hebben hem regelmatig op tv kunnen zien. Jan kwam dus goed in beeld en dat leverde in totaal 3000 euro op voor de Stichting voor Jongeren met een Beperking. Het weer dan nog. In Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vanaf vandaag weer het Nationaal Hitteplan. Daar wordt het tropisch warm, lokaal tot wel 35 graden in het zuiden. En op de Wadden iets minder warm, zo'n 28 graden.
2: Wieso, dankjewel, dat is alweer. Bij de ANWB Helene de Geest, is het al wat of stelt het nog niet zo heel veel voor?
3: Nee, die ochtendspitsen die stellen echt helemaal niks voor. Er staan 2 files op dit moment. Eentje op de A16, Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Staat er ongeveer 10 minuten in de file door de werkzaamheden daar. En op de A22 is het extra druk vanwege de werkzaamheden op de A9. Daar tussen knooppunt Beverwijk en Beverwijk ook 10 minuten oponthoud. Kom ik ook nog even terug op dat elektrische laden waar jullie het net over hadden.
2: Ja.
3: Want onze tip is ook om dat niet langs de snelweg, langs de tolwegen te doen. Want daar heb je vaak hele lange rijen. En dan moeten soms zelfs verkeersregelaars aan te pas komen. Dus als je even van de snelweg afgaat, kun je en goedkoper laden en ook geen zonder wachttijd. Dus dat is ook nog even een tip.
2: Kun jij, kunnen we inschrijven dat we met jou op vakantie mogen?
3: Mogelijk. Ja, als je heel veel geld biedt. Ja.
2: Helene, dankjewel, tot zo, hè.
4: Dit hoor je zometeen vanaf de Ruud du Soleil.

0: Radio 2.
1: NPO Radio 2.
0: Ster. Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Ruud du Soleil.

0: horen met Pino Danjo, bijnaam Pino Noir. En nou, dit is het moment om wakker te worden, toch?
1: Wij zijn absoluut meer dan wakker, zeker met dit.
0: Heerlijk. Wat zei je nou?
1: Zeker met dit erbij.
0: Oh, ik dacht, zei zeker met wit. Ik dacht, omdat je witte wijn, toen we weer denken aan gisteravond met Gijs.
1: Ja. Ja.
0: Zijn in de wereldberoemde wijnplek Châteauneuf-du-Pape, waar de wijnen, witte rode wijn, Châteauneuf-du-Pape vandaan komen. En Gijs, die heeft gisteravond een chardonnaytje besteld.
1: Ja,
2: ja. En dat komt blijkbaar niet. Maar ik heb ook weer niet zoveel verstand van wijn dat ik dacht, nou, maar ik vind een chardonnay
0: geef
2: wel lekker.
0: Ik houden van jou. Dus,
2: ja, hij niet.
3: Ruud du Soleil.
2: Hij was echt boos.
0: Nee, die man die was...
1: Het was niet goed.
2: No, it's not the right region. Dat zei hij.
1: Het was niet goed.
0: Maar je zat ook niet in de right region, de Gijs.
1: Weet je wat je nu wel gekregen hebt eigenlijk überhaupt? Wat je hebt gedronken?
2: Witte wijn. Witte wijn gehad.
0: Lekkere witte wijn. Goedemorgen, Ruud du Soleil vanuit Frankrijk. Châteauneuf-du-Pape dus. Deze week hoor je ons elke ochtend en elke middag. Tot en met donderdagmiddag en dan vrijdagochtend tot 9 uur dan. Elke uitzending zijn we een stukje zuidelijker, dichter bij de zee, zon, zee en strand.
1: Precies, je hebt het natuurlijk helemaal gevolgd. Ja, Lyon zijn we nu al wakker geworden. Bij de wijngaarden naast een ruïne van het Châteauneuf-du-Pape. Daar zijn we nu.
2: Doen we vanochtend niet alleen. De ANWB staat bij ons hier naast het kasteel. En later dit uur, dat is ook wel mooi, schuiven Daan, Elvire en Luc aan.
1: Ja. Hey.
2: Vorig jaar waren we daar te gast. Ja, zij hebben een eigen wijnstad.
0: Ik zie ze aankomen. Ik herken ze ook.
1: Dat was zo gezellig. Ja. Die ochtend daar zagen we ook helemaal mooi die zon opkomen.
2: Exact.
1: Weet je toch?
2: Toen waren we bij hun. En nu zijn ze te gast bij ons hier naast het château.
0: Ja. Als je net wakker bent, praat ik even bij je over wat er zo al speelt in de wereld. Ik begin even in Nederland. Het wordt zo warm dat in 4 provincies het nationaal hitteplan geldt. Daarover straks in het NOS Journaal meer. Het kan in het zuidoosten oplopen tot 35 graden, maar ook in het noorden wordt het warm. Heel warm vandaag. Daarom blijven terrassen in de stad Groningen langer open.
1: Belofte maakt schuld voor de Spaanse voetballer Marc Correa. Hij beloofde voor het WK dat hij een tatoeage zou laten zetten van zijn coach Luis de la Fuente. Als Spanje het WK zou winnen. Nou, dat is gebeurd. Ik heb een foto. Hij heeft inderdaad woord bij daad gevoegd. De linksback heeft nu zijn coach staan op zijn linkerarm. Kijk, dit is het.
0: Oh, wauw.
1: Ja, kijk. Ik heb dat toe.
0: Ja,
1: ja, dat, zo doe je dat.
2: Lief laten we het even zien via de mensen die meekijken op NPO 1 Extra. Dan van Spanje naar Italië, want de meest toeristische stad van dat land, Venetië, heeft dit jaar al ruim 5 miljoen euro opgehaald met een speciale toegangsprijs voor dagjesmensen. Want tegenwoordig betaal je 10 euro als je de stad in wil. En daarmee wil Venetië het overtoerisme terugdringen. Maar dat wil dus nog niet echt lukken. En daarom wordt er nu gedacht aan een hogere toegangsprijs. Tot 50 euro als je de stad in wil.
0: Willen minder.
1: Dat is echt best wel een serieuze prijs. Dat wordt gewoon een attractie dan, hè?
2: Het is een attractie.
1: Nee, dat is het al, snap ik. Maar als je er dan ook nog dat voor moet betalen.
0: Straks gaan we het hebben over wijn in Châteauneuf. Ja, sorry hoor, ik ga gewoon even.
1: Nee, ga door met wat er moet, hè?
0: Straks gaan we het hebben over wijn uit Châteauneuf-du-Pape, deze streek. Not the right region, Gijs. Waar we op dit moment staan, dus.
1: Ja, hebben we tot die tijd jouw hulp uiteraard nodig voor de muziek. Je kunt jouw zomerse plaat insturen via de NPO Luister-app.
0: En je kunt ons ook live volgen op televisie.
2: Zeker, je kunt meekijken op de ouderwetse beeldbuis via NPO 1 Extra.
0: Of toch ouderwetse via de radio.

0: Ja, ik ben net tot de conclusie gekomen dat ik gewoon een wanstaltige smaak heb. Dit zijn allemaal muziek, allemaal platen uit mijn lijstje.
1: Jij was ook aan het meedansen terwijl je zat. Dat was een bijzonder schouwspel.
0: Dat kan me allemaal niet zo heel veel schelen, Gijs. Want wat op prijs is, blijft op prijs, toch?
1: Dat is mooi gezegd, behalve dat je mee kunt kijken via NPO 1 Extra.
0: Wat bekeken wordt, kan bekeken worden.
1: En zo is het.
0: Ja. We kijken, Hugo en Salto was hier, Jamaican. En ook nog Julio Iglesias en Quiero. Dit is de ochtendshow. Fief, waar hang je uit?
2: Nou, als je dan toch kijkt, dan zie je dat ik op de parkeerplaats ben neergestreken met Jawed en Martin.
0: Ja.
2: Want Martin, ja, jullie zijn hier als ANWB natuurlijk druk deze zomer met veel pechgevallen. En je wil natuurlijk zorgen dat de mensen, als ze nog gaan of als ze terugreizen naar huis, wel goed voorbereid zijn.
3: Ja, het liefst wel. Ja, dan hebben wij geen werk.
2: Dat is ook een beetje te veel vakantie dan misschien. Maar wat is meestal de procedure om even te kijken of een auto een beetje vakantieproof is?
3: Nou ja, je laat je auto controleren bij de garage. Tijdig, dat doet dat niet op de laatste dag. En controleer zelf bandenspanning, oliepeil en dergelijke kun je allemaal zelf controleren.
2: Okay, neem even mee langs deze auto dan.
3: Nou ja, kijk, we gaan naar de motorkap toe.
2: Dan gaan we naar de motorkap van deze auto die hier goed geparkeerd staat, Ruud. Dat gaan we even doen. Hij gaat hem soepel openmaken. Ja, daar gaan we.
3: Kijk, kunnen we het koelvloeistof kunnen we peilen. We kunnen de remvloeistof controleren. En ja, een oliepeilen bij deze auto wordt een beetje lastiger omdat dit elektronisch gebeurd is. Maar dat wordt vanzelf op dashboard aangegeven. Ja. En,
2: daarna maak je namelijk aan een rondje nog even om de wagen om te zien hoe
3: het... Dan doe je een rondje om de auto en dan weten we gelijk of Ruud goed voorbereid op stap is gegaan.
2: Ja, die motorkap was goed, die kan alweer dicht jongens. Lekker Ruud, dat moet een goed gevoel geven dat je denkt, ha, dat wist ik wel, want ik ben al een eind gekomen. We zitten tenslotte bij Château Neuf du Pape.
0: Wat mij nou het meeste bezighoudt, hè?
2: Wat zeg je Ruud?
0: Wat mij het meeste bezighoudt is, ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
2: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven om de motorkap open te maken?
3: Omdat de auto nog open stond.
2: Haha, zo goed voorbereid ben je op reis.
3: Maar Ruud, over de sleutel gesproken, heb je beide sleutels bij je? Reservesleutel ook bij je?
0: Nee.
2: Nee, dat heeft hij dus niet.
3: En heb je reservewiel bij je?
0: Nee.
2: Geen reservewiel?
0: Nee, meneer. Oh,
3: zo ga je toch niet op stap. En je bandenspanning heb je wel gecontroleerd?
0: Nee, meneer.
2: Nee, meneer, hij moet zich excuseren.
3: Nou ja, dat zien we ook al hier.
2: Een lekke band. Ruud, je linkerachterband is, lek. Zacht. Wat nu?
3: Ja, slecht voorbereid op reis gegaan, dat kunnen we wel zeggen. Maar we gaan de bandenspanning gewoon eventjes controleren en weer netjes op druk brengen.
2: Gelukkig hebben we een mooie auto van Jawed die goed is voorbereid op dit soort calamiteiten. Ik sta erbij en kijk naar Martin. Jij moet in actie komen, want ik ga het niet doen. Want ik heb geen idee, daadwerkelijk geen idee.
1: Heeft hij daadwerkelijk een lege band, Vief?
2: Nou, dus ja, daadwerkelijk.
0: Nou, ik had gisteren een hobbeltje.
1: Heb je het niet gemerkt dan vanochtend?
0: Nou, ik...
2: Was het vanmorgen.
0: Ja, maar het was wel... Ik heb op een gegeven moment... was het wel een beetje aan het slingeren, dus misschien dat het toch...
2: Er wordt apparatuur uit de auto van Jawed gerold, uit die prachtige achterbak van hem. De auto staat nog steeds open, zodat Martin erbij kan. Ik weet niet precies wat hij nu doet.
3: Ik controleer nu de bandenspanning. Staat op de stijl bij het linker voorportier.
2: Ja, daar zit altijd zo'n sticker. Nu weet ik eindelijk wat ik daar voor cijfertjes kan aflezen. Daar zie je dus wat voor bandenspanning je nodig hebt, Ruud. Even kijken hoor. Is dat 2,5? 2,5. Ik heb het goed. In één keer goed. Wat schitterend is dat. Dat is een goed gevoel.
3: Voortaan controleren.
0: Ja. Ik ben zo blij dat jij al die jaren Wakker Nederland hebt gedaan, Fief.
2: Waarom precies?
0: Nou, dat je dit soort dingen kan.
2: Wat precies?
0: Nou, dit soort dingen.
2: Het aflezen van het stickertje?
0: Ja, dat. En de vragen stellen.
2: Ja. Nou, en ik kijk ondertussen ook wat er gebeurt. Hè. En dat is dat je dus eigenlijk met een soort van grote pomp... de band weer oppompt.
0: Er moet een klein beetje lucht bij, zie
2: ik. Klein beetje, nou, er moet serieus lucht bij.
3: Kijk, als ik nu loslaat, dan zie ik de bandenspanning is nu 1,5.
2: Dat is nog niet genoeg. We moeten nog even 2,5 maken.
3: Ja, dan gaan we nu bijpompen.
2: Ik ga ondertussen even vragen, Martin, nu jij zo hier zit, of Jawed vindt dat je het klantvriendelijk aanpakt.
4: Ja, sorry nog.
2: Vind je dat hij het klantvriendelijk aanpakt, Martin?
4: Ja, zeker. Ja.
0: Mijn ANWB-pasje ligt trouwens in het midden van de auto.
2: Oh, in het, hoe noem je dat? Armleuning dingetje.
1: Middenconsole is dat.
2: Ja, oké. Okay. Ondertussen zitten we op de... Ja, dit gaat de goede kant op. 2,4 is dit.
0: Als je 20 jaar geleden...
3: Dus we zijn er. 2,5.
2: We zijn er. We zijn weer vol, we zijn weer strak. We kunnen op weg, de auto is ready.
0: Lekker.
2: Dankjewel Martin, en je bent geweldig.
3: Alsjeblieft, graag gedaan.
2: Zo kunnen wij weer op pad, Ruud. Mooi zo, want we hebben nog meer routes af te leggen voordat we daadwerkelijk in het zuiden zijn.
0: Als je mij 20 jaar geleden had gevraagd, je gaat ooit bij Châteauneuf du Pape een reportage maken over een lekke band.
1: Wat had je dan gezegd, Ruud?
0: Had ik niks gezegd, dan had ik misschien wel een beetje gelachen.
1: Misschien kan ik het dan goed maken met Toop. Toop hangt aan de telefoon.
0: Toop, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: En Ruud zit hier ook. Dat is Gijs op reis en Ruud is erbij. Vanuit Châteauneuf du Pape, wat voor plaat kan ik voor jou draaien?
5: We gaan even naar Giro del Sole in Italië. We nemen een mooi nummer van Eros Ramazzotti, Cose della Vita.
0: En waarom die plaat?
5: Nou, het zijn de ups en de downs van het leven. En dat is mooi om die lekker op een ochtend zoals deze heerlijk lang te laten horen. Okay, is hij met Tina Turner of is hij alleen?
0: Nee, hij is alleen van Eros Ramazzotti.
1: De zuinige vers.
5: Ja. Originele nummer.
0: Het originele.
5: 1993.
0: Ja, heerlijk. Mijn feiten kennen. Dus het gaat over het leven, begrijp ik, deze Cosa della Vita.
5: Ja.
0: Oké. Okay. Ik ga voor je draaien.
5: Fijne uitzending.
0: En een fijne zonnige dag.
5: Ja, jullie ook, hè.
0: Hoi.

0: Koop, vroeg hem aan. Hij zit in Italië, wil de Eros Ramazzotti horen. Cosa delle vita, de dingen van het leven. Ups en downs, daarover gaat de plaat dus. Kennelijk. Dit is Ruud de Soleil. Sorry, pardon. Ik had je nog niet aanstaan, nu wel, Gijs.
1: Hallo Ruud, het Radio 2 weerbericht. In het noorden nog wat wolken, verder volop zon. Het wordt tropisch warm vandaag. Het kan plaatselijk meer dan 35 graden worden.
0: Kijk eens op de klok, jongens.
1: Het is 7:30 precies.
0: We zijn exact op de helft van de Ruud de Soleil. Het gaat snel, zeg, ongelooflijk. Verkeersinformatie van de ANWB, Helene de Geest. Ja, Helene, welkom op de helft.
2: Ja, lekker, ja.
0: Nou, lekker. Dat gaat er weer. Nu zien we het eind alweer in zicht. Ja, dat is ook wel weer zo. Is het iets?
2: Nee, er staan maar 2 files. En ook op de plekken waar ze eigenlijk al 1,5 week staan. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar is de vertraging 10 minuten. Er wordt aan de weg gewerkt. De rechte rijstrook is dicht. En ook op de A50 Os-Arnhem bij Renkum heb je 10 minuten vertraging door wegwerkzaamheden. Ook daar is de rechte rijstrook dicht. En in Frankrijk is nog steeds eigenlijk niks aan de hand. Ik heb nog wel even een tip over tanken weer. Want je moet in Frankrijk vooral erg uitkijken dat je niet heel goedkoop uit wil zijn en E85 tankt. Want daar zit 85% ethanol in. En dat is echt heel schadelijk voor de motor van je auto.
0: Oh, oké, dat moet je dus niet doen.
3: Nee, dan moet je Martin bellen.
2: Ja.
0: Jouw collega's.
2: Ja, ik ben er heel trots op ook. Ja,
0: ja nee, en terecht ook. Ja. Helene, dankjewel. Tot zo, hè.
2: Tot zo.
0: En vanaf Châteauneuf-du-Pape schakelen wij over naar Hilversum. Daar zit namelijk Michel Koenen met het NOS Journaal van 7:30. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. Spanje en Frankrijk houden het hard vast, want vanaf vandaag is het begin van een nieuwe hittegolf met temperaturen tot 40 graden. Geen goed nieuws voor de bosbranden die nu redelijk onder controle zijn, zoals die hele grote bij Bordeaux. Ondanks dat het vuur is gestabiliseerd, is het wel weer op 14 plekken opgeleid. Correspondent Saskia Houtijn legt uit hoe dat zit.
5: Dat zit zo. Kijk, het brandgebied heeft zich niet verder uitgebreid sinds maandag, dinsdag. Het is dus stabiel gebleven. Dat is dus niet meer geworden. Maar tegelijkertijd zijn er wel nieuwe brandhaarden ontstaan. Dat was gisteren op 14 verschillende plekken. Dat je ook echt grote rookpluimen zag, ook boven het gebied, waar opnieuw brand was uitgebroken.
4: Niet alleen in Frankrijk en Spanje woeden felle bosbranden. Ook in Afrika, in Marokko, Algerije en Tunesië zijn de hulpdiensten de afgelopen weken druk geweest. Daar lijken de meeste branden inmiddels onder controle. Het Surinaamse voetbalelftal heeft een nieuwe bondscoach. Het is Henk Vrezer, oud-trainer van onder meer Utrecht en Vitesse. Welkom thuis staat in een verklaring op sociale media. Vrezer die werd geboren in Suriname. Hij speelde in Nederland voor onder meer Sparta, FC Utrecht en Feyenoord. En Vrezer is de opvolger van Henk ten Katen, die zich niet wist te plaatsen voor het WK voetbal. De kans is aanwezig dat we binnenkort gaan betalen met eurobiljetten die zijn ontworpen door een Nederlander. Joost Grotens die ontwerpt normaal covers voor boeken, maar mocht nu voor de EU nieuwe eurobiljetten ontwerpen. Nou, zijn biljetten doen een klein beetje denken aan het oude 10-gulden biljet. Je weet nog wel, met erop het hoofd van Frans Hals. Nou, op de voorkant van de nieuwe biljetten komen 6 bekende Europeanen te staan. En daar wilde Grotens iets speciaals mee doen, zegt hij tegen BNR.
6: Ik heb bijvoorbeeld bij Leonardo da Vinci heb ik gewoon niet zijn hoed en zijn lange baard laten zien, maar gewoon heel erg op het gezicht ingezoomd. Zodat je ook, het ook niet meer een historisch portret wordt.
4: En je kan nog iets minder dan een maand je stem uitbrengen voor je favoriete eurobiljetten. Kan op ecb.eu. En dan natuurlijk nog nieuws uit Frankrijk. Enigszins bij jullie in de buurt. Avignon, daar zit een kappersvereniging. Kijk of ik het een beetje goed uitspreek. De Coiffeurs du Cœur, de kappers van het hart, noemen ze zich. Ze gaan er morgen gratis knippen aan de oevers van de Rhône in het centrum van de stad. Naast de knipbeurten en baardentrimmen willen ze ook een luisterend oor bieden aan kwetsbare en eenzame mensen. Want, zeggen ze, een knipbeurt is een daad van waardigheid. En de stichting die bestaat al 7 jaar en zit inmiddels op 17 plekken verdeeld over Frankrijk. En morgen staan ze dus lekker aan de Rhône te knippen in Avignon.
0: Je kent mij inmiddels, ik wil zeker niet alles op mezelf betrekken, maar is het toevallig dat je dit bij mij voorleest?
4: Ik ben op iedereen die goed lang haar heeft jaloers, dus misschien een heel...
0: Nee, daar heb ik niet over, die geestelijke hulp.
4: Oh, die geestelijke hulp. ik onthoud mij hier maar van commentaar.
0: Ja, je hebt het goed. Michel, dankjewel, tot zo, hè. NPO Radio 2. Het Soleil. Wijn naar bier geeft plezier. Tot zometeen.

0: tracks uit 1998. Dance Night Away, dus Ruud de Soleil en ook nog Farruko en Marshmello en Estavida. Maar we zien als je net wakker wordt. Wij zijn het ook. Net wakker, tenminste. Zo voelt het. Vanochtend om 6 uur zagen wij hier de zon opkomen in het prachtige Châteauneuf-du-Pape. Klein dorpje, bekend om zijn goede wijn. Maar niet het enige dorpje natuurlijk hier, want het zijn heel veel goede wijnen. Heel veel mooie dorpjes. Heel veel mooi in dat mooie Frankrijk. We krijgen hier overigens geen geld voor van het Franse verkeersbureau. Want er komen berichtjes bij. Ja, het is gesponsord. Was het maar zo'n feest.
1: Was het maar zo'n feest. Nee, we hebben gewoon hele mooie locaties uitgezocht. En kijk, ja, ik kan niet anders zeggen dat dit weer een van de sweet spots is, hoor.
0: Nou,
1: dat we met het uitzicht ook op het château.
0: Ja, maar vorig jaar hadden we dat ook al, die mooie zonsopgang.
1: Ik weet het nog.
0: Opgang. Het was toen wel...
1: Je zei het al, we zijn net wakker.
0: Ja. Daan en Luc van Dijkman die zeiden toen, want we waren op jullie château. Hè. We komen wel bij jullie langs, in plaats van andersom. En dat wordt bij daad gevoegd. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Bonjour.
0: Eerst maar even het serieuze nieuws. De bosbranden, hebben jullie daar last van?
2: Nou ja, in die zin dat we zijn wel heel erg bang voor brand. Want ja, iedereen die bij ons het erf op rijdt, zegt meteen sigaretten, laat ze in de auto. Want dat is inderdaad heel erg brandgevaarlijk. Ja. Maar gelukkig, in onze omgeving valt het nog mee.
0: Is het erger dan ooit? Of is het gewoon ook erg?
2: Nou, wat ik lees en wat ik hoor, is het erger dan ooit. Dat komt eigenlijk doordat we een heel nat voorjaar hebben gehad. Het was dus heel veel vegetatie, heel veel planten gingen groeien. Daarna hebben we 2 maanden geen regen gehad. Dus het is kurk droog. Ja, dan is er maar 1 klein vonkje nodig voordat het echt misgaat. En dat is, nou ja, in Bordeaux op dit moment aan de hand. Dat is vreselijk.
0: Zijn Fransen, zeker in de droge gebieden waar het in de zomer droog is, water aan het sparen in het natte seizoen?
2: Meer en meer, ja. Je ziet inderdaad heel veel mensen die meer de welbekende regentonnen, maar ook echt tanks ingraven om water op te vangen.
0: Enorme tanks zijn dat, hè?
2: Klopt, ja. Want het is schaarser en schaarser. Ja. Het wordt droger en droger.
0: Daan en Luc, jullie zijn hier eigen château. Vorig jaar hebben we daar al een enorme... wat is jouw rondleiding?
1: Ja, dat was fantastisch. Ik mocht ook helemaal een wijngaard in. Luc, ik herinner me nog dat jij toen ook zei... kijk eens even, dit is hier waar ik nu het hele jaar me op ga storten. Ja, hoe is dat gegaan het afgelopen jaar voor jou?
4: Ja, goud. Elke dag wat nieuws geleerd. Met mijn ouders als
0: mentor. En voor de goede orde, de zoon van, hè?
4: Ja, sorry, de zoon van Daan. Ik heb een heel jaar door op de Mende Marot mogen werken. En als mentor, pap en mam. En ik leer elke dag weer wat. Gelukkig. En mag ik heel veel zelf ook doen. Ik heb mijn eigen wijn mogen maken. Dus die komt ook bijna op de markt. Dus,
2: de cuvée signatuur.
0: Ja. Wat bizar. Je eigen wijn op de markt.
4: Ja. Ja, ik heb een vat gekregen van mijn vrienden uit Den Bosch. Toen ik deze kant op ging. Was een mooie afscheidscadeau. Sorry. En toen moest ik er wat mee doen. Toen heb ik wat extra vaten gekocht. Omdat een klein vaasje kan ik niet een heel cuvée mee maken. En toen heb ik bedacht dat ik een grotere witte op hout gerijpte wijn ging maken.
0: Wat is een cuvée?
4: QV is eigenlijk een wijn, hoe moet ik het uitleggen?
2: Ja, wijn van 1 kwaliteit. Oftewel een cuve. Eigenlijk is QV afgeleid van cuve. En cuve betekent tank. Dus het is iets minder romantisch. Maar een QV is echt wijn van 1 soort. Een grotere hoeveelheid.
0: Ja. Luc, jij bent de familielid, hè?
4: Ja.
0: Maar je hebt nog andere broers en zussen.
4: Ja.
0: Hoe gaan die ermee om dat jij in de zaak zit?
4: We hebben er een jaar over nagedacht. En ze vinden het nu eindelijk oké. Okay.
0: Was het ruzie?
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Alleen maar blij en ze zijn trots dat het door mag gaan, het familiebedrijf. Want het wordt toch de 3e generatie. Dus en iedereen helpt mee. Hè. Mijn zus is designer, mijn broer en mijn broertje helpen met het business en logistiek.
2: Het is kurk droog. Ja, dan is er maar 1 klein vonkje nodig voordat het echt misgaat. En dat is, nou ja, in Bordeaux op dit moment aan de hand. Dat is vreselijk.
0: Zijn Fransen, zeker in de droge gebieden waar het in de zomer droog is, water aan het sparen in het natte seizoen?
2: Meer en meer. Ja, je ziet inderdaad heel veel mensen die meer de welbekende regentonnen, maar ook echt tanks ingraven om water op te vangen.
0: Enorme tanks zijn dat, hè?
2: Klopt, ja. Want het is schaarser en schaarser. Ja. Het wordt droger en droger.
0: Daan en Luc, jullie zijn hier eigen château. Vorig jaar hebben we daar al een enorme rondleiding.
1: Was fantastisch. Ik mocht ook helemaal een wijngaard in. Luc, ik herinner me nog dat jij toen ook zei... kijk eens even, dit is hier waar ik nu het hele jaar me op ga storten. Ja, hoe is dat gegaan het afgelopen jaar voor jou?
4: Ja, goud. Elke dag wat nieuws geleerd. Met mijn ouders als mentor.
0: En voor de goede orde, de zoon van, hè?
4: Ja, sorry, de zoon van Daan. Ja. Ik heb een heel jaar door op de Mende Marot mogen werken. En als mentor, pap en mam. En ik leer elke dag weer wat. Gelukkig. En mag ik heel veel zelf ook doen. Ik heb mijn eigen wijn mogen maken. Dus die komt ook bijna op de markt. Dus
2: Ja, de cuvée signatuur. Ja, ja.
0: Wat bizar, je eigen wijn op de markt.
4: Ja. Ja, ik heb een vat gekregen van mijn vrienden uit Den Bosch. Toen ik deze kant op ging, was een mooie afscheidscadeau, sorry. En toen moest ik er wat mee doen. Toen heb ik wat extra vaten gekocht, omdat ja, een klein vaasje kan ik niet een heel cuvée meemaken. En toen heb ik bedacht dat ik een grotere, witte, op hout gerijpte wijn ging maken.
0: Wat is een cuvée?
4: QV is eigenlijk een wijn, hoe moet ik het uitleggen?
2: Ja, wijn van één kwaliteit. Oftewel een cuve. Eigenlijk is QV afgeleid van cuve. En cuve betekent tank. Dus het is iets minder romantisch. Maar een QV is echt wijn van één soort. Een grotere hoeveelheid.
0: Ja. Luc, jij bent de familielid, hè?
4: Ja.
0: Maar je hebt nog andere broers en zussen.
4: Ja.
0: Hoe gaan die ermee om dat jij in de zaak zit?
4: We hebben er een jaar over nagedacht. En ze vinden het nu eindelijk oké.
0: Okay. Was er ruzie?
4: Nee, zeker niet. Zeker niet. Alleen maar blij. En ze zijn trots dat het door mag gaan, het familiebedrijf. Want het wordt toch de derde generatie. Dus en iedereen helpt mee. Hè. Mijn zus is designer, mijn broer en mijn broertje helpen met het business en logistiek kant.
0: Zijn jullie een soort van ik vertrek of zijn jullie al lang?

0: was fantastisch. Ik mocht ook helemaal een wijngaard in. Luc, ik herinner me nog dat jij toen ook zei... kijk eens even, dit is hier waar ik nu het hele jaar me op ga storten. Ja, hoe is dat gegaan het afgelopen jaar voor jou?
1: Ja, goud. Elke dag wat nieuws geleerd. Met mijn ouders als
2: mentor. En voor de goede orde, de zoon van, hè?
1: Ja, ja, sorry, de zoon van Daniel. Ja. Nee, ik heb een heel jaar door op de Mende Marot mogen werken. En als mentor, papa, mam. En ik leer elke dag weer wat. Gelukkig. En mag ik heel veel zelf ook doen. Ik heb mijn eigen wijn mogen maken. Dus die komt ook bijna op de markt. Dus,
3: de cuvée signatuur.
2: Ja. Wat bizar. Je eigen wijn op de markt.
1: Ja.
2: Dat.
1: Ja, ik heb een vat gekregen van mijn vrienden uit Den Bosch. Toen ik deze kant op ging. Dat was een mooie afscheidscadeau, sorry. En toen moest ik er wat mee doen. Toen heb ik wat extra vaten gekocht. Omdat een klein vaasje kan ik niet een heel cuvée mee maken. En toen heb ik bedacht dat ik een grotere, witte, op hout gerijpte wijn ging maken.
2: Wat is een cuvée?
1: Cuvée is eigenlijk een wijn, hoe moet ik het uitleggen?
3: Ja, wijn van één kwaliteit. Oftewel een cuvée. Eigenlijk is cuvée afgeleid van cuve. En cuve betekent tank. Dus het is iets minder romantisch. Maar een cuvée is echt wijn van één soort. Een grotere hoeveelheid.
2: Ja. Luc, jij bent de familielid, hè?
1: Ja.
2: Maar je hebt nog andere broers en zussen.
1: Ja.
2: Hoe gaan die ermee om dat jij in de zaak zit?
1: We hebben er een jaar over nagedacht. En ze vinden het nu eindelijk oké.
2: Okay. Was er ruzie?
1: Nee, zeker niet. Zeker niet. Alleen maar blij en ze zijn trots dat het door mag gaan, het familiebedrijf. Want het wordt toch de derde generatie. Dus en iedereen helpt mee. Hè. Mijn zus is designer, mijn broer en mijn broertje helpen met het business en logistiek.
2: Zijn jullie een soort van ik vertrek? Of zijn jullie al lang voorbij Francofielen en gewoon Frans worden?
1: Ik ben hier geboren. Dus
2: jij bent gewoon Frans?
1: Ja, ik ben gewoon Frans eigenlijk. Ook met de snor, dat
3: hij werd overigens ook. Hij werd in de bos werd hij ook Franske genoemd.
2: Oh, ja.
3: Dus,
2: hij
3: is dus eigenlijk Luc, maar hij werd daar Franske genoemd. Dat is makkelijk dat verklaart.
2: Goed, vorig jaar ging onze Gijs wijnproef om 7:30 's ochtends. We dachten, dat is leuk met Gijs. Die slikt alles door.
4: Dat klopt wel, ja. Want dat hebben jullie mij vorig jaar geleerd. Eigenlijk moet je 's ochtends wijn proeven, toch?
3: Klopt,
4: of niet?
3: Ja. Zelfs voor het tandenpoetsen proeven wij onze tanks. Ja, de kwaliteit 's ochtends en zeker de gevoeligheid van je sensoren, je mond, je neus, is optimaal in de ochtend.
2: Voor de koffie ook?
3: Voor de koffie, absoluut. Ja. Dus opstaan, glaasje water en dan proeft men vaak op zijn best.
2: Okay.
3: Dus gaan we zo proberen.
4: Heb je nog een plekje over? Want wat hebben jullie meegenomen? Want we staan in Châteauneuf-du-Pape. Het is bekend om naar de wijn die hier vandaan komt. Ja, maar dat is niet de wijn die jullie zelf maken, toch?
3: Iconische wijn, inderdaad. Châteauneuf-du-Pape, dat mocht ik willen. Wat de prijzen hier betaald worden voor een fles wijn. Ja, het zijn wijnen die zo'n diepte, zo'n concentratie hebben. Dat wil zeggen dat de druiven die hier groeien, moeten echt heel erg hun best doen om überhaupt aan water te komen. Daar hebben we het net al over gehad. Die gaan dus heel diep, die wortels. En dat geeft hele geconcentreerde druiven met veel smaak. Ja, druiven met veel smaak geeft wijnen met veel smaak. En dat betekent uiteindelijk ook dat die wijnen heel lang bewaard kunnen worden. En dat is bijzonder aan deze streek. 20, 30 jaar is geen uitzondering hier voor een Châteauneuf. Rode wijnen, 95% rood, 5% wit wordt hier gemaakt. Maar het zijn echt wijnen om op te leggen. En uiteindelijk, het zijn dure wijnen. Maar als je het vergelijkt met Bordeaux, dan praat je over honderden euro's per fles. En hier praat je over tientjes per fles. 50, 60, 70 euro. Lijkt veel, maar als je dat weet dat je dat 30 jaar kan in je kelder kan leggen, dat is natuurlijk fantastisch.
2: Heb jij nog wat Pietje planning? Of,
4: Ik heb zin in wijn.
2: Ja, dat kan. Luister, je bent hier.
4: Ja.
2: Ja.
4: En ik zag ze met een tas aankomen lopen.
2: Ik zou het gewoon gaan doen.
3: Ja.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Er is maar één NPO Radio 2.

0: Er was een lange versie. Ik dacht, moet ik hier kunnen. Gérard Lenormand uit 1976 en La Ballade de Jean Giraud. Ik ben het laten influisteren door Yvette, zij is onze regisseur, onze baas. Tijdens deze trip, want ja, iemand moet de baas zijn. En dat is dus degene waar Gijs en Vief niet naar luisteren. Dus, ja, sorry.
1: Dat valt wel mee. Ik luister heel goed. Ik weet precies waar het nummer over gaat. Dat heeft Yvette net
0: wat dan
1: gezegd.
0: Wat was dan?
1: De Ballade van de Gelukkigen.
0: De Ballade van de Gelukkigen. Mooi. Gelukkige mensen.
1: Gelukkige, ja, de gelukkigen, ja, de gelukkige mensen. Ja.
0: Gijs Hakkerts.
2: Ruud de Wild, goedemorgen.
0: Waar hang jij uit?
2: Ik sta iets verderop dan waar jij zit. Naast het château, Châteauneuf-du-Pape. Met Daan, waar we net een klein wijncollege van gehad hebben.
0: Daan en Luc van Dijkman. Vorig jaar waren we namelijk bij deze vrienden op het château.
2: Exact, toen waren we eigenlijk bij hun thuis. En ze zijn eigenlijk nu een beetje bij ons te gast. En ze hebben dus wijn meegenomen hier uit de buurt. Maar Daan, even bij het begin beginnen. Wij sliepen hier een minuut of 6, 7 vanaf. En daar bestelde ik gisteravond een chardonnay. En toen zei die beste man, no, it's not the right region. Wat doe ik verkeerd?
3: Ja, Chardonnay is niet echt de wijndruif uit deze streek. Deze streken, ja, die zijn heel warm. En Chardonnay gedijt niet zo goed waar het zo heel warm en droog is. Dus hier vind je hele andere, de Grenache, de Mourvèdre, de Cinsault. Hele andere druivensoorten die juist goed tegen die warmte kunnen. En ja, die maken ook een heel ander type wijn dan de Chardonnay.
2: En als je daar nou niet zoveel verstand van hebt, zoals ik, doe je er dan veilig aan om gewoon een Vino Blanc te bestellen? Of hoe werkt dat dan?
3: Ja, een Vin Blanc.
2: Oh, dat.
3: Ja, een Vin Blanc.
2: Vino Blanc.
3: Vino is niet uit iets andere regio. Nee, een Vin Blanc, ja, dat kan natuurlijk. Maar heel vaak krijg je dan wel wijnen uit de Rhônevallei. Châteauneuf-du-Pape maakt uit van de Rhônevallei. Ja, en dat zijn wel wijnen die juist een beetje wat meer stevigheid, meer volume, wat meer diepte hebben. Dus ja, vandaar dat je inderdaad veilig aan doet om een Vin Blanc. Maar een Côte du Rhône is al heel goed. En helemaal als je zegt, ik hoef niet helemaal op de centen te letten, een Châteauneuf-du-Pape Blanc.
2: Nou, dat is leuk dat je erover begint, want er staan hier 2 flessen. Allebei afkomstig van hier. Ik mag gaan proeven, zei je al. Maar wat ga ik proeven?
3: Ja, nou, dit is we staan namelijk in de wijngaarden van een hele goede vriend van ons. Van Clos des Papes. Vincent Avril. Vincent Avril is dit jaar gekozen als beste wijnmaker ter wereld. Dus ik vond het heel leuk dat hij ook zei, nee, natuurlijk vind ik het leuk om jou wat van onze wijnen te laten proeven. We hebben 2 rode wijnen in dit geval. Vin Rouge meegenomen. En deze 2, ze hebben namelijk, wil ik met jou gaan uitvinden, wat is degene die al een x-aantal jaar heeft geleden. En welke is jong, om het zo maar te zeggen. Want Châteauneuf-du-Pape zijn wijnen die lang kunnen rijpen. En dat maakt die wijn denk ik ook zo bijzonder. Je kan hem, zoals ik net al zei, jaren 10, 20, soms 30 jaar opleggen. Zoals dat mooi heet in de wijntermen. Een wijn leg je op. En ja, dan krijgt hij echt zijn expressie. Die uiteindelijk het potentieel maximaal kan laten proeven. En dat hoop ik dat jij dat kan gaan proeven.
2: Dus ik moet zoeken naar de wijn met de meeste expressie. Dat is wat je zegt.
3: Juist.
1: Oh jee.
3: Aroma's heeft. Dus ja, ik heb 2 glazen voor je meegenomen. Nou. En aan jou de eer om eens te kijken van welke heeft voor jou de meeste smaak en de meeste geur.
1: Zet hem op, Gijs.
0: Welke Vino Bianco?
3: De leeftijd. Want leeftijd, dat brengt vaak iets heel moois.
2: Ja, mooi gezegd. Leeftijd brengt iets moois. Hoor.
1: Onthoud dat, Gijs. Ja.
2: Jij bent connoisseur. Heb jij nog, terwijl ik een slok ga nemen, tips hoe ik de oudere wijn zou kunnen herkennen? Ruud? Jij bent de connoisseur.
0: Nee. Er staat een grote wijnkenner naast je. Zoek het maar lekker uit.
1: Je moet gewoon hardop uitspreken wat je denkt, Gijs. Gewoon alles durven
0: gewoon
1: zeggen.
0: Gewoon zeggen Chardonnay.
1: Ja, hou je niet in.
2: Nee, dit is geen Chardonnay, dat proef ik wel. Het is een rode wijn, die weet ik te herkennen. Uit Châteauneuf-du-Pape, dat is me ingefluisterd. Ik vind hem sowieso lekker, Daan.
3: Nou, dat is wel een heel goed begin. Hè. Lekkere wijn, ja, het zijn bijzondere wijnen. Maar ik ben heel benieuwd het verschil. Hè. Dus ja, we hebben nu glas 1 geproefd.
2: Ja, glas 1 heb ik geproefd.
3: En wat je namelijk ook moet doen, en dat is volgende keer misschien een tip. Kijk ook eens naar de kleur. Want de kleur van de wijn verraadt eigenlijk al heel erg veel over de.
2: Die is iets lichter, toch? Of niet?
3: Kijk eens even. Wat zie je aan het verschil van de kleuren?
2: Een verschil, ja, ik heb het idee dat je door de rechtse iets heen kunt kijken. En de linker is wat donkerder rood.
3: Ja, inderdaad. Wat meer dakpan. Hè. Dus
2: wat de met dakpan?
3: Dakpankleur. Hè. Dus een beetje tuilé noemen ze dat in het Frans. En je hebt echt die rode gloed die in de linkerglas zit. En het rechterglas zie je dat het wat beetje bruiner begint te worden. Ja. Nou ja, dat zegt al wat. Weet je wat?
2: Nou.
3: Nou?
2: Nou, ik denk dat als die wat bruiner is, dat die wat langer in het vat gezeten heeft.
3: Kijk, dan kan je dus eigenlijk... Ik wou echt zwarte glazen meenemen. Ik denk, nee, dat zou ik flauw vinden.
2: Ja, dat
3: dus,
2: moest vorig jaar al, ja.
3: Ja, daarom. Dus we houden toch even het originaliteit. Dus frisrood tegenover heel mooi, een beetje bruinige tonen. Dakpantonen, zoals het heet. Ja. Ik ben benieuwd.
2: Ga ik dat andere glas...
0: Helemaal uit het dak van.
1: Slobber de slobber. Ja, heerlijk, gaat hij weer, die grijs, hoor. Hij proeft ook niet. Hij kijkt niet. Hij drinkt meteen, hè.
0: Geniet een atje, gek.
2: Ja, deze is qua smaak iets minder sterk, heb ik het idee.
3: Ja, minder ontwikkeld.
2: Minder ontwikkeld, exact.
3: Ja, die heeft wat minder... Ik vind
2: iets minder expressief, eigenlijk, ja.
0: Heerlijk hoe ze jou hebben ingefluisterd.
3: Ja, de wijn bouwt zich elk jaar een beetje op in de smaak. En elk jaar komt er een nieuw laagje in smaak, als het ware, bij. Ja, dus je proeft heel duidelijk de wijn die wat donkere in het glas was... heeft veel meer van die laagjes, zoals ik dat noem.
2: Dus eigenlijk is dit dan dus, als ik het goed begrijp, de wat jongere. En proefde ik als eerste de wat oudere.
3: We gaan even kijken, want we hebben het mooi ingepakt.
2: Moment Supreme.
3: We hebben een 2011 van de Clos des Papes. En we hebben hier dus een, ja, daar komt hij, de 2024.
2: Kijk.
3: Dus ja, bij deze keer zat je er helemaal bij. Je wordt een wijnkenner, je wordt een connoisseur.
2: Oh ja, dat ruikt, je bent een connoisseur.
1: Er komen laagjes blij.
0: Fantastisch, echt fantastisch ingefluisterd door Daan en Luc. Heerlijk. Echt heel knap.
1: Knap gedaan. Ja,
0: knap onthouden. Ruud du Soleil.
4: Dit is NPO Radio 2.
5: Ster. Even bollen. Iedereen.

0: voor de beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
1: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
4: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
5: Grote uitdagingen op de Reusden.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
5: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: En het werd 10 minuten na 8 uur tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Michel Groene. Michel, goedemorgen.
10: Goedemorgen. Bij het homo-monument in Amsterdam zijn gisteravond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Er waren duizenden mensen. De herdenking begon met een minuut stilte en daarna sprak onder meer burgemeester Halsema. Haar boodschap: laat liefde sterker zijn dan haat. En zaterdag is de Canal Parade in Amsterdam. En Halsema zegt dat de gemeente heel druk is om het evenement veilig te laten verlopen.
11: Kijk, wij doen alles eraan, met man en macht. En tegelijk, het is een grote stad. En er zijn heel veel mensen. Dus wij vertrouwen ook op de wijsheid van mensen. Ik denk dat Jennifer Hopeless het heel mooi zei: verberg je niets, wees zichtbaar. En tegelijkertijd respecteer ik ook dat mensen bang zijn.
12: Let's not fight hate with hate.
10: Bij een bootongeluk in Brazilië is een Nederlander omgekomen, melden lokale media. De boot zou tijdens een tocht bij watervallen in het zuiden van het land zijn gekapseist. De man van 26 zou zijn verdronken. Twee bemanningsleden raakten gewond. Buitenlandse Zaken heeft het nieuws nog niet bevestigd. In Japan wordt nog steeds gezocht naar vermisten na de zware aardbeving van gisteren op een eiland in het zuiden. Er zijn zeker 13 doden. Veel gebouwen zijn ingestort en de ravage is groot. Reddingswerkers die zijn vooral druk bezig bij een ingestort winkelcentrum, zegt correspondent Anoma van der Veren.
13: Ze zijn inderdaad nog hard aan het zoeken naar de 20, 30 mensen die achter zijn gebleven toen na die eerste beving ongeveer 200 mensen waren geëvacueerd. En het soortgelijke geval ook verderop in een papierfabriek. Er zijn ook nog steeds 9 vermisten. Er zijn ook 2 doden gevallen. En er zitten nog 11 mensen vast sinds vanochtend. Dus er wordt hard gezocht.
10: De beving had een kracht van 7,1. En een spelfout in een tekst die is zo gemaakt, dat weten ze inmiddels ook bij de gemeente Eindhoven. Daar ging het meerdere keren mis. Op het vernieuwde Wilhelminaplein mist een letter L op de nieuwe straatnaamborden. Maar het lijkt wel of de verslaggever van Omroep Brabant de enige is die de fout ziet.
14: Kom eens even mee. Wat staat daar?
15: Wilhelminaplein.
14: Kijk eens goed.
15: Wilhelminaplein.
14: De L vergeten.
16: Ik heb daar nog nooit op gekeken.
14: Mijn vriend had al iets op Facebook gezet hierover.
15: Heel erg dan.
14: Ja, alle bordjes zijn verkeerd.
15: Alle bordjes zijn verkeerd.
16: Dat is wel consequent fout dan.
14: Ja, zorg.
15: Even Apeldoorn bellen.
10: Ja, ze kunnen wel even blijven bellen, want bij de renovatie van de Leenderweg iets verderop wijzen nieuwe pijlen op de weg in de verkeerde richting. Ook niet handig. Het weer in Limburg, Gelderland en Overijssel geldt vanaf vandaag weer het Nationaal Hitteplan. Daar wordt het tropisch warm, lokaal tot wel 35 graden in het zuiden. En op de Wadden iets minder warm, daar zo'n 28 graden.
9: Michel, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit Helene de Geest, zoals elke dag en elke middag. Wat een help ben jij toch, dat je zo lang werkt.
17: Zo, ja, nee, ik ga tussendoor naar huis natuurlijk.
9: Oh,
17: dus,
9: wel.
17: Even luieren, ja.
9: Even lekker naar Chernobyl kijken.
17: Ja, en nou, daar ben ik mee klaar, hoor, inmiddels.
9: Oh, dus, en hoe liep het af?
17: Ja, niet goed, hè.
9: Oh, oké. Okay. Oh, dat is een cliffhanger, mag je niet.
17: Oh, nee, nee, sorry.
9: Voor de mensen die het willen kijken. Ja. Waar staan
17: dan
9: de files?
17: De files, ja. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug is de vertraging 5 minuten door wegwerkzaamheden. Op de A50 staat er eentje van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. Een kwartier vertraging, ook door wegwerkzaamheden. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van een file op de A325 van Nijmegen naar knooppunt Velperbroek. Vanaf Elde ook 10 minuten vertraging.
9: Helene, dankjewel. Tot zo weer.
17: Tot zo.
9: Ik ben Gijs kwijt. Vief.
18: Is hij nog... Oh, wacht even. Ik kan...
9: Gijs! Rut!
19: Hallo? Dit is lekker.
9: Ja, dat is echt.
20: Dit hoor je zo meteen vanaf de Ruud du Soleil. NPO Radio 2.
21: NPO Radio 2.

0: een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
2: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
3: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
1: Nu bij Dirk. Knor maaltijd mixen. 99 cent. Niet laten liggen.
6: Grote uitdagingen op de Reusden.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
6: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste grond. Vanavond om 7:55 bij Avrotros op NPO 1.

0: of doneer.
1: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
2: Ruud du Soleil.

0: echt een beetje een opstootje gehad van de week over de muziek in dit radioprogramma. Shakira heeft deze plaat gemaakt voor het WK. Toen dat in Zuid-Afrika was.
1: 2010 was dat, inderdaad.
0: Voor Zela's, weet je nog? Ja. Dat klonk overigens als een didgeridoo. Maar dit jaar heeft ze ook een plaat gemaakt, Day Day. En die weigeren wij, tenminste wij, ik weiger die nog langer te draaien.
2: Je hebt er nog 22 seconden gedraaid deze week.
1: Ja.
0: Ja. En dus genoeg, we kunnen het toch achter ons laten. Het is leuk, deze
1: Shakira.
0: Bye bye. Ja toch? Bye bye, mooi. Dat was de lach op. Bye bye. Shakira en Wakka Wakka. Het laatste uur in dit. Voor Vief. Dan word je ingeruild.
1: Dan moet ik stoppen.
0: Nee, ja.
1: Het is niet meer oké.
0: Ben je lam? Nee,
1: ja, komt ook die pijn net.
0: Ja,
1: we hebben ook geproefd.
0: Ja.
1: Wat een gek moment.
0: Ja,
1: zo vroeg
0: gek.
1: Op de dag.
2: Maar dat valt best mee hoor.
1: Ja, ik had. Ja.
0: Gijs,
1: nou ja, het was super lekker.
0: Gijs ziet een hele bus vol mensen. Die heeft een hele fles gedronken, denk ik. goedemorgen vanuit Frankrijk. Deze week hoor je ons in de ochtend en in de middag in het kader van Ruud de Soleil. Elke uitzending komen we dichter bij de Franse kust. En de vakantie komt door je speakers, want het zijn jouw platen op weg naar jouw trip.
1: Precies, en wij staan dan ondertussen op campings, dorpspleinen en op dit moment naast een voormalig kasteel bij een wijngaard.
3: Ruud de Soleil.
1: En dan om 9:00 dan pakken wij de boel hier in en gaan we verder zuidwaarts.
2: En hier buiten de bus staan nog steeds Daan, Elvire en Luc. Ze zijn bij ons te gast, Nederlandse wijnboeren in Frankrijk. En ze hebben een, nou, ik kan toch wel zeggen, heerlijk wijntje bij zich. En ze gaan ons zo nog vertellen waarom dit zo'n bijzonder wijnjaar is of wordt.
0: Wanneer je net wakker bent, praat ik even bij wat er zo al gebeurt in de wereld. Zoals in het Friese Franeker. Daar vindt vandaag de belangrijkste kaatswedstrijd plaats. Dat is belangrijke. Ik wil achteruit praten, maar neem meer van boer.
2: Hoeveel wijn heb jij dan al gehad?
0: Ja, helemaal niet. Dat is het allerergste van alles.
1: Goed.
0: Waar waren we? Oh ja, daar vindt vandaag de belangrijkste kaatswedstrijd van het jaar plaats.
2: Ja. Nou, Ruud, even opgelet. Want als je samen met je partner op vakantie gaat, is dat heel goed nieuws. Want in het AD staat vandaag dat deskundigen zeggen dat vakantie je relatie sterker kan maken. Even samen weg uit de dagelijkse drukte. Zorg ervoor dat je samen meer tijd hebt. Goede gesprekken kan voeren. En echte, oprechte aandacht hebt voor elkaar.
1: Nou, ik vind het super
2: gelul.
1: Let op als je in Italië op vakantie bent. Of misschien nog die kant op gaat. En daar naar het strand wil gaan. Want op sommige stranden is het voortaan verboden. Om vroeg in de ochtend alvast een parasol, een lichtbed of handdoek neer te leggen. Om op die manier een plekje te reserveren. Doe je dat toch? Dan kun je een flinke boete tot wel €500 verwachten.
2: Wow.
1: En deze maatregelen moeten er uiteraard voor zorgen dat de strandplekken urenlang onnodig bezet blijven.
0: Châteauneuf du Pape, daar staan we deze ochtend. Pape betekent paus, dus we staan hier op een soort heilige grond. Zo even bellen met onze huistheoloog Frank Bosman om te horen wat de paus te maken heeft met deze wijngaarden.
1: Ja, maar voor nu, jouw hulp hebben we nodig. Voor de muziek stuur jouw muziek, zomermuziek in via de NPO Luister app.
0: Dames en heren, de 2026 editie van Ruud de Soleil.
4: Ruud de Soleil.
5: Bij Ruud heb je het 2 dagen lang.

0: Zal ik een geheim vertellen, Vief?
1: Graag.
0: Dit is Splitsing, Wind en Zeilen. Weet je hoe ze later heten, deze gasten?
1: Geen idee.
0: De Jazzpolitie, ken je die nog? Met liefdesliedjes.
1: Ja, natuurlijk ken ik dat.
0: Ja, dat zie je. Liefdesliedjes, je zou ze moeten horen.
1: Klinken in mijn oren.
0: Klinken in mijn oren. Oh. Liefdesliedjes. Amour.
1: In mijn...
0: Oreille. Dan klinkt het gelijk niet meer.
1: Nee, minder, ja.
0: Goed.
1: Wind en Zeilen, mooi hoor.
0: Ik ben mijn administratie een beetje.
1: Zal ik het even vertellen? Want het was van Michel, die had het aangevraagd. Groetjes vanuit lijn 33 stuurt hij erbij.
0: De woensdagochtend editie van Ruud de Soleil. We zijn ondergedompeld in de... Gijs is ondergedompeld in de wereld van Franse wijn. Met dank aan Daan en Luc van Dijkman. Zij hebben hun eigen wijnhuis, Domaine de Marotte. Dat is hier een half uur vandaan. Als je dan in de buurt bent, dan kun je ook bij ze kijken. En je kunt ze een proeverij doen en een rondleiding. En,
1: absoluut.
0: Echt, bizar. Ja. Goed, Gijs is niet meer bij de flessen weg te slaan. Want, zoals eerder gezegd, je kunt Gijs wel uit Enter halen. Maar Enter niet uit Gijs. Gijs, waar ben je nu?
2: Ja, Ruud, nog niet heel veel verder dan waar ik net was. Namelijk nog steeds bij de flessen, de glazen en Daan en Luc. Daan, jij zei mij net dat het eigenlijk een heel bijzonder wijnjaar is. De wijn die nu geproduceerd wordt, daar is iets markants mee. Hoe zit dat?
3: Ja, de druiven, want het begint natuurlijk allemaal bij druiven. De druiven, we hebben een heel bijzonder wijnjaar. We hebben in de eerste 3 maanden van dit jaar 600 mm regen gehad. En dat is net zoveel als er normaal in een heel jaar valt. Vertelde ik net over het gevaar ook met de bosbranden. Dus de vegetatie, het groen, dat knalde de grond uit. Dat is dus ook bij de wijndruiven zo gebeurd. Dus die is heel veel blad hebben ze gemaakt. En een oogst, dat heb ik nog nooit gezien. Dus we zijn nu in de wijngaarden bezig om zelfs trossen te laten vallen, omdat er gewoon te veel druiven aan hangen. En hoe meer druiven eraan hangen, hoe dunner de wijn wordt. En we willen natuurlijk toch wel wijn hebben die een beetje smaak heeft. Denk aan de Châteauneuf. We mogen maar 3.500 liter van een hectare produceren. Want daarna is er geen Châteauneuf meer. Wij mogen 4.500 produceren bij ons. Dus wat dat betreft, heel bijzonder. De druiven die zijn in optima forma. Alleen, we hebben de laatste bijna 9 weken geen regen meer gezien. Ja, en dat maakt het wel lastig. En dan zie je dat die druiven moeten heel diep in die grond die wortels hebben om dat vocht naar boven te halen. En dat wordt nu wel even een lastige laatste rit. We verwachten eind augustus te gaan oogsten. Dus houden we het nog, houden die druiven het nog vol? In Châteauneuf mogen we niet beregenen. Bij ons mogen we druppelen, heet dat dan, de druppelleidingen, mogen wel druppelen. En ja, je ziet, die planten worden nu echt moe. Dus het wordt een spannend jaar. Dat laatste stukje van de rit bepaalt alles in de kwaliteit.
2: Planten worden moe, als in ze zijn er klaar mee?
3: Ja, ze moeten echt heel hard werken om dat vocht van beneden te halen. Ze kunnen wel wortels tot 10 meter lengte krijgen. En die 10 meter, ja, dat moet allemaal naar boven gepompt worden. En ja, daar hebben ze moeite mee. En die druiven gaan zich dan beschermen. Dan zeggen ze, wacht even, er is te veel verdamping. En dan gaat hij zijn bladeren laten vallen. En een blad is eigenlijk als een soort zonnepaneeltje. Dat geeft de energie voor die druif. Dus je moet juist zoveel mogelijk blad behouden. Dus ja, zorgen dat de bladeren aan die planten blijven.
2: Mooie metafoor, hoor je dat, Ruud? Het blad is als een soort zonnepaneel.
0: Ik hang naast de lippen, maar dat deed ik vorig jaar ook al. Dus.
2: Daarover gesproken, vorig jaar waren we bij jullie te gast. Op het moment dat je nu in de buurt van Domaine de Marotte rijdt, kun je nog langskomen voor een voorzichtig proeverijtje of een voorzichtig flesje vino? Zeg je dat zo?
3: Ja, natuurlijk alles met maat. Dus,
0: vino vin.
3: Nee, we zijn natuurlijk iedereen van harte welkom, maar stuur wel even een berichtje aan ons via Instagram. We hebben een leuke account die alles over wijn en wijn maken, het leven in Frankrijk. Maar ook even om een afspraakje te maken. Stuur ons even een appje, stuur ons. Dan ben je van harte welkom. We geven een rondleiding in onze wijngaarden. Natuurlijk een wijnproeverij. En zelfs als je het lekker vindt, kun je ook nog bij ons een kleine aperitief gebruiken. Met allemaal lekkere Franse producten. En misschien een klein slokje wijn van ons daarnaast.
1: En dat regelt Elvire allemaal, hè? Dus die mogen we ook wel eventjes noemen.
0: Ja,
1: Daan, Luc, Elvire van Dijkman van Domaine de Marotte.
0: Elvire van Dijkman van Domaine de Marotte. Gijs,
2: Ruud,
0: blijf maar daar.

0: Aventura. En Obsession. En ook nog Kungs. En of Kungs, wat je wil. En Cooking on Three Burners. En This Girl. Dit is de ochtendshow Rue de Soleil. We zijn in Châteauneuf-du-Pape. Daar zijn we tot 9 uur. Dan gaan we snel onderweg. Dan gaan we namelijk naar onze volgende bestemming, namelijk Le Mouy.
1: Het Radio 2 weerbericht. In het noorden nog wat wolken. Verder volop zon. Het wordt tropisch warm vandaag. Het kan plaatselijk meer dan 35 graden worden.
0: De hele week met ons meegaat, zowel in de ochtendshow als in de middagshow. Daartussenin kijkt zij documentaires, films zoals Chernobyl en andere opgewekte televisieprogramma's.
1: Ik hoor net dat Helene niet is.
2: Dus is de aflevering niet afgelopen?
1: Nee, ik denk dat, dat ze nog ergens anders is. Of dat ze al weg is. Of, misschien moeten we eerst naar Michel en kijken of Helene dan misschien terug is.
0: Oh ja, dat is misschien erg goed. NPO Radio 2 NOS Journaal. Hier is Michel Koenen vanuit Hilversum. Michel,
3: ik heb goed nieuws, Ruud, want Helene is er.
0: Oh, Helene. Nou, dan toch weer terug naar Helene. Hadden we geen verbinding? Ah, dat maakt wel verbinding uit, je bent er.
2: Ik ben er, ja, inderdaad. En nee, ik was ergens anders nog even aan het lezen.
0: Ja, anders hebben we voor niks gemaakt. Helene, goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen. Er staan ook nauwelijks files eigenlijk hoor, op de Nederlandse wegen. Alleen op de vertrouwde plekken inmiddels, waar wegwerkzaamheden zijn. Op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar bijvoorbeeld, bij Beverwijk is de vertraging een kwartier. En op de A50 Oss-Arnhem bij Renkum ook een kwartier vertraging door wegwerkzaamheden. Daar is de rechte rijstrook dicht. Ik heb ook nog even gekeken naar jullie route over de A8... richting Le Mouy, volgens mij, gaan jullie.
0: Ja,
2: en,
0: zeker.
2: Ja, daar rijdt het op dit moment allemaal prima door. Ik heb ook nog even de bosbranden in de gaten gehouden. Nou, dat is ten noorden van de A8, is dat nog wel aan de gang. Dus je moet wel extra alert zijn als je daar rijdt. En bijvoorbeeld Radio Autoroute aanzetten. Dat is te vinden op 107.7.
0: Ja, dat volgend jaar gaan we dat ook erbij doen, hè? Radio Autoroute. Zeg maar, dat is voor volgend jaar. Helene, dank je wel, tot zo weer. Dus nog steeds Michel Koenen vanuit Hilversum. Michel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. Na een aantal dagen relatief rustige dagen waren er vannacht weer aanvallen in het Midden-Oosten. Iran viel een Amerikaanse basis aan in Jordanië. Het land trekt zich dus niets aan van de gevechtspauze, zegt correspondent Daisy Moore.
4: Ze laten nog maar weer eens zien dat zij het doen zoals zij het willen. Maar ja, het verbreken van die gevechtspauze nu gaat natuurlijk impact hebben, want na 5 dagen relatieve rust en een sprankje hoop dat diplomatie toch een kans zou maken, nu weer dit. De VS spreekt van een verrassingsaanval en zegt dat alle ballistische raketten richting die Amerikaanse basis in Jordanië wel zijn onderschept.
3: Vannacht vuurde de VS samen met Saoedi-Arabië ook raketten af. Dat gebeurde op pro-Iraanse milities in Irak. Een onderhoudstak van KLM staat onder verscherpt toezicht. Dat bevestigt de luchtvaartmaatschappij na een bericht erover in de Volkskrant. Het gaat om KLM Engineering and Maintenance. De dochteronderneming die houdt zich bezig met klein onderhoud, zoals het repareren van krassen en deuken. Nou, de divisie zou dus niet voldoen aan de eisen, staat sinds 3 maanden onder verscherpt toezicht. Maar volgens KLM is de veiligheid niet in gevaar geweest. Boeren kijken met steeds meer spanning naar het weerbericht vanwege de aanhoudende droogte. De aardappels die blijven klein en druiven, voor wijn bijvoorbeeld, die kunnen verbranden door de zon. Het droge warme weer dat levert deze aardappelteler in Baaksum in Limburg veel stress op.
5: Ja, we hebben wel stress. Ja. Als je hier kijkt op deze zandgrond, dan zie je gewoon dat hij ontzettend droog is. Dat is gewoon, er zit geen water meer in. Dan zitten er wel een paar aardappels aan. Maar die zijn veel te klein. En je ziet wel, als het zo droog is voor heel Europa, dat het wel gevolgen gaat krijgen voor de prijs van de aardappelen. Dat kan niet anders, want heel Europa zwicht onder die hitte. Maar ja, het is eenmaal de markt. En de markt is de markt. En het weer is het weer.
3: Ja, en het weer, de komende dagen, blijft het nog zo goed als droog. En dan natuurlijk nog...
0: Ja? Sorry. En dan natuurlijk nog...
3: Nieuws uit France. Uit het plaatsje Châteauneuf-du-Pape zelf. Je kent het. Ben je nou benieuwd geworden naar het wijnproeven, hè? Naar al die lekkere verhalen van net? Dan kun je vanaf vrijdag terecht bij een special over wijn uit de tijd van de pausen. In de 14e eeuw, hè, we hebben het net al een beetje gehoord, zaten de pausen natuurlijk in Avignon, een stukje verderop. Nou, in Châteauneuf-du-Pape zijn dit weekend historische reconstructies, muziek uit die tijd, minstrelen en zo, kinderactiviteiten, zoals daar zijn miniatuurpaardenraces en weefworkshops.
0: Ja, dat wisten ze wel, pauze met kinderactiviteiten.
3: Ja, toch? Ja. Oh, god. Een ambachtsmarkt en natuurlijk ook kraampjes van wijnboeren waar je het liefst dus in de ochtend wijn kunt proeven.
0: Wauw.
3: Jammer dat jullie weggaan.
0: Ja, zeker, ja. Maar ja, dat kan ook niet anders, want we zijn druk onderweg. Michel, dankjewel, tot zo weer. Ja. NPO Radio 2.

0: Doe je nou overal het Macarena dansje?
1: Dit is het Westdansje.
0: Even kijken of ik die intercomgalm nog heb. Ik vind dat het er gek uit.

0: Doe je nou overal het Macarena dansje?
1: Dit is het Westdansje.
0: Even kijken of ik die intercomgalm nog heb. Ik vind dat het er gek uitziet.
1: Dat zou kunnen, dat durf ik niet te zeggen, maar

0: Doe je nou overal het Macarena dansje?
1: Dit is het Westdansje.
0: Even kijken of ik die intercomgalm nog heb. Ik vind dat het er gek uitziet.
1: Dat zou kunnen, dat durf ik niet te zeggen. Maar ik herinner me deze dansbewegingen van de videoclip. Eerder,
2: Madonna en Vogue of Wes en Alané? Want ja, het dansje is gewoon hetzelfde.
1: Als je het voor Vogue aanziet... gaat het.
0: Mag ik heel eventjes aan het einde van Q2 mijn administratie afronden? Willie Williams hadden we... Willie William uit 2022, Trompetta. En zojuist hoorde je Wes en Alané. Want worden deze gasten niet benoemd, dan krijgen ze hun geld niet als we een plaat te draaien.
2: Zonde.
0: Zeg, dit is de ochtendshow Rutte Soleil. Je hoort het al de hele ochtend. We staan in het pittoreske dorpje Châteauneuf de Paap. En paap betekent papi. En paus. Wat heeft dat met de paus te maken, denk je dan? Nou, dat betekent dat we nu op heilige grond staan. Als het met de paus te maken heeft. Maar ik dacht, om dat weer te onderbouwen, dacht ik even bellen met onze huistheoloog Frank Bosman. Frank, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Ruud.
0: Op dit moment ben jij in het klooster.
3: Klopt.
0: Wat ben je aan het doen?
3: Ik ben op dit moment, was ik aan het de ochtendafwas van 50 man aan het wegwerken. En ik heb het bij de kok geëxcuseerd, omdat ik bij Ruud in de uitzending moest. En uiteraard, daar was alle begrip voor.
0: En wat zei hij? Kutsmoesje.
3: Nee, nog niet eens. Nee. Hij zei, een grote fan van jou. Hij zei, nee, als je bij Ruud moet, dan geef ik je alle ruimte. En dat is wel een kutsmoesje.
0: Ja, precies. waarom is Châteauneuf du Paap, oftewel Châteauneuf van de paus, zo met de paus verbonden? Hoe komt dat?
3: Nou, Châteauneuf betekent dus niet het negende kasteel, maar Châteauneuf du Pape betekent het nieuwe paleis, het nieuwe kasteel van de paus. In de 14e eeuw had je weer eens een ongelooflijke dikke ruzie in Rome, dat wordt het grote schisma genoemd, en dan had je twee pausen. Een echte paus en een tegenpaus. En de ene paus die bleef in Rome en de andere paus is gevlucht, die is in ballingschap gegaan naar Avignon. Dan heb je toch prachtige kastelen en het paleis die je kan bezoeken. En in zijn tijd, dat die paus daar in Avignon zat, en Orange en dergelijke, dat is kijk waar jullie die zitten, is ook dit kasteel opgezet. En heet daarom het nieuwe kasteel van de paus, want de paus moest van Rome naar Avignon.
0: Oh.
3: Naar
0: Zeg, we zijn omringd door wijngaarden, hier komt zoveel dure wijn vandaan. Wat heeft de paus nou eigenlijk met wijn?
3: Pausen zijn eigenlijk tot en met Johannes Paulus II, waren er heel erg veel pausen, eigenlijk altijd. En ik hoef jou niet uit te leggen dat Italianen een voorkeur hebben voor het goede in het leven. En bij het goede van het leven hoort ook goede wijn. En laat in het zuiden van Frankrijk, nou traditioneel gezien, altijd de prachtigste rode wijnen groeien in het Rhônedal. En de wijn Châteauneuf du Pape is ook een hele mooie mix van hele mooie rode exclusieve wijnen.
0: Ja, het klinkt alsof je zelf ook van een glaasje houdt.
3: Nou, ik moet heel eerlijk zeggen dat ik meer van het sterkere spul ben, zoals Jägermeister en dergelijke. Maar als ik het aangeboden krijg, zou het lomp zijn om het af te slaan.
1: Zo is het ook. Maar ik dacht eigenlijk dat het ook al veel kloosters waren die juist bieren maken, ja? Niet per se wijnen.
3: Nee, dat klopt. Je hebt vooral in Nederland, vooral in België en Vlaanderen, heb je een heel aantal kloosters die bier maken. Denk aan het beroemde Trappistenbier uit Eindhoven. Maar de Abdij van Berne hier, waar ik nu logeer, die maakt ook zijn eigen bier. Dus kloosters en bier maken is met elkaar verbonden, omdat kloosters moeten natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Vroeger moeten ze nu ook. En bier is daar een hele goede manier voor.
0: Denk je dat ze vroeger ook vaak van die zomiboos deden?

0: Zondagmiddagborrels.
1: Ik heb geen idee wat je net tegen mij zei. Ik voel me een dinosaurus. Maar wat zei je nou in godsnaam?
0: Een zondagmiddagborrel. Gewoon zuipen naar de dienst.
1: Nee, dat doen ze zondagochtend na de mis en voor de lunch. Zodat je met een flinke bel in je buik aan de lunch komt te zitten. En eten nog lekkerder.
0: Oh. Okay. Als ik jou zo hoor, Frank Bosman. Zo straf is het helemaal niet om katholiek te zijn.
1: Het is helemaal geen straf om katholiek te zijn, maar helemaal niet om hier in het klooster te zitten.
0: Goed, Frank, dankjewel. Tot snel weer.

0: Bontekroes. Met zijn roet.
1: Roet de Soleil natuurlijk. Tijdens de Roet de Soleil. Weten jullie dat heel veel Franse boeren overstappen van wijn naar pistachenoot?
2: Naar pistachenoot?
3: Wat zeg je nou?
1: Ja, dat is omdat wegen de klimaatverandering hebben ze dat gedaan. Zij doen dat over naar pistache, omdat het ook een wereldwijde hit is vanwege de Dubai-chocolade.
2: Nee.
3: En uiteraard de croissant met de pistache. Ja, ik heb het eerder nog genoemd, die boon, maar dat wilde je niet aan. Maar dit gaat in de komende jaren nog veel vaker terugkomen, Ruud.
1: En op de tolwegen wordt flink veel voorwerpen langs de weg gevonden. Dat is echt een heel mooi beetje dit. Weet je wat? Wat het meest gevonden wordt.
2: Wat ze uit het raam gooien?
1: Ja, dat wat mensen verliezen.
3: Achterlaten.
2: Oh. Ik heb slippers gezien.
1: Schoenen. En knuffels.
3: Oh, ach, dat vind ik altijd.
1: Maar ook skis.
2: Skis?
1: En fietsen.
2: Nou ja.
3: Alle gaatje eigenlijk. Ja,
1: ook van Nederlands, die worden gevonden. Ooit werd ook een lichtbad langs de snel. Serieus. Dat soort dingen verliezen mensen, flikkeren ze gewoon neer. Maar wat ooit. Weet je wat er gebeurt met gevonden dieren? Nee, misschien is het echt serieus.
3: Gevonden dieren die worden uiteraard naar een opvang gebracht. En dan weer helemaal.
1: Zoals als een voer reed ooit met zijn hond op de snelweg, botste tegen een vrachtwagen. Werd naar het ziekenhuis gebracht en de gendarmerie die heeft zich ontfermd over het dier. Tot het alsnog weer op de been was. En de zanger met de hond herenigd kon worden. Dat is toch.
2: Heeft de politie ervoor gezorgd?
1: Ja, dus niet normaal.
2: Ja, wat lief.
1: Ja, heel lief. Goed, dat zijn van die dingen die ik toch wel even wil meegeven tijdens de Ruud de Soleil. Ik heb er nog eentje voor je dit uur.
4: Zeg maar!

0: Pichatello en Mossad, Mossad. Ik weet ook niet wat voor geheime boodschappen dit allemaal zijn, hoor.
1: Ruud du Soleil.
0: We gaan afscheid nemen van jou, Fief.
2: Ja, exact.
0: We hebben een managementcursus gehad. We zijn met z'n drieën in de bus en één moet eruit. Jij gaat eruit.
2: Okay, lief dat je het op deze manier meldt. Zal ik dan het stokje even overgeven aan Bettina?
0: Dat lijkt me heel leuk.
2: Dat lijkt me ook een goed idee.
0: Met pijn in mijn hart neem ik afscheid. Maar met vreugd in mijn hart mogen wij zometeen Bettina verwelkomen.
2: Zo is het. Ik denk dat het ontzettend gezellig is om met haar verder af te zakken naar het zuiden. Dus ik zorg dat ze op tijd bij jullie in de bus is. In Lemuy, als ik het goed heb.
3: Ze heeft een kleine achterstand, want wij hebben al wijn op. Bettina niet, denk ik.
0: Nou, dan ken je Bettina nog niet.
3: Dat is waar, ja.
2: Nee, het was fantastisch. We hebben echt een mooie route afgelegd, Han. Ik denk dat we ontzettend leuke plekken hebben aangedaan. En fijne muziek hebben gehoord.
0: Aangedaan, dat is het juiste woord.
2: Aangedaan.
0: Chateauneuf du Pape, laten we voor wat het is.
2: Ja.
0: Het is echt Chateauneuf du Papi. Popo, pipa.
2: Pap.
0: Pap, ook nog. Wij gaan door naar Lemuy. En dan zakken we uiteindelijk door naar het verdere zuiden. Naar Grasse gaan we nog. En ook nog naar de kust. Dus het wordt een dolle boel.
2: Ik ga luisteren.
0: Pief.
2: Dag.
0: Wegwezen.
1: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.

0: vieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Fans van Waanzinnig Veel Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
4: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Grote uitdagingen op de Weusden.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
6: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
8: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
5: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
9: Ik doe het voor gezonde nieren.
10: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
11: Met de Nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
12: Deze week in de bonus. AH Runder en

0: Zometeen gaan we 3 uur lang aan de slag op NPO Radio 2. Maar nu het nieuws met Michel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen, Corné. Arrestatieteams hebben vannacht op verschillende plekken invallen gedaan in een terrorismeonderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten rond 12:15 een huis binnen in het stadsdeel Overschie. Een man werd daarna geblinddoek afgevoerd. In Eindhoven was ook zo'n inval. De voordeur van een huis werd door de dienst speciale interventies van de politie opgeblazen, waarna een man werd gearresteerd. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral die grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. En ook in Spanje is een beetje goed nieuws te melden over de natuurbranden, zegt verslaggever Eva Wiesing.
2: Het is gelukt om ervoor te zorgen dat de branden niet verder uitbreiden. Gisteren mochten de inwoners van een aantal gemeenten alweer naar huis en later in de avond kwamen er nog meer gemeenten bij. Gaat denk ik om, zo schat ik, 10.000 mensen. Heel goed nieuws voor ze. Ik zag beelden dat ze aan het applaudisseren waren voor hun hulpverleners. Want ja, sommige van hen hebben 5 nachten in sporthallen moeten doorbrengen.
1: De branden kunnen nog wel makkelijk oplaaien, want zowel in Spanje als in Frankrijk worden weer hoge temperaturen verwacht. In de provincie Utrecht staat het bosbrandrisico op het hoogste niveau door de aanhoudende droogte. Veel bladeren zijn bruin geworden en de bladeren staan naar binnen. Om bosbranden te voorkomen roept de veiligheidsregio op om niet te roken in natuurgebieden, geen open vuren aan te maken en auto's niet in het gras, maar op een parkeerplaats neer te zetten. En vandaag bepaalt de rechter of de carnavalskraker van de kapotte kachels op Spotify mag blijven staan. Ze gingen met Take a Chance on Me van ABBA aan de haal en dit was het resultaat.

0: Nou, deze advocaat is expert in entertainmentrecht. En hij denkt toch wel dat de kapotte kachels vandaag slecht nieuws zullen krijgen.
1: Het is geen cover, het is echt een bewerking waarbij dus de muziek is veranderd. De melodie wel is gebruikt, maar eigenlijk puur een andere tekst is geschreven. En men weet eigenlijk ook van ABBA dat ze eigenlijk bijna nooit toestemming geven voor niet voor het gebruik van bewerkingen, maar ook niet voor samples enzovoort.
0: Dikke pech om hier dus waarschijnlijk. Het weer 28 graden op de Wadden tot lokaal 35 graden in het zuiden. Vanavond blijft het dan nog lang warm. Een plaknacht voor de boeg dus. Morgen iets minder warm, 24 tot 32 graden.
2: Dankjewel, Michel. Sorry, de verkeersinformatie met Helene. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Corné. Ja, er staat maar één file en dat is op de A50 van Os naar Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum. De vertraging is daar een kwartier door wegwerkzaamheden. Er is ook één rijstrook dicht.
2: Dankjewel.
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Grote uitdagingen op de Weusden.
7: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
6: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
6: Woeste Grond, vanavond om 7:45 bij Avrotros op NPO 1.
8: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag.

0: aan de slag.
1: NPO Radio 2.
2: Voor Nee Klein.
0: Muziek uit de film Short Circuit. Who's Johnny van Elder Borch? En ervoor nog Nena en Kim Wilde. But any place, anywhere, anytime. Een hele goede morgen. Dit is aan de slag voor iedereen die zo lang mogelijk van deze vakantieweek geniet. Heb ik slecht nieuws? Het is alweer woensdag. En voor iedereen die deze week gewoon aan het werk is, heb ik goed nieuws. Want het is alweer
3: woensdag.
4: Komt Zaagmans langs.
5: Zaagmans?
4: Zaagmans, om de week op te delen. Ze stapt hem niet.

Applaus voor Golden Earring and I Can't Sleep Without You. Daarvoor nog Somber, My Body Isn't Ready. Sommige dingen zijn gewoon meant to be, zoals Owl City en Carly Rae Jepsen. Samenwerking van deze twee die stond gewoon in de sterren geschreven. Want toen Adam Young van Owl City hierna gevraagd werd, zei hij, ja, ik ben dol op die hit Call Me Maybe. En toen ik voor het eerst hoorde, toen vond ik het echt gelijk een heel goed liedje. Ongelooflijk aanstekelijk. Niet veel later ontdekte ik dat zij met mijn muziek ook al heel erg bekend was. En dat ze bij mijn optredens is geweest. En toen wist ik het zeker, ik wilde heel graag samenwerken met Carly Rae Jepsen. En dat gebeurde in deze Good Time op NPO Radio 2.

0: Like Girls. En ze is komende zaterdag bij Vierde Liefde tussen 3 en 6 op Radio 2. Vanuit Amsterdam de boterparade met Carolien Borges en Tim op het Broek. En ze gaat deze nieuwe doen, Girls Who Like Girls. Dan hebben we Michel met het nieuws.
1: In een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland heeft vannacht brand gewoed. Zo'n 20 bewoners en de begeleiders zijn uit het pand gehaald. Ruim 180 kinderen die in de buurt op zomerkamp zijn, die moesten weg vanwege brandgevaar en omdat er misschien asbest bij de brand is vrijgekomen. Het dodental na de stevige aardbeving in het zuiden van Japan is opgelopen naar zeker 13. Tientallen mensen worden nog vermist. De beving op het eiland Kyushu had een kracht van 7,1. In 4 provincies geldt vanaf vandaag weer het Nationaal Hitteplan. Het geldt in Limburg, Gelderland en Overijssel. Daar wordt het tropisch warm en lokaal in het zuiden tot wel 35 graden. En het is al de 3e keer deze zomer dat het Nationaal Hitteplan ingaat. En deze beroemde kerstfilm krijgt misschien wederom een vervolg.
2: I made my family disappear.
1: Home Alone, over Kevin die door zijn ouders wordt vergeten als ze op vakantie gaan met kerst. Hij is dus Home Alone, gaat de strijd aan met 2 inbrekers. Nou, Macaulay Culkin speelde Kevin. Hij is inmiddels 45 en heeft wel zin in een vervolg. Entertainment site TMZ meldt dat hij een idee heeft gepitcht bij Disney en dat daar de reacties positief waren. Het weer warm vandaag weer. 28 graden op de Wadden tot lokaal 35 in het zuiden. En vanavond blijft het ook nog lang warm.
0: Dankjewel. Helene, hoe is het op de weg? Gaat lekker vandaag?
3: Ja, nou, het gaat op de weg eigenlijk wel lekker. Want op de meeste plaatsen rijdt het gewoon hartstikke goed door. Behalve op de A50 van Os naar Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum is de vertraging een kwartier. Want daar wordt aan de weg gewerkt. De rechterrijstrook is dicht.
0: Dankjewel.

Radio 2 en Ultravox hoorde je met Dancing with Tears in My Eyes. Als jij nu achter de computer zit te werken en een Excel-document opslaat met een titel als bijvoorbeeld bla bla bla tijdelijk of een PowerPoint met nog niet afversie 1, 2, 3, pas dan goed op. Want, voor je het weet, is de werktitel een definitieve titel en dat gebeurde met deze Blur en Song 2. Titel die komt helemaal niet voor in de songtekst van het liedje. Let maar eens goed op.

On My Soul op NPO Radio 2 in Aan de Slag. Zometeen de top 2000 shuffle en voor die tijd nog het 60 seconden spel. En nu de allermooiste van Fleetwood Mac, als je het mij vraagt. De lange albumversie, 6:30. Dit is Sarah.

Is hij mooi of is hij mooi, deze van de Fleetwood Mac? Ik weet nog, het album komt uit. Het album Tusk, dubbel album, zeer experimenteel. En bij die single Tusk dacht ik van, goedemorgen zeg, dit is even zware kost. Dat gaat nooit wat worden. Maar daar staat een pareltje op het album en die hoorde je net. Fleetwood Mac en Sarah.

0: Hugo Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Ster. Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOI studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
5: Grote uitdagingen op de Reusden.
6: Ik wil niet weer het gevoel hebben dat ik buiten de familie val.
5: Hoe blijft de familie overeind terwijl de bedreigingen van buitenaf toenemen?
7: Als jij oorlog wilt, dan kun je het krijgen.
5: Woeste Grond, vanavond om 7:30 bij Avrotros op NPO 1.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel mijn website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
9: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
10: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
12: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
13: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
14: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.

0: De zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
3: Het is 10 uur op Radio 2, zometeen het 60 seconden spel. En de eerste vraag daarvoor komt eraan. Maar nu het nieuws met Michel Koenen. Michel, goedemorgen.
4: Goedemorgen. De verdachten die vannacht zijn opgepakt door arrestatieteams in Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn 16 tot 19 jaar oud. Ze zijn verdachten in een terrorismeonderzoek. De verdachte in Rotterdam-Overschie werd geblinddoek afgevoerd. De politie blies in Eindhoven de voordeur van een huis op. De verdachte daar was 3 jaar geleden ook al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. Over de arrestatie in Alkmaar is nog niets bekend. Het vuur in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen in Gelderland is onder controle. Nablussen duurt waarschijnlijk nog de hele dag. 20 jongeren en hun begeleiders werden vannacht geëvacueerd. Een zomerkamp voor kinderen in de buurt is uit voorzorg ontruimd, zegt de brandweer.
5: Zij kunnen inderdaad helaas deze ochtend niet terugkeren naar het kamp. Het pand heeft mogelijk een asbestverdenking. En we willen gewoon helemaal kunnen uitsluiten of er inderdaad asbest is vrijgekomen.
4: De divisie van KLM die onderhoud doet aan vliegtuigen staat onder verscherpt toezicht. Dat bevestigt KLM na berichtgeving in de Volkskrant. Het bedrijf voert allerlei kleinere reparaties uit aan vliegtuigen, zegt redacteur Ruben Eg.
6: Dat zijn werkzaamheden zoals het repareren van verfschade aan vliegtuigen, kleine deuken en krassen. Aan dat soort dingen moet je denken. Het is dan geen groot onderhoud aan motoren en dergelijke. Ja, kennelijk werd dat onderhoud wel gedaan, maar dat werd dan niet in de papieren genoteerd. Het ging ook niet snel genoeg. Dan schijnen er nieuwe normen te zijn waarin dat allemaal moet, en daar voldeed KLM dus niet aan.
4: De vliegmaatschappij moet nu met een verbeterplan komen. En in Hoogkerk, vlakbij Groningen, wonen studenten tussen de ouderen in een woonzorgcentrum. Ja, in de stad een kamer vinden, dat is niet te doen of onbetaalbaar. In Hoogkerk, daar betalen ze weinig huur, maar daar moeten ze dan wel iets voor doen. 20 uur per maand organiseren ze activiteiten voor de bewoners, zoals een bingoavond of een wandeling. Erg leuk, vinden zowel jong als oud.
7: Hallo, ik heb 1 gewone thee.
8: Het brengt veel meer voldoening dan ik dacht. Ik dacht, het is gewoon een beetje handig en leuk om met mensen te wonen. Maar ik merk dat ik het heel fijn vind om met een andere generatie in contact te staan.
9: Het zijn net mijn kleindochters. Echt een intieme band. Want die ene die vroeg mij zo pas, gaan we ook even weer samen wandelen?
10: Ik vind het heel gezellig om weer met jou te wandelen.
8: Ja, hè?
9: Ze zijn niet meer weg te denken. Ik wou niet graag dat ze weggingen.
4: Het is zo'n succes dat de studenten aan de gemeenteraad nu hebben voorgesteld om het project uit te breiden naar meer plaatsen. Weer nog veel zon vandaag en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 lokaal in het zuidoosten. En morgen iets minder warm.
3: Dankjewel. En dan nog de files. Je bent er nog, Helene?
11: Ja, ik ben er nog.
3: Ja, ik dacht, je gaat naar huis tussen de 2 shows in.
11: Ja, ik ga zo naar huis hierna. Okay, okay, okay. Maar ja, ik heb ook nu wel ietsje meer te melden. Want Het begint wel drukker te worden op de weg. Op de A7 bijvoorbeeld een file van Friesland naar Noord-Holland. Op de afsluitdijk bij Brezandijk is de vertraging een kwartier. De sluis heeft daar even opengestaan. Verder file op de A12 Arnhem-Duitse grens. Voor de grens een kwartier extra reistijd. Door wegwerkzaamheden file op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar sta je 10 minuten vast. En wegwerkzaamheden zijn ook de oorzaak van de file op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum. Daar een kwartier op onthoud. De rechte rijstrook is dicht.
3: Dankjewel. En tot vanmiddag bij Ruud du Soleil. Helene was dat met de files. Eerste vraag voor het 60 seconden spel. En het is jouw kans op de aan de slagroomtijd.

0: VO Luister.
1: Ster. Ik zie kleurrijke streken.
2: Ik zie mensen van alle tijden.
3: Ik zie deze stijl wel zitten.
4: Bezoek nu de tentoonstelling Gerard van Honthorst. In Alles anders dan Rembrandt.
5: Centraal Museum Utrecht.
6: Laat meer zien.
7: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
8: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
9: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
10: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
8: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
11: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
12: Als je Vodafone mobiel
13: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
12: krijg je tot wel 20 euro korting.
13: Elke maand weer.

0: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.
1: Een Müller-melkflesje kopen was nog nooit zo spannend. Want als je één van de vier Müller-melkflesjes met het moe-geluid vindt, win je 25.000 euro. Dus ga snel naar de winkel en hou je oren open.
2: Müller-melk, the moo you can't resist.
3: E-herkenning 3, enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
4: Hé, hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!
5: Donderdag start de sale bij Intratuin. Met kortingen tot wel 50% op onder andere tuinmeubelen, barbecues en potten. Wees er snel bij, want op is op.
6: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
7: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
6: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
7: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
5: Ben jij Intratuin-member? Dan profiteer je deze donderdag ook van 20% korting op artikelen buiten de sale. In alle winkels en op intratuin.nl.
8: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag.

0: Bente, kan ik ook aftellen naar het 60 seconden spel? 3, 2, 1.
1: Beantwoord zoveel mogelijk vragen goed binnen 1 minuut. En win het 60 seconden spel.
0: Henriette, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hallo, uit Zegdogenbosch.
2: Ja, klopt.
0: Vakantie zit erop.
2: Ja, helaas, net wel, ja.
0: Wat heb je gedaan?
2: We zijn naar de Franse Alpen geweest, waar we lekker gewandeld hebben en nog een paar huttentochten hebben aangedaan.
0: Oké, en lekker weer gehad?
2: Ja, fantastisch. Ja, wel een keertje een flinke onweersbui met harde wind, maar dan mocht de pret niet drukken.
0: Nee, zeker niet, dat hoort erbij, hè. En ja. Nu thuis aan het werk, een beetje administratie doen en zo, en jij dacht, ik heb zin in een spel.
2: Oh, ik hoor die vragen over AHA, ik denk, die weet ik.
0: Ja, aha. Maar goed, dan komt er nog een minuutje met vragen achteraan, hè?
2: Ja, dat is, ja.
0: Want ik hoor het elke keer als we dit spel spelen van ja, thuis op de bank, thuis meespelen is hartstikke makkelijk.
2: Ja, precies.
0: Maar dan in de uitzending.
2: U gaat het zien.
0: We gaan het gewoon proberen. De highscore staat op naam van Patrick gisteren, 13 punten. Overtreffen, hè?
2: Ja.
0: Dat is het. Ik wens je succes. Ik draaide zojuist dus AHA, The Sun Always Shines on TV. Uit welk land komt die band?
2: Noorwegen.
0: Noorwegen is helemaal goed. Daar gaan we. Wat voor dieren zijn een doberman en een rottweiler?
2: Hond.
0: Welke sport doe je als je op de lange latten staat?
2: Skiën.
0: Wie was voor Jason Dowd de frontman van Kensington? Ach. Waar scheid je het kaf van volgens het spreekwoord?
2: Koren.
0: Reken deze som uit. Wat is 50 keer 5?
2: 250.
0: Wie staat in de top 2000 met I'm Still Standing en Rocketman?
2: Elton John.
0: Bij welke sport horen de borstcrawl en de vlinderslag?
2: Zwemmen.
0: Ligt Düsseldorf in het oosten of westen van Duitsland?
2: West.
0: Maak deze Green Day-titel af, Boulevard of Broken?
2: Dreams.
0: Wat zijn weegschaal, maagd en boogschutter alle drie?
2: Gebeelden.
0: Welk dier kijk je spreekwoordelijk uit de boom?
2: Top.
0: Simon Le Bon en John Taylor zitten samen in welke band?
2: Duran Duran.
0: Welk dier wordt traditioneel gebruikt om geld in te sparen?
2: Varken.
0: In welk land liggen Istanbul en Ankara?
2: Turkije.
0: Waar staat de D voor in AED?
2: De defibrillator.
0: Uit welke regio in Overijssel komt de bijnaam Tukkers?
2: Twente.
0: Hoeveel punten krijg je als je Yatse gooit in dat...
2: Oh.
0: Nou, je was aardig op dreef.
2: Ja.
0: Ik kan je vertellen, Henriette, het is vaak moeilijk voor de kandidaat, maar het is ook ingewikkeld voor de presentator, want je moet alles natuurlijk in 60 seconden goed eruit krijgen.
2: Ja.
0: Even check, double check. Je hebt er één gepast. Wie was voor Jason Dowd de frontman van Kensington? Dat was Eloy.
2: Oh ja.
0: Ja. En verder heb je er, even kijken, de highscore staat op 13. Je hebt er 16 goed.
2: Wow!
0: Ja, dat is echt gigantisch. Supergoed gedaan, supergoed.
2: Dankjewel.
0: Nou, waarschijnlijk tot vrijdag.
2: Dat zou leuk zijn.
0: Ja, precies. Nou, ik wens je nog een hele fijne dag. Blijf lekker luisteren en geniet van Casey en de Sunshine Band.
2: Dankjewel, fijne uitzending.

0: De Sunshine Band en That's the Way I Like It treden nog steeds op. En de zanger die is nog steeds goed bij stem. Hij is wel 7 keer zo groot geworden ongeveer.
1: Kan dat?
0: Veel fast food, zeg maar, in Amerika gegeten. Casey en de Sunshine Band en That's the Way I Like It. Het is bijna 1 minuut over 11:30. Dit zijn de hoofdpunten van het nieuws met Michel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Bij aanvallen van de VS en Saoedi-Arabië zijn in Irak vannacht zeker 20 mensen gedood. De aanvallen waren gericht op een pro-Iraanse militie. En waarschijnlijk was het een vergeldingsactie voor droneaanvallen op Saoedische energiecentrales van de afgelopen dagen. De bosbranden in Frankrijk lijken zich niet meer uit te breiden. Vooral de grote brand bij Bordeaux lijkt niet groter te worden. Hoewel het vuur is gestabiliseerd, zijn er wel weer andere brandhaarden ontstaan in het land. Er is, zoals elke zomer, een piek in het aantal nep-advertenties voor huurwoningen. Oplichters die plaatsen advertenties op sociale media of op websites waarin ze appartementen aanbieden. Wie betaalt om te bezichtigen, die is dan het geld kwijt. De vrees is dat vele honderden mensen zijn gedupeerd. En brouwers die hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. Volgens de brancheorganisatie staat de biersector zwaar onder druk. Zeker omdat vanaf januari de bieraccijns omhoog gaat. Alcoholvrij bier wordt nog altijd populairder. Het weer, veel zon en warm, 28 graden in het noordwesten tot 35 lokaal in het zuidoosten. Morgen iets minder warm.
0: Dankjewel Michel, ik spreek je zo weer. Erik, hoe is het op de weg?
3: Nou, het gaat op de beste plek prima, Corné. Een paar bijzonderheden. De A7 om te beginnen, Heerenveen richting Den Oever. Bij de afsluitdijk bij Breesanddijk heb je een kleine 10 minuten oponthoud. Er is weer druk op de A12 bij de Duitse grens. Vanuit Arnhem bijna een kwartier extra reistijd. Dan de A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Boerdijkbrug is nog altijd de rechte rijstrook dicht. En dat kost je een kwartier. En tenslotte de A50 Oost richting Arnhem. Bij de wegwerkzaamheden bij Renkum doe je er ook een kwartier langer over.
0: Dankjewel. Ik draai zo meteen nieuwe muziek van Madonna. Het verhaal gaat dat ze dit weekend bij de World Pride in Amsterdam...

Ja, het verhaal gaat al een dag of twee rond dat Madonna dit weekend bij de World Pride in Amsterdam is. Er is zaterdagavond in de AFAS een feest, World Pride Music Festival, met onder andere Honey Dijon en Bibi Rexha. En het schijnt dus, want die Honey Dijon...

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Wat mij de meest bezighoudt is, ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
2: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven om de motorkap open te maken?
3: Omdat de auto nog open stond.
2: Haha, zo goed voorbereid.

0: Een beetje het motto van Liedek en van mij vandaag. Relax, take it easy. Hoge temperaturen, gaat op 35 in Limburg zelfs. Relax, take it easy van Mika.
1: Every day I'm shuffling.
0: Lieve mensen, we gaan zometeen in het volgende uur van aan de slag. Lekker shuffelen met liedjes uit de top 2000. En wil je meeshuffelen? Hartstikke makkelijk. Je roept gewoon aan of uit, dan ben je van harte welkom. Laat het even weten via de NPO Luister-app.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Deze week zalmfilet met huid, 360 gram voor €5,99. En nectarines of wilde perziken, 1 kilo voor maar €1,99. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
2: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
3: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
4: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
5: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo zijn de nieuwe Kruidvat babydoekjes vrij van plastic. En maar 99 cent per pak. Ja, daar word je vrolijk van, hè? Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Vorder je geld op de meest getoonde prijs.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.

0: of doneer.
1: Ah, eindelijk. Zomervakantie. En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
2: Top 2000 Shuffle komt eraan in Aan de Slag. Wil je mee shuffelen? Laat het weten via NPO Luister. Gewoon het woord aan of shuffle of je eigen naam. Kan allemaal via NPO Luister. Het is 11 uur en dit is Michel met het laatste nieuws. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. De natuurbranden in Frankrijk en Spanje hebben zich vannacht niet uitgebreid. In het Franse departement Gironde en bij de Spaanse hoofdstad Madrid zijn ze stabiel gebleven. En op andere plekken in Spanje zijn de branden geblust of onder controle. Daarom mochten gisteren duizenden inwoners van een aantal gemeenten weer naar huis, zegt verslaggever Eva Wiesing.
4: En ik denk dat er vandaag nog misschien wel meer gemeenten zijn die worden vrijgegeven. Want er zitten nog steeds zo'n 50.000 mensen die niet naar huis kunnen. En een deel daarvan inderdaad in sporthallen. De situatie is natuurlijk nog wel heel zorgelijk. Dat moet ik er wel even bij zeggen.
3: Alleen een bosbrand ten noorden van Valencia rukt ongecontroleerd op, schrijft een Spaanse krant. De plannen van FIFA-baas Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet goed in Europa. Voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. En ook de kersverse Britse premier Andy Burnham vindt de plannen onzin.
5: Let me say this very clearly. Football does not belong to investors. The World Cup is not a product. It is the greatest competition in the world and it was never anyone's to sell. Football belongs to the supporters. It always has. And it always will.
3: Het idee van Infantino is dat beleggers aandelen kunnen kopen. Dat betekent meer geld voor de FIFA, maar ook veel meer macht voor die aandeelhouders. Duitse riviercruisers die eigenlijk op weg waren naar Basel in Zwitserland zijn door de lage waterstand in Nederland terechtgekomen. Rotterdam is daarbij vaak de eindbestemming. De schepen die moeten wel omdat de veelbevaren Rijn steeds ontoegankelijker wordt. En naar Rotterdam gaat een Duits cruiseschip bijvoorbeeld nog naar Vlissingen, Antwerpen en ook Nijmegen. En een waarschuwing voor wie met dit tropische weer wil afkoelen in zwemplas Wellerwaard bij Emmeloord. Er drijven dode karpers in het water. De vissen die zijn daar mogelijk bezweken aan een virus. En toch mag je er nog wel blijven zwemmen en dat deden deze mensen dan ook.
6: Nou, ik hoorde wel iemand van een dode vis, maar ik heb er zelf niks van gemerkt. Het is heerlijk. Lekker windje erbij.
7: We hebben er eentje gevonden.
8: Ja, hij lag bij je voeten en ik pakte hem op en toen dacht ik van nou, een dode vis.
7: Schrok je niet?
8: Jawel. Eerst kwam de realisatie, ik heb een vis in mijn hand en toen gooide ik hem weg.
7: Maar straks even extra douchen?
9: Haren wassen.
8: Zeker extra douchen.
3: Het weer volop zon en warm dus. 28 graden in het noordwesten tot 35 lokaal in het zuidoosten. Maar morgen weer ietsjes minder warm.
2: Michel, dankjewel. Ik spreek je zo bij de hoofdpunten om 11:30. De verkeersinformatie. Erik weet precies waar alles staat op de weg. Erik, goedemorgen.
10: Hoi, goedemorgen Corné. Ja, een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Op het begin de A9, Amstelveen richting Alkmaar. Daar gebeurde een ongeluk bij Beverwijk Oost. Er zijn daar twee rijstroken dicht. Vertraging in een klein kwartier. A16 bij daar richting Rotterdam. Bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug doe je er ook een kwartier. Tier langer over. De rechte rijstrook is daar nog altijd dicht. Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder. 10 minuten vertraging. En tenslotte gebeurde er zojuist nog een ongeluk op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Dat gebeurde bij Rotterdam-Delfshaven. Hou rekening ook daar met een kwartier op onthoud.
2: Erik, dankjewel. Tot straks.
11: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
12: Rustig, adem in,
11: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
12: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
15: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws. En dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
16: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
13: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
14: Fans van voordeel.
13: Aldi.
0: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.

0: dit moment niet. Speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
2: De snelpakkers van KPN zijn er weer. Tijdelijke topdeals die je echt niet wil missen? Pak de nieuwe iPhone 17 Pro. Door en door Pro. Nu met €225 voordeel. Pak hem snel in de winkel of op kpn.com/snelpakkers.
3: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
4: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Aan de slag

0: Wed, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Corné.
0: Groot fan van bandjes uit Den Haag. Noem er eens een paar waar je helemaal gek van bent, Bert.
1: Nou, dan kom ik toch zeker bij de Iering uit. Dat is eigenlijk gewoon top.
0: Klaar. En dat is al een topdag, want ik heb de Iering gedraaid.
1: Ja, zeker. Nou, misschien zit hij nog in de shuffle, dan komt hij nog een keer voorbij. Dat zou wel mooi zijn.
0: Het zou kunnen natuurlijk, want ik weet helemaal niet wat die computer gaat doen. Maar
1: nee, zeker niet.
0: Ben jij iemand die als hij bij de eerste of tweede plaat een goede plaat hoort ook zegt... nou, doe maar, of wacht je echt weer tot de vijfde?
1: Nee hoor, ik ga gewoon wat er komt en als het goed voelt, gaat hij gewoon aan.
0: Je gaat ervoor. Dan gaan we beginnen met succes. Komt-ie.
2: 830.
1: Uit.
0: Geen Beach Boys voor Bert. Nee. Daar gaan ze.
2: 366.
1: Uit.
0: Geen M&M en Dido. Nee. Weg met Stan.
2: 1335.
0: Pulp.
1: Ja, ik...
0: Common People.
1: Ik zet hem uit.
0: Je zet hem uit. Nog ja, twee te gaan, Bert. Zet je schap.
2: 1817.
1: Zet die maar aan, dat is een hele mooie.
0: Ja?
1: Ja.
0: Dat is goed, daar kunnen we allemaal mee leven. En jij ook. Maar wil je de vijfde nog horen?
1: Ja, laat maar even horen.
0: Waar komt die dan?
2: 1970.
1: Ik heb...
0: Heb je de verkeerde gekozen?
1: Ja, ik heb de verkeerde gekozen, helaas.
0: Van Halen en Why Can't This Be Love?
1: Ja. Heel stom Van Halen. Ja, daar ben je ook groot fan van.
0: Ja.
1: Maar,
0: Het is niet anders, Bert. We gaan het draaien. Just the two of us. Fijne dag, hè?
1: Ja, dankjewel.
0: Jo, jij ook.
1: Okay.
0: Bye.
1: Hoi.

0: De keuze van Bert in de top 2000 shuffle. Hij ging voor fragment nummer 4 en had spijt. Want fragment nummer 5 was Van Halen. En Why Can't This Be Love? Maar ja, zo werkt het bij de shuffle. Hij ging voor fragment nummer 4. Fantastisch liedje, Just the Two of Us. Bill Withers en Grover Washington. Het is 1 minuut over 11:30. Dit zijn de hoofdpunten met Michel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn vannacht invallen geweest in een terrorismeonderzoek. Er zijn 3 verdachten opgepakt van 16 tot 19 jaar. De verdachte die in Eindhoven is gearresteerd was 3 jaar geleden al eens opgepakt, omdat hij aanhanger was van IS. De Franse DJ Kavinsky is overleden. Hij werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. Kavinsky brak in 2010 door met het nummer Night Call uit de film Drive. 2 jaar geleden bracht Kavinsky het nummer opnieuw uit met de Belgische zangeres Angèle. Kavinsky en Angèle die traden ook samen op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs. Kavinsky was 50 jaar. Het wordt druk op de stranden vandaag, maar de reddingsbrigade in Katwijk adviseert mensen om goed op de vlaggen te letten, want de zee die ziet er rustig uit, maar er zijn veel gevaarlijke stromingen. Nou, gisteren wapperde de rode vlag in Katwijk vanwege 2 muien. En vandaag staan er daarom extra vrijwilligers van de reddingsbrigade klaar. En het liedje Dikke Pens van carnavalsgroep De Kapotte Kachels is volgens de rechter terecht offline gehaald. De carnavalshit is een parodie op Take a Chance on Me van ABBA, en die Zweedse groep die had bezwaar gemaakt tegen het nummer. Het weer volop zon vandaag en warm. 28 graden in het noordwesten tot 35 lokaal in het zuidoosten. Morgen iets minder warm.
0: Dankjewel, Michel. Ben je er morgen? Nee, geloof ik.
1: Morgen Carmen is weer, Carmen Verhul weer present.
0: Okay. Helemaal back on the block. Dankjewel. De verkeersinformatie met Erik Evengroen. Erik, goedemorgen.
2: Hi, goedemorgen, Corné. Ja, ongelukken zorgen op een paar plekken voor vertraging. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Daar is een ongeluk gebeurd bij Hogerheide. 2 rijstokers zijn er zelfs dicht. Vertraging is 20 minuten. Ook een ongeluk op de A15 van Europoort naar Rotterdam. Ter hoogte van Rotterdam-Zuidplein. Hier heb je bijna een half uur oponthoud en er staat 6 kilometer file. En tenslotte op de A17 Roosendaal Dordrecht, ook daar een ongeluk, net voor Knopert Klaverpolder. De linkerrijstrook is dicht en de vertraging een kwartier.
0: Dankjewel.

0: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.

0: beste zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Deze zomer eindelijk echt de slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
2: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei!

0: Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Deze week in de bonus. Aha Galia en Cantaloupe-meloen, 2 stuks, 50% korting. Dr. Oetker restaurant, 3 stuks, 5,99. En tickets voor pretpark Julianatoren voor 21,50. De meeste en de beste aanbiedingen.
3: Test 1, 2. Oh, dat gaat best aardig. Nee, ik heb gisteren Juri echt iets heel stoms gedaan. Ik heb keihard op mijn tong gebeten. Maar echt, dat hebben echt hard gewoon. Ik zat in een restaurant en denk ik...
4: Wat, maar waarom beet je dan op je tong? Had je een heel lekker hapje genomen?
3: Dacht ik had een heel lekker hapje. En ook een heel lekker hapje genomen. En ik beet gewoon zo hard op mijn tong.
4: Kan je me eens even laten zien?
3: Nee, doe ik echt even niet. Nee, het is echt niet oké. Maar het klinkt allemaal prima. Vanmorgen klonk ik echt een beetje als... Adriaan. Goed. Het is 12 uur geweest. Tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski.
4: Hey Tim, goedemiddag.
3: Hallo.
4: De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie. Een minderjarige bewoner van het centrum is opgepakt. Bij de brand raakte een andere bewoner zwaar gewond. Een deel van het zorgcentrum is ingestort. In de buurt werden nog ruim 180 kinderen die op zomerkamp waren geëvacueerd. In Frankrijk is de vrees dat de natuurbranden weer oplaaien, want er is een nieuwe hittegolf, vertelt correspondent Saskia Houtuin.
5: Hier geldt ook nu vanaf vandaag code oranje. Het wordt weer een stuk droger, de luchtvochtigheid die gaat dalen. De wind die gaat ook nog regelmatig draaien vandaag en zal ook in de loop van de middag wat harder worden. Dus ik zag een klimatoloog net op de Franse tv zeggen dat al deze dingen samen zo'n giftige cocktail vormen. En dus dat ze extra goed zou moeten opgelet vandaag wat er gaat gebeuren.
4: In Delft is vanochtend een waterleiding gesprongen, waardoor de weg over een lengte van tientallen meters onder water staat, is te zien bij Omroep West. Ook is er een zinkgat ontstaan. Een vrouw met een scooter kwam daarin vast te zitten en is met hulp van voorbijgangers in veiligheid gebracht. En duizenden mensen hebben gisteravond bij het Homo-monument in Amsterdam de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. De boodschap? Liefde is sterker dan haat. In Amsterdam openen vandaag ook ruim 40 zogenoemde safer spaces. Mensen uit de queergemeenschap kunnen daar binnenlopen voor hulp, zegt de initiatiefnemer.
6: Dit is een Rita Safer Space en mensen kunnen dat herkennen aan het hartje. Dat is ons logo. En dan is het eigenlijk gewoon vragen, wat kan ik voor je doen? Wat is er gebeurd? Kom, we gaan even zitten. Wil je wat water? Dat is wat we mensen vragen om te doen. Maar we gaan ons niet laten kisten door niemand. We zijn ook heel krachtig, want ik weet dat wij aankomend weekend gewoon staan te shinen met z'n allen. En dat we vieren dat we vrijheid hebben. Want dat is Pride is een protest, maar ook een viering.
4: Die safer spaces zitten bijvoorbeeld in culturele instellingen en hotels. Het weer, het is zonnig en heet. 29 graden in het noordwesten tot 35 in het zuiden. Morgen een graad of 30 met in de middag wat wolken en in het zuidoosten kans op een regen- of onweersbui.
3: Dankjewel. Gaan we naar de ANWB, daar zit Erik Evengroen. Erik, waar staat het stil?
7: Nou, op een paar plekken, Tim. Het zijn ongelukken en werkzaamheden die voor de meeste vertraging zorgen op dit moment. Op het begin de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Daar is bij Hogerheide een ongeluk gebeurd. Verkeer kan er langs via de vluchtstrook, maar dat kost je wel bijna een kwartier. Dan zijn er bergingswerkzaamheden aan de gang op de A15 van Gorkum naar Rotterdam, ter hoogte van knooppunt Ridderkerk. Ook hier zijn twee rijstroken dicht, vertraging 10 minuten. Dan werkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Die zorgen nog voor zo'n 10 minuten oponthoud. En tenslotte is het ook druk richting Zandvoort op de N201 van Hoofddorp naar Zandvoort. Zoals gezegd, vertraging een kwartier.
3: Dankjewel Erik. Zometeen muziek van Paula Abdul.
8: 3 is voor jou.
3: Ja, en het is vandaag de internationale dag van de tijger. Ja, dus liedjes over een tijger. Die kun je vrij associëren. Kan je het hebben over scherpte, over kracht, over wild, katten. Associeer maar raak. Ook echt liedjes over tijgers natuurlijk. Ik heb zo meteen Line in the Morning Sun. Dus die telt niet van Will and the People. Maar echt tijgers willen we het hebben. Tijgerjacht van Bert en Ernie is ook leuk. Zat jij nog aan te denken,
4: Ja,
3: Juri?
4: Leuk. Ja, iets met Roar of zo. Oh. Of van de Animals. Of,
3: Van Katy Perry, Roar. Ja, wat een goeie. Nou, ideeën zijn van harte welkom. Laat het weten met de NPO Luisterapp.
9: Ster.
10: Oh, oh, oh. Ja, ook
9: Dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
10: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
11: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
12: Meer streamen, meer gamen, meer lezen. Beleef meer met je tablet, want het is Mobile Mania. Nu de Samsung Galaxy Tab S10 Lite tablet met S Pen voor €269 voor mijn MediaMarkt members. Alleen bij MediaMarkt.
11: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar €2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
14: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Annemiekes A-lunch.

0: Killing the People en Line in the Morning Sun. Een hele goede middag. Het is tijd voor... En dat allemaal op 29 juli 2026. En dat is een bijzondere dag op meerdere vlakken. Want 29 juli is de dag dat voor de provincies Brabant, Limburg, Gelderland en Overijssel het Nationaal Hitteplan geldt. De temperatuur kan dan oplopen tot 35 graden. Ik zag, in Japan heb je zoiets als een mensenkoelkast. Daar kun je tijdens het werk even in zitten. Er is zo'n hele grote kast met een stoeltje erin en zo. En dat houdt je lichaamstemperatuur wat in de gaten. Komt binnenkort ook vast aan Nederland. Het is ook weer de dag dat er een herdenkingbijeenkomst plaats gaat vinden in Utrecht voor de slachtoffers van de aanslag op de Berlin Pride afgelopen weekend. En vandaag in 1981 treedt Prins Charles in het huwelijk met Diana Spencer. Het is ook de dag dat we op zoek zijn naar een goed spel. En natuurlijk goed spel hebben we al, een goed stel. En heel veel muziek uiteraard. Misschien heb jij wel een liedje in je hoofd zitten waarvan je denkt... ja, nee, maar dit moet gewoon nog eens een keer op de radio klinken. Laat het dan vooral eventjes weten. En die derde, we zoeken een liedje over een tijger... want het is Internationale Tijgerdag. Ik heb Jeannette Damen aan de telefoon. Jeannette, goedemiddag.
1: Hallo.
0: Wat een fijne dag vandaag, hè? Toch?
1: Nou, het mag voor mij wel een enkele draadjes minder, hoor.
0: Sorry. Oh, jij bent zo iemand. Ja, nee, dat kan ook, ja. Was ik ook heel erg lang zo net. Ik weet niet wat in mijn gevaar is, maar ik ga nu echt heel goed op deze temperaturen. En zodra ik weet waar het aan ligt, dan geef ik het meteen aan jou door.
1: Oké, dat is fijn.
0: Want jij bent ook meer van de herfst, begrijp ik.
1: Ja, ja, okay. Ja.
0: Nog eventjes wachten, komt het vanzelf. Maar welke tijgerplaat had jij in gedachten?
1: Tiger Feet van
0: Met dat dansje erbij, hè?
1: Ja.
0: Ja, beetje twisten.

0: een ventilator of een airco. Dat is allemaal niet meer genoeg meer met deze hitte. In Japan is nu de Personal Cooling Box te koop. Dat is een futuristische cabine die je hele lichaam in één keer afkoelt. En dat apparaat wordt ook door de makers omschreven als een menselijke koelkast. Ik heb de foto's gezien, het ziet er heel koddig uit. Niels, jij hebt er al een, hè?
1: Soort van, ja, inderdaad.
0: Ja, jij bent de eerste Nederlander, denk ik, die hem heeft. Wat heb jij?
1: We hebben een eigen slagerij en hier is het prima te vertoeven met de hitte.
0: Je hebt een eigen grote koeling waar je af en toe een beetje inkruipt, eerlijk zeggen?
1: Nou ja, de koelcel bij ons, de koeling waar het vlees zeg maar opgeslagen ligt, die is keurige 3 tot max 5 graden.
0: Ja.
1: En de winkeltemperatuur hier nou binnen, even kijken, zo'n meter, 19,5, dus prima te doen.
0: Ja, maar af en toe ga je dus naar binnen, begrijp ik. Gewoon eventjes even afkoelen.
1: Ja, stel dat het nog echt zo heet is, dan kunnen we altijd de diefvries nog in.
0: Precies, kan ook nog allemaal. Hey, fijne werkdag daar, hè, bij de slagerij.
1: Hey, dank je.

0: hoor je op NPO Radio 2, Ruud du Soleil.
1: Wat mij de meest bezighoudt, is ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
2: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven om de motorkap open te maken?
3: Omdat de auto nog open stond.
2: Haha, zo goed voorbereid.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je vanmiddag vanaf 4 uur op NPO Radio 2.

0: Een liedje over die mooie stad Parijs. Kenny B. NPO Radio 2. Ik kreeg een berichtje van Annabeth en die zegt... Ja, Tim, ik werkte op mijn 16e bij de groenteboer. Die koelcel was echt heerlijk bij het warme leer. Alleen voelde het daarna nog warmer als je er weer uitkwam. Dus dat is niet per se een goede tip. Ja, daar zeg je zoiets inderdaad. Dat is goed gezegd. In de airco is hier voor jou met het hete wereldnieuws... Joris Stubinitski.
1: Goedemiddag Tim. In het Brabantse Engelen is vanochtend een auto in het water gevonden. Er waren veel hulpdiensten ter plaatse, maar er zat niemand in... De politie onderzoekt of er een verband is met bekladdingen tegen een AZC afgelopen weekend. Bierbrouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. Volgens de brancheorganisatie staat de sector zwaar onder druk. Alcoholvrij bier wordt nog wel populairder. Wie naar Katwijk aan zee is voor een dagje strand... moet uitkijken voor gevaarlijke stromingen, zegt de reddingsbrigade. Gisteren waren er twee muien in zee... waardoor mensen makkelijk naar open water worden getrokken. En daarom staan vandaag extra vrijwilligers klaar van de reddingsbrigade. En de Braziliaanse voetballer Victor Gabriel heeft een opvallende straf gekregen. Hij is geschorst zolang de voetballer die hij blesseerde niet is hersteld. Gabriel tackelde vorige week een tegenstander en die brak daarbij zijn scheenbeen. Weer. Veel zon en het is warm, 28 tot 35 graden. Vanavond blijft het ook nog lang warm. Morgen iets minder heet, maar wel bewolkt en maximaal 32 graden.
0: Zometeen een liedje dat je al heel lang niet meer op de radio hebt gehoord... of waarvan je denkt, ja, dat wil ik gewoon met heel Nederland delen. Je bent van harte welkom in de NPO Luister-app.
2: Verkeer.
0: Eerst gaan we naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen met het laatste nieuws. Erik.
3: Ja, een paar bijzonderheden op de weg op dit moment. Om te beginnen de A4 Rotterdam richting Antwerpen. Daar gebeurde een ongeluk net voorbij Toden. De weg is inmiddels weer vrij, maar de vertraging is nog wel een kwartier. Ook een kwartier oponthoud heb je op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland... bij de grenscontroles en er staat daar 3 kilometer file. Dan wordt er ook nog steeds aan de weg gewerkt op de A16 van Breda naar Rotterdam. Voor de Moerdijkbrug is de rechterrijstrook dicht en de vertraging 10 minuten. En tenslotte de A50 Os richting Arnhem. Bij Renkum wegwerkzaamheden, vertraging 20 minuten.
0: Dankjewel. En we zitten de lunch voor.

0: eerlijk zeggen. Ben je goed in koprollen? Die van mij die gaan altijd net even scheef. Benson Boone, die is een treetje hoger, zeg maar. Een niveautje hoger. Hij maakt achterwaartse salto's tijdens de shows.
1: Annemiekes, A-lunch, NPO, Radio 2, Pim op het broek.
0: Sommige steden zouden het zelfs 10 salto's zijn geweest. Dat is ongelooflijk. Kevin, kun jij een beetje koprollen eigenlijk?
2: Ja, maar dan denk ik wel dat ik een paar weken daarna in de rolstoel zit. Zo technisch ben ik niet.
0: Meteen het was lazy. Dus een achterwaartse salto, dat is helemaal niet aan jou besteed.
2: Nee, dat, laten we dat maar andere mensen overlaten.
0: Dat goed. Hey Kevin, je wil iets bijzonders voor een liedje dat je niet meer zo vaak op de radio hoort. Wat wil je graag horen?
2: Nou, ik wilde graag voor goede vriend Jeroen, die mag vandaag 36 kaarsjes uitblazen.
0: Ja.
2: En ja, als ik aan Jeroen denk, denk ik eigenlijk maar aan één bepaalde plaat. En ik denk, ja, wanneer is die voor het laatst gedraaid op Radio 2? Nou, dat bleek 23 april te zijn. Dus,
0: schandalig. Nou, zo lang geleden
2: eigenlijk
0: alweer.
2: Eigenlijk wel, ja.
0: Man. Ik vind het wel bijzonder dat jij, je zegt 36 jaar. Ja, ik wil niet dat die CD uit de kast gaan trekken van, goh, ja, toen was hij nog niet geboren toen het nummer werd uitgebracht. Maar het is wel zo natuurlijk. Hè. Hoe kom je in één keer bij deze plaat die we straks gaan draaien?
2: Ja, ik weet niet waar Jeroen hem zelf van kent, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar als de eerste twee tonen van die plaat klinken, dan springt hij meteen op. En dan is het groot feest bij hem.
0: Ik snap het ook wel. Het is een hele fijne track. Wat wil je graag horen voor je vriend Jeroen?
2: Ik zou graag Rosalind willen aanvragen van Vitesse.

Counting Crows en Mr. Jones. En daarvoor Vitesse Rosalyn. Ik krijg een berichtje binnen van Barry. En die zegt, de bas in het nummer van Rosalyn is echt fenomenaal. Ik vind het zo leuk als mensen dus letten op het instrumentarium van een liedje. En je hebt helemaal gelijk, Barry. Ik heb een keer een soort van pop podium theatershow gemaakt rondom de DJ Alfred Lagarde. Daar heb ik ooit een keer een mooie podcast over kunnen maken. En we hebben ook een keer een theaterstuk daarvan gemaakt. En daar speelden we liedjes in.

0: Lagarde zelf altijd heel mooi vond. En daar zat dit nummer ook in, Rosalind van Vitesse. Dat was zelfs de opening van die avond. En Rogier van Wegberg was onze bassist. En iedere keer keek ik naar hem en had ik kippenvel op mijn armen staan wanneer hij dat nummer inzette. Want die baspartijen, die zijn fantastisch. En ik weet niet of je Rogier van Wegberg een beetje kent, maar die man die kan echt ongekend goed spelen. Dus ik zei er nog tegen hem van, ja, te gek man, waar heb je dat allemaal geleerd? Waar heb je allemaal gespeeld? Ach, zei hij, ik heb ooit met Toto gespeeld en zo. Oh.
1: Radio 2, Topsong.
0: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2, NPO Radio 2, Topsong.

0: Lagarde zelf altijd heel mooi vond. En daar zat dit nummer ook in, Rosaline van Vitesse. Dat was zelfs de opening van die avond. En Rogier van Wegberg was onze bassist. En iedere keer keek ik naar hem en had ik kippenvel op mijn armen staan wanneer hij dat nummer inzette. Want die baspartijen, die zijn fantastisch. En ik weet niet of je Rogier van Wegberg een beetje kent, maar die man die kan echt ongekend goed spelen. Dus ik zei er nog tegen hem, van, te gek man, waar heb je dat allemaal geleerd? Waar heb je allemaal gespeeld? Ach, zei hij, ik heb ooit met Toto gespeeld en zo. Oh.
1: Radio 2, Topsong.
0: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2, NPO Radio 2, Topsong.

0: Avril Lavigne, Complicated. Straks kun je weer een peper- en zoutstel winnen in het spelletje. Goed stel, twee liedjes die iets met elkaar te maken hebben. Welke liedjes het zijn, je hoort het zo meteen.
1: Avrotros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
2: Je hebt alles gekocht in de koffiebar, maar op je rekening staat nu bar weinig?
3: Huh?
2: Maak er een potje

0: Bij Jumbo smaakt elke dag als vakantie. Kies een mix barbecue. Vlees, vis, vega en salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen met 25% korting. Een voordelige zomer, dat is de ja van Jumbo.
1: Europa is van Picasso. India is van mij.
0: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
2: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
3: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
2: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
3: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
4: Hey, ondernemer. Hallo? Kan je me Hapert jouw internet van de zaak ook zo? Dan is het tijd om over te stappen op zakelijk glasvezel van KPN. Dan is je hele bedrijf altijd supersnel online, zonder irritante onderbrekingen. Stap nu over en krijg een Apple iPad cadeau bij een 3-jarig abonnement. Kijk op kpn.com/zakelijk.
5: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
6: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
7: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen verbazen je.
8: Oh my god.
7: Zo dus.
8: Wow.
7: Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
9: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
2: Bent u 68 plus en zit uw overwaarde op slot in uw woning? Ontgrendel dan uw overwaarde met welvarend wonen. Zo heeft u meer financiële ruimte en blijft u wonen waar u zich thuis voelt.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Stap in de wervelende wereld van Wagner met het Royal Swedish Orchestra. Van Tannhäuser tot Der Ring des Nibelungen met Wagnerster Nina Stemme op 17 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
2: Geniet nu van uw opgebouwde overwaarde. Kijk op welvarendwonen.nl.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
5: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
6: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
7: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
8: Het is bijna 1 uur, tijd voor het laatste nieuws. Dat hoor je van Juri Stubenitski. Juri, goedemiddag.
9: Hey Tim, goedemiddag. In Rotterdam, Eindhoven en Alkmaar zijn invallen in woningen geweest en zijn mensen van hun bed gelicht. Daarbij zijn 3 verdachten van tussen de 16 en 19 opgepakt in een terreuronderzoek. In Rotterdam vielen zwaar bewapende agenten een huis binnen in stadsdeel Overschie. Verslaggever Henrik Willem Hofs sprak met de moeder van de 16-jarige verdachte die daar werd opgepakt.
10: Zit op voetbal, dat ze zich niet kan voorstellen dat hij iets te maken heeft met terrorisme. Dus het beeld zeg maar, van die zwaar bewapende politieagenten en het beeld van wat de moeder schetst, daar is toch wel een heel groot verschil tussen en dat doet heel veel vragen op.
9: De Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Volgens Ierse media is hij vandaag omgekomen bij een motorongeluk in Dublin. Hansard won in 2008 nog een Oscar voor zijn nummer Falling Slowly met zijn band The Frames. Dat nummer werd gemaakt voor de film Once, waarin Hansard een hoofdrol had.

0: Ik ben echt, echt in shock. Dit is echt dit is een ongelooflijk groot artiest. Ik ga zo meteen echt iets draaien. Wat ga ik draaien van hem? Als je iets wil horen, laat het vooral even weten met de NPO-luisterapp. Glenn Hensert.
1: Glenn Hensert. Ja, 56 jaar is hij maar geworden.
0: Ongelooflijk.
1: De brand in een zorginstelling voor jongeren in Beekbergen leidt ook tot een einde aan een zomerkamp daar in de buurt. 180 kinderen werden vannacht geëvacueerd. Het zomerkampterrein blijft dicht omdat er mogelijke restjes asbest liggen. De organisatie spreekt van een enorme teleurstelling. Vanwege de brand in die zorginstelling zit één bewoner vast voor brandstichting. Een andere bewoner raakte zwaar gewond. En mensen die een riviercruise hadden geboekt van Duitsland naar Zwitserland zijn heel ergens anders terechtgekomen. In Nederland. Door de lage waterstanden moesten kapiteins van riviercruiseschepen uitwijken. Onder meer naar Rotterdam.
2: Ja, en dat is zeer schön. Zeer schön.
3: Samstag naar Köln, wenn Wasser genoeg da is. Was ik niet glaube.
4: Wij willen of horen naar Keulen te gaan. Maar Keulen is al niet mogelijk. Nee, daar is water al te laag voor. De Duisburg, Wezel. Ja, dan zitten we al bijna aan de grens. Dus dan wordt het misschien wel Nijmegen.
1: Passagiers hopen dat ze met de bus naar hun auto's in Keulen kunnen worden gebracht. Het weer zonnig, maximaal 35 graden vandaag. Morgen met 32 graden iets minder heet. En in het zuidoosten mogelijk een enkele bui.
0: Dankjewel. Dan gaan we naar de ANWB. Daar zit Erik Evengroen. Erik, waar staat het stil?
5: Nou, op een paar plekken op de meeste. Ja, de meeste wegen rijden gelukkig prima door. Maar wat opvalt is de A12 om te beginnen Arnhem richting Duitsland. Bij de grensovergang daar nu 3 kilometer file met 10 minuten vertraging. Werkzaamheden zorgen voor oponthoud op de A16 van Breda naar Rotterdam. Ter hoogte van de Moerdijkbrug. De rechterreis ook is dicht. Vertraging 10 minuten. Dezelfde A16 met dan de andere kant op. Van Rotterdam naar Breda. Daar gebeurde een ongeluk net voor de Drechttunnel. 2 reisstokers zijn dicht. Vertraging een kleine 10 minuten. En tenslotte de A50 Os richting Arnhem. Bij de wegwerkzaamheden bij Renkum 20 minuten. Op onthoud.
0: Zometeen draai ik 2 nummers en die hebben een link met elkaar. Wat is de link? Dat is de vraag. David Bowie en Pat Metheny met This Is Not America ga ik draaien. En New York City Boy van The Pet Shop Boys. Wat is de link? Laat het weten met de NPO Luisterapp en in Peper en Zout stil.
6: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
7: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
8: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Annemiekes A-lunch.
9: Avro Tros. Zomer op je radio. NPO Radio 2.

0: York City Boy en daarvoor David Bowie. En This Is Not America, maar... Wat is de link? Nou ja, inderdaad, Pet Shop Boys zingen over New York City Boy. En David Bowie heeft heel erg lang in New York City gewoond. Dus dat had een link kunnen zijn. Het draait inderdaad expliciet om Amerika, deze twee liedjes. Evert die zegt, beide haalden exact nummer 14 als hoogste notering in de Britse hitlijst. Sven die zegt, de link is Donald Trump. Hij is president van Amerika en was zakenman in New York. Maar Marcel, die hebben we aan de lijn. Dag Marcel, goedemiddag.
1: Goedemorgen, Stan.
0: Hallo. Ja, de link volgens jou. Wat is die link?
1: Nou, David Bowie en de Pet Shop Boys hebben samengewerkt aan een nummer. En dat is Hello Space Boy.
0: Hello Space Boy, eerst uitgebracht door Pet Shop Boys zelf. En vervolgens is David Bowie daarmee nog weer aan de haal gegaan. Dus dat is inderdaad de link.
1: Ja.
0: Dat betekent dat jij iets hebt gewonnen. En weet je ook wat, toevallig?
1: Peper en zout.
0: Nou, ja, zeg!

0: Supertramp en The Logical Song. We schrokken net heel erg van het bericht dat muzikant Glenn Hansard is overleden. Na een motorongeval in Dublin. Eerste singer-songwriter, frontman van The Frames. Speelde ook in allerlei films. The Commitments bijvoorbeeld heb je misschien wel eens gezien. En hij is overleden. En we krijgen heel veel appjes binnen van mensen die heel graag iets van hem willen horen. Maar ik moet ook heel even bellen met een vriend van mij. Bart, goedemiddag.
1: Hey Tim, goedemiddag.
0: Ja, dit is voor jou, dit is heel heftig. Want jij bent gigantisch fan van Glenn Hansard. Kun jij mij vertellen en de luisteraars vertellen wat hij voor jou betekent?
1: Goed. Hij is een enorme innemende muzikant met een enorm charisma. Maar vooral, je merkt het vaak in de S-vorm, want ik kan nog niet eens bedenken dat het voorbij is. Maar zijn liedjes zijn klein in geluid, maar heel groot in gevoel en wat ze je laten voelen en wat het betekent. Mm-hmm. Dus ik heb nog heel weinig woorden om nu nog een heel goed verhaal te maken over wat hij van mij betekent. Maar,
0: nee, maar het is duidelijk dat je wel enorm raakt in elk geval. Je bent bij een van zijn laatste shows geweest waarschijnlijk.
1: Ja, ik denk zijn allerlaatste. Ik was in Dublin 3 weken geleden, 2 juli, op Trinity College. Yeah. Waar hij de laatste show van zijn voorjaarstour speelde. Wat is nu ook zijn allerlaatste show ooit blijkt te zijn geweest.
0: Ja. Hij was,
1: ook al zonder die kennis dat het de laatste zou zijn, was het een fantastische avond. Hij heeft een geweldige band bij zich, met ook heel wat leden van de Frames inderdaad om zich heen. En dat was dit jaar eigenlijk een iets stevigere sound dan we van hem gewend waren. Hij had altijd een wat softere singer-songwriters-achtige live sound. Mm-hmm. Maar dit jaar voor het eerst had hij zijn blazers thuis gelaten. En was het meer een rockshow dan een singer-songwriters-folkshow. En dat was te gek.
0: Ja. Ik ga Her Mercy draaien van Glenn Hansard. Ben je het daarmee eens?
1: Dat is helemaal prima, Tim. Dankjewel.
0: Ja, jij bedankt dat je even heel snel wilde reageren. Heel veel sterkte en we gaan gewoon genieten van die prachtige muziek die hij ons heeft nagelaten. Dankjewel, Bart.
1: Dankjewel, Tim. Doei.
0: Glenn Hansard. Dit is Her Mercy.

0: bohemian like you.
1: Verkeer.
0: We gaan naar Erik Evengroen, ook zo'n bohemian, maar dan van de ANWB. Erik, waar staat het stil?
2: Nou, op een paar plekken. De meeste vertraging zien we onder andere op de A4 van Rotterdam naar Antwerpen. Daar is bij Hogerheide een ongeluk gebeurd. De vertraging is 10 minuten. Wegwerkzaamheden op de A16 van Breda naar Rotterdam. De hoogte van de Moerdijkbrug zorgen voor ook 10 minuten oponthoud. En er staat daar 4 kilometer file. Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder nog eens een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A50, Oost richting Arnhem. Bij Renkum wegwerkzaamheden en dat kost je een kwartier.
0: Dankjewel! Gaan we naar Juri Stubenitski in zijn fleurig t-shirt vandaag.
3: Ja, 35 Doos. Graden. Ik dacht, ik doe een Tim op het boekje.
0: Ja, oh. Ja, heb ik wel een stijl-icoon aan het worden. Wat gaaf,
3: zeg. Weet je wel.
0: Nou, nieuws.
3: Een schok in Ierland en ook daarbuiten vanwege het plotselinge overlijden van muzikant en Oscar-winnaar Glenn Hansard. Hij kwam vannacht op 56-jarige leeftijd om het leven bij een motorongeluk ten westen van Dublin. Er was niemand anders bij dat ongeluk betrokken. Zijn management laat weten dat ze er kapot van zijn en veel hebben aan alle steunbetuigingen. De brand afgelopen nacht in een zorgcentrum voor jongeren in Beekbergen is mogelijk aangestoken, zegt de politie. Een minderjarige bewoner van dat centrum is opgepakt. Een andere bewoner is zwaar gewond. En bij BMW verdwijnen waarschijnlijk wereldwijd 8000 banen. Bronnen bij het Duitse persbureau DPA zeggen dat er een grote reorganisatie aankomt.
1: Weer.
3: Veel zon, maximaal 35 graden vandaag. Vanavond blijft het lang warm. Morgen wat meer bewolking en maximaal 32 graden.
0: Tijd voor een goede kop, die heb je vast wel voor ons, Juri.
3: Ja, natuurlijk, dit is mijn lievelingsrubriek, dus dat zit altijd goed.
0: Hij ook.
3: Het was een groot pannenkoekenfeest in Aagtekerken op Walcheren met een betonmolentje. Maakten vrijwilligers honderden pannenkoeken en dat wilde een verslaggever van Omroep Zeeland niet missen.
4: Vertel, hoe gaat het eraan toe? Want dit is niet een standaard kommetje die je in de keuken ziet staan.
5: Ik zal even het recept erbij pakken. De mannen die zorgen voor dat 15 liter melk, 5 liter water in een grote bak komen. Dan doen de jongens de bloem erbij. 10 kilo bloem. Een half pak custard. Ik zorg dat de eitjes klaar zijn.
4: U bent echt heel veel pannenkoeken aan het maken.
5: Ja, gigantisch veel.
3: Nou, hoeveel precies, dat wilden ze natuurlijk weten, maar dat was te ingewikkeld om te berekenen. Heel veel is het antwoord. En de opbrengst gaat naar het goede doel.
0: Ja. Gemiste kansen, beslaggever, had je kunnen zeggen. Heb je een goede kop voor ons, Joegie? Nee, die was niet leuk, kom op.
3: Jawel. best wel een platte actie in Aagten.
0: Oh, wat goed, zeg. Producer van de show, Bart Geurts, wat had jij?
6: Een pannenkoekenactie met betonmolen, dat is best speciaal.
0: Ja, mooi. Pannenkoeken liggen daar als een steen op.

0: En een vleugje Curtis Mayfield. Voor jou niet. Magic hoorde je.
1: Goeie kop.
0: Ja, net een berichtje van Jury in het nieuws over een groot pannenkoekenfeest in Achterkerken op Walcheren in Zeeland. Met een betonbolletje maakten vrijwilligers daar honderden pannenkoeken. Hoeveel er uiteindelijk zijn gebakken, dat was een ingewikkelde berekening. Maar in ieder geval, de opbrengst gaat naar een goed doel, dus dat is mooi. En wij vroegen ons af, wat voor goede kop past daarbij? Rob, die had het over zwaar beslagen ten stroop. Heel goed. Hielke heeft het over pannenkoekenbeslag in een cementmolen Walgeruk. Heel goed. En Arjan die zegt, hey Zeeland bakt. Ja, zo simpel kan het zijn natuurlijk. Geef jouw goede kop door met de NPO Luister-app. En kom in de galerij der goede koppen.

0: Abrams. And that's so true.
1: Goeie kop.
0: Ging zo net bij Jury over een pannenkoekenfeest op Walcheren in Zeeland. Met een betonmolentje. Maakte vrijwilligers.

0: geld dat zou gaan naar een goed doel. Vraag eens wat voor goede kop zou bij dit bericht zijn. En dit komt allemaal binnen. Lars die zegt, het goede doel is misschien Jantje Beton. Luc die zegt, voor het goede doel, betalen pannenkoek. En dan linkt hij natuurlijk aan Toren C, die serie waarin twee vrouwen op een gegeven moment in een lift staan en een wat onzekere man. En die proberen ze echt te sarren de hele tijd.
1: Wil je dat we doorgaan? Dan moet je betalen.
2: Dan moet je betalen, man.
1: Betalen pannenkoek.
0: Betalen pannenkoek, ja. En even kijken, José die zegt, goed doel, neemt veel werk in beslag. Ook erg leuk. Janne, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim.
0: Hallo. Je had er twee ingestuurd.
3: Ja, klopt.
0: De vrijwilligers komen beslagen ten ijs. Die was leuk, maar je had er nog één.
3: Dat klopt. Dat wil je me horen.
0: Ja, heel graag eigenlijk, Janne. Ja, dat is een beetje het idee van het hele spel. Ja,
3: oké. Ja. Nou, ik had ook nog bezoekers pannenkoekenfeest eten zich betonnetje rond.
0: Betonnetje rond vinden wij goed gevonden. Jij komt hier in de galerij der goede koppen. Maak je even een foto van jezelf?

0: wat voor goede kop zou bij dit bericht zijn. En dit komt er allemaal binnen. Lars die zegt, het goede doel is misschien Jantje Beton. Luc die zegt, voor het goede doel, betalen pannenkoek. En dan linkt hij natuurlijk aan Toren C, die serie waarin twee vrouwen op een gegeven moment in een lift staan en een wat onzekere man. En die proberen ze echt te sarren de hele tijd.
1: Wil je dat we doorgaan? Dan moet je betalen.
2: Dan moet je betalen, man.
1: Betalen pannenkoek.
0: Betalen pannenkoek, ja. En even kijken, José die zegt, goed doel, neemt veel werk in beslag. Ook erg leuk. Janne, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Tim.
0: Hallo. Je had er twee ingestuurd.
3: Ja, klopt.
0: De vrijwilligers komen beslagen ten ijs. Die was leuk, maar je had er nog één.
3: Dat klopt. Dat wil je me horen.
0: Ja, heel graag eigenlijk, Janne. Ja, dat is een beetje het idee van het hele spel. Ja,
3: Oké. Nou, ik had ook nog bezoekers pannenkoekenfeest eten zich betonnetje rond.
0: Betonnetje rond vinden wij goed gevonden. Jij komt hier in de galerij der goede koppen. Maak je even een foto van jezelf?

0: De vrijwilligers komen beslagen ten ijs. Die was leuk, maar je had er nog één.
1: Dat klopt. Wil je hem horen?
0: Ja, heel graag eigenlijk, Janne. Ja, dat is een beetje het idee van het hele spel. Ja,
1: oké. Ja. Nou, ik had ook nog bezoekers pannenkoekenfeest eten zich betonnetje rond.
0: Betonnetje rond vinden wij goed gevonden. Jij komt hier in de galerij der goede koppen. Maak je even een foto van jezelf?

0: zometeen. Hier op NPO Radio 2.
1: Paul Robbering.
2: Veel plezier bij Paul.
1: Ik heb er nog eentje voor je. Van de Sun Club.
2: Omdat het vandaag zo bloedverziekend
1: heerlijk warm is.

0: Avro Tros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitendeuren.
2: Je zomerklus? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elk

0: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle zuivelhoeven, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: Het is 2 uur, ja, echt zo goed als 2 uur. En daar is Juri al met het laatste nieuws. Goedemiddag, Juri.
2: Hey Paul, goedemiddag. België stuurt brandweerwagens naar Frankrijk om ze daar te helpen met het bestrijden van de enorme bosbranden. Ook worden waterbevoorradingstrucks gestuurd. Intussen mogen in Spanje duizenden mensen terug naar huis. Volgens de hulpdiensten zijn er afgelopen nacht geen nieuwe brandhaarden ontstaan. De Franse DJ Kavinsky is overleden. Hij werd gisteren doodgevonden in zijn huis in Parijs. In 2010 kwam zijn album Night Call uit, waarvan het gelijknamige nummer te horen was in de film Drive met Ryan Gosling.

0: was ook zijn grootste hit. Hij speelde hem ook bij de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Parijs, samen met zangeres Angèle. En ook was zijn muziek in games te horen, zoals Grand Theft Auto 5. Kavinsky heette in het echt eigenlijk Vincent Bellorgi en hij is 50 jaar geworden. Spieren van mensen met long-covid of de chronische uitputtingsziekte ME zijn anders dan die van gezonde mensen, blijkt uit onderzoek van de VU. Mensen met ME of long-covid zijn sneller uitgeput. Sommige onderzoekers vonden het logisch omdat die patiënten minder actief zijn, maar het onderzoek blijkt dat hun spieren minder goed doorbloed zijn en een slechter functionerende energiehuishouding hebben. En zorgmedewerkers die kwartetten op de intensive care. In het UMCG in Groningen gebeurt het sinds kort regelmatig. Dat kwartetten is bedoeld om medische kennis over infectieziektes en antibiotica op te frissen. Paula bedacht het kwartetspel tijdens haar opleiding tot arts.
1: Toen liep ik tegen het probleem aan dat deze kennis niet goed in mijn hoofd bleef hangen. Remco, mag ik van jou van de cefalosporine de ceferoxim? Dus ik heb bij wijze van grap gezegd, kunnen we hier niet een spelletje van maken? En zo hebben we het met een team van experts ontwikkeld.
2: Heb jij dan heel misschien ook nierfunctiestoornissen?
1: Ja.
2: Yes, dan heb ik een kwartet. Nice.
0: Dat zorgkwartet komt binnenkort op alle IC's in Nederland te liggen.
3: Het klinkt heel bizar eigenlijk dit. Maar ja, zo steek je er misschien nog wel wat van op. Ook wij, als je dit in de winkel zou kunnen kopen.
0: Inderdaad, ik wil het eigenlijk ook wel hebben.
3: Ja.
0: Ik heb dan nog een weerbericht voor jou. Zonnig bij 28 tot 35 graden. Morgen eerst zon, in de middag meer wolken en temperaturen rond de 30 graden.
3: Dankjewel, jullie. En op de weg dan, Erik, hoe gaat het daar?
4: Nou, op de meeste plekken gelukkig goed in deze vakantieperiode. Maar dat geldt natuurlijk niet overal. De meeste oponthoud zien we onder andere nu op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Bij de grenscontrole staan nu een klein kwartier vertraging. A16, bij daar richting Rotterdam. Daar wordt aan de weg gewerkt bij de Moerdijkbrug. De rechterrijstok is nog altijd dicht, vertraging 10 minuten. En

0: Daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht. Voor knooppunt Klaverpolder ook nog eens een kwartier extra reistijd. En tenslotte de A50 Os richting Arnhem. Voor Renkum staat 9 kilometer file met 20 minuten oponthoud.
1: Zometeen hoor je niet een koning, niet een koningin, maar wel de prins.
2: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
4: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
5: Fans van voordeel.
4: Aldi.
7: Vanaf 4 uur vanmiddag hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

nog wel van zijn hit One Day. Als in vandaag. Maar vandaag draaide ik wat anders. Namelijk dus zijn nieuwe single. Ook al een topsong geweest, je hoorde I Love Life. En daarvoor nog Prince and the Revolution met When Doves Cry. Dus NPO Radio 2. Weet jij waar die hit ineens vandaan komt vandaag? Het is echt, ik heb een klein stukje even uit de airco van de auto naar de studio gelopen. Ik ben kapot. Het is echt verschrikkelijk. Mijn vrouw ging vanochtend vol goede moed even een rondje hardlopen. Die heeft na 1 kilometer kwam ze hijgend gewoon thuis en is in de sloot gesprongen. Tenminste, het zwembad, wat ik al een tijdje heb. Maar dat lijkt helaas de laatste tijd

0: NPO Radio 2 overal mee naartoe. Check de NPO Luister-app.
1: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Een acterende rapper, of was hij een rappende acteur? Want hij kon allebei, kan allebei waanzinnig goed. Alleen Chris Rock vindt dat denk ik niet, maar voor de rest van de wereld hangt aan zijn lippen natuurlijk. Hij begon ooit met rappen, dus ja, dan moet je toch maar zeggen dat hij dus een acterende rapper is geweest. Is, nog altijd. Niet dat zijn carrière over was, toch na die klap op Chris Rock. Nee, dat ook. Will Smith hoorde je Miami. Oasis ook nog Live Forever. De eerste week van september gaan we weer een bijzondere week doen met NPO Radio 2. Dan is het de KWF-week. En dan proberen we in de wensweek, ja, mensen die het echt nodig hebben, iets liefs te geven. En dat doen wij niet, maar dat doen andere luisteraars van Radio 2. En nu al zijn we druk met de voorbereidingen. We krijgen al heel veel wensen van mensen binnen. Maar wat we ook nodig hebben, zijn natuurlijk mensen die een wens kunnen laten vervullen. Dus zit jij nu te luisteren en denk je bij jezelf, ja, wat ik doe is eigenlijk wel iets wat ik graag voor iemand anders zou willen doen. Bijvoorbeeld ben je een kunstenaar en zou je een portret van iemand kunnen maken? Of ben je een brandweerman en zeg je, nou, loop maar een dagje met ons mee als je dat te gek vindt. Ik denk ook aan een chef-kok die kookles kan geven. Dat soort dingen. En het is, als ik je niet genoemd heb, misschien toch even aan jezelf om na te denken van, nou ja, ik heb wel een toffe baan en ik kan wel, of een hobby, kan iemand wel een dagje blij maken misschien met wat ik doe. Als je dat hebt, geef jezelf dan op. Doe mee. En dat kan via de website nporadio2.nl. Je mag ook gewoon even de NPO Luister-app gebruiken en me nu een berichtje sturen. Dan komt het ook wel goed. Tof als het je lukt, als je mee wil doen aan onze wensweek in september. Dit zijn Feline en

De live versie natuurlijk, want die andere versie is zo geflopt ooit. Dat wilde niemand horen en die laat ik je ook niet horen, want het is gewoon deze die top is. Show Me The Way van Peter Frampton. En ook nog het prachtige nummer van Feline en Melle. Je hoorde Remember Us. Die ga je nog wel vaker horen. In de avond hoor je hem ook bij Emily. We zijn allebei fan van dit duo. Het is echt een heerlijke plaat. Nieuws weer de verkeer zo meteen. Eerst Elvis en Junkie XL.

0: Elvis en JXL, Junkie XL, Little Less Conversation. Hoor je, het is een half uur na twee uur. En op de weg, wat is daar aan de hand? Wat zeg je, Erik?
1: Dat is het half drie.
0: Dat is half drie, dankjewel.
1: Na twee, toch? Ja.
0: Ja, nee, het is warm. Ik kom niet meer op...
1: op dingen.
0: Woorden. Hey, heb jij files?
1: Ja, een vijftal die opvallen in ieder geval. Te beginnen de A15 Rotterdam-Gorkum. Bij Gorkum is een vrachtwagen gestopt met pech. Hier is de rechterrijstrook ook dicht en de vertraging een kwartier. De A16 bij Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging en er staat daar 5 kilometer file. En daardoor ook oponthoud op de A17 vanuit Roosendaal naar Dordrecht voor de aansluiting met de A16 kost het je een kwartier. En de A29 Bergen op Zoom richting Rotterdam voor het Hellegatsplein. 3 kilometer file met 10 minuten vertraging.
0: Dankjewel, Erik. En Juri, even om te beginnen. Je had het net met Tim over jouw hemd, wat je draagt vandaag.
2: Mijn overhemd, ja.
0: Je overhemd, ja.
2: Het is daarmee.
0: Ik vind het helemaal niet een Tim op het broekje.
2: Wat dan?
0: Ik vind het een beetje Fred van Bonaire.
2: Oh, ja.
0: Voor van alle kijkers.
2: Precies. Ja, inderdaad. Ja.
0: Voor de rest heb je hopelijk weinig met hem gemeen.
2: Ja, nee, inderdaad. Ja. Ik hou wel van kippen.
0: Oh, ja. Ja.
2: Jij bent ook vrolijk vandaag gekleed in een zwarte...
0: Ja, dat is mijn aura. Nee, maar jij hebt natuurlijk levende kippen en
2: hij roostert.
0: Precies, ja.
2: Het nieuws dan. In Griekenland is een grote brand uitgebroken op het eiland Paros. Er staat een vuilstort in brand. 10 dorpen in de omgeving zijn geëvacueerd. Degene die gisteravond om het leven kwam bij een ongeluk met 3 vrachtwagens bij Moerdijk was een man van 19 uit Gorkum. Hij bestuurde een van de vrachtwagens. 2 anderen raakten gewond. In Wateringen is een auto te water geraakt. Mensen die het zagen gebeuren sprongen er meteen achteraan en hebben de bestuurder gered. Hoe het nu met diegene gaat is niet bekendgemaakt. En belofte maakt schuld. De Spaanse voetballer Marc Cucurella zei voor het WK... als we wereldkampioen worden dan zet ik een tattoo van het hoofd van de Spaanse bondscoach op mijn arm. En dat is nu gebeurd. Coach Luis de la Fuente met de wereldbeker op de arm.
0: Zo, hij had al een paar tatoeages, dus in die zin...
2: Valt het niet heel erg op, maar het is ook geen kleintje.
0: Het is een flinke jongen.
2: Ja.
0: Ja, voetbal is een tatoeage. Dat hoort toch gewoon bij elkaar eigenlijk.
2: Elkaar. Heb jij tattoos eigenlijk, Paul?
0: Ik heb geen tattoo.
2: Nee, oh, je moest een beetje twijfelen, of durf je het niet te zeggen?
0: Nou, nee, kijk, ik kan wel dat ene grapje weer vertellen, maar die kent iedereen al, toch?
2: Kom dan.
0: Nee, ik heb wel een tatoeage, dus een konijntje heb ik op mijn bil staan. Wil je even kijken?
2: Ja, hoor. Laten we zien.
0: Ja.
2: Ook zie, ja, oh. Ja.
0: Nee, nee, ik zie hem niet. Zit hij in zonnetje.
2: Nou, het weer dan nog. Veel zon, maximaal 35 graden. Ook vanavond is het nog lang warm. Morgen wel wat meer wolken en maximaal 32 graden.
0: Die kende jij niet?
2: Ja, ik kende wel.
0: Ja, wel, maar je wil er graag op willen zien.

0: Miley Cyrus, je hoorde Flowers en ook nog die prachtige ballade van de Scorpions. Ja toch, die is niet fout. Nee, het is gewoon echt heel mooi. Wind of Change.
1: Top op 14. Top op 14.
0: Dat komt ook omdat hij uit mijn jeugd is, dus dat nummer zit gewoon in mijn hart. Ja, dat is maar een kleine stap naar dit onderdeel, want dit gaat over de muziek uit je jeugd. Kees Homans, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Paul.
0: Wanneer ben jij geboren?
2: Ik ben geboren in 1980, op 24 juli.
0: 1980 ben je geboren?
2: Sorry, 1966.
0: Zit je nou te liegen?
2: Ja, ik zat even te liegen. Nee, in 1980 was ik 14 jaar.
0: Ik heb nog niet meegemaakt dat mensen over hun leeftijd liegen om een betere top 5 te krijgen. Maar ja, het zou kunnen natuurlijk.
2: Ja, nee. Ja. Nee, want de jaren 80 is wel mijn jaren.
0: Oh, precies. Want waar hou je dan van in de jaren 80?
2: Ik was wel fan van Kiss en Meatloaf.
0: Oh,
2: en een heleboel. Vitesse hoor ik zo net op de radio, vind ik heel leuk.
0: Ja.
2: Ja.
0: Mooie smaak heb je hoor, Kees. Maar ja, dat zegt natuurlijk niet alles over wat er in de top 5 staat.
2: Nee, ik ben benieuwd.
0: Zullen we luisteren? Dit is 24 juli 1980, hè? Niet 1994 dan.
2: Nee, nee.
0: 1980, oké. Okay.
3: 5.
2: Vaag bekend voor.
0: Vaag, dat is niet genoeg om goede herkenning in je jeugd te hebben.
2: Nee, maar vier. Klinkt ook heel oud.
0: Ja. Ja, hè?
2: Ja.
0: Nou, dit klinkt wel wat meer van nu, want deze plaat hoor je nog vaak. Nummer 3.
3: 3.
2: Oh ja, die is Dan Hartman van. Die hoor je nog wel op Radio 2.
0: Ja, zeker wel.
2: Ja. Verkoppen door Take That.
0: Zo, ja, ja. Met zangeres Lulu, helemaal goed.
3: Ja. Hey.
2: Olivia Newton-John.
0: Xanadu, ik hoor je ook al gelijk opleven.
2: Ja, nou. Ja, nou leuk liedje maar.
0: Maar nee, oké. Okay. Nou, we gaan nog naar nummer
3: 1.
0: Ja, Kees, jij was 14. Nou, en dat bevalt je wel?
2: Nou, Maywood, nee. Ik moet er nou een kiezen, hè. Wat was de nummer 1?
0: De nummer 1 was Maywood, leden. Ja, de allereerste bedoel je. Midnight Dynamos van Matchbox.
2: Oké, nou dat vond ik wel goed klinken, dus daar ga ik voor.
0: Gaan we die doen? Want jij mag het zeggen, het is jouw jeugd. Kees, die zich in 3 minuten aan je voorbij gaat trekken.
2: Oké, dankjewel.
0: Geniet ervan.
2: Doe ik.
0: Dit is Matchbox.

Guns N' Roses en Yesterday's. Ik heb dit nummer zo vaak gehoord. Maar heel vaak skipte ik ook één trekje terug. Want eigenlijk mijn lievelingsliedje op het album waar deze plaat op staat van Guns N' Roses, Use Your Illusion deel 2, mijn lievelingsliedje stond daarvoor. Dat was track 2. En die hoor je alleen nooit. Die heet 14 Years.

Mijn lievelings toch wel van Guns N' Roses, van dat album. Maar die ga ik niet draaien, want ik heb net al Guns N' Roses gedaan. Maar... misschien is er wel een albumtrack die jij in je hoofd hebt... waarvan je vindt, nou, die mag ook wel eens op de radio klinken... omdat jij daar heel erg blij van wordt. Vraag hem dan vooral aan via de NPO Luister-app. Want ja, de 10-minute takeover komt eraan. Dus het kan ook best een wat langer nummer zijn. Vraag aan wat jij wil horen. Doe het via die NPO Luister-app.

0: Dit is NPO Radio 2. Zonder leden geen Max, dus kom erbij en help uw favoriete programma's te behouden. Denk aan We zijn er bijna, Max Vakantieman, Carrie op vrijdag. Juist nu hebben we uw steun hard nodig. Samen staan we sterk, samen zijn we Max. Word lid van Max voor slechts €8,50 per jaar. Ga naar ikwordlidvanmax.nl.
1: Tadaa, hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.

0: of doneer.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
3: Vakantiedrukte, asielopvang, vredesbesprekingen. Er is veel nieuws en dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.
5: Zoveel voor zo weinig bij Trekpleister. Nu alle producten van Lucovitaal 2 plus 3 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Grijp niet mis en ga deze week naar de winkel. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
6: Drie uur exact, Radio 2 met Juri en het nieuws. Goedemiddag, Juri.
7: Goedemiddag, Paul. De drie verdachten die vannacht zijn opgepakt in een terrorismeonderzoek hadden vooralsnog geen link met de aanslag op de Pride in Berlijn, zegt justitie. De politie deed invallen in Eindhoven, Rotterdam en Alkmaar. De 19-jarige verdachte uit Eindhoven zou een paar jaar geleden ook al eens zijn opgepakt, vertelt verslaggever Henrik Willem Hofs.
8: En toen had hij op Telegram onder andere gesproken over IS, over aanslagen, over onthoofdingen, over het afreizen naar Afghanistan. Hij is daar toen ook voor veroordeeld in 2024 tot 112 dagen cel en 200 uur werkstraf. Ja, en dus vannacht is hij opnieuw opgepakt, toen ook door een zwaar bewapend arrestatieteam.
7: Justitie wil nog niets vertellen over de verdenkingen. De reddingsbrigade Egmond waarschuwt mensen om uit de buurt te blijven van muien. Gisteren werden drie zwemmers in de zee meegesleurd door zo'n mui, maar ze konden worden gered. Brouwers hebben in de eerste helft van het jaar opnieuw minder bier verkocht. Volgens de brancheorganisatie staat de biersector zwaar onder druk, zeker omdat vanaf januari de belastingen omhoog gaan. Alcoholvrij bier wordt wel nog altijd populairder. En het bramenseizoen is weer begonnen, maar de 75-jarige natuurliefhebber Aart ergert zich kapot aan alle bramenstruiken in het Beatrixpark in Schiedam. Hij is er helemaal klaar mee, vertelt hij bij Omroep 2.
9: Hoe heeft het kunnen gebeuren? Het is een laksheid. De hoveniers, de toezichthouders van de gemeente, die hadden al lang moeten ingrijpen. Het is helemaal uit de hand gelopen.
7: Want volgens Aart krijgen andere plantensoorten door de bramenstruiken niet de kans om te groeien.
9: De paardenbloem en de boterbloem en de koekoeksbloem. Maar nu hebben we monocultuur. Dit is dus het tegenovergestelde van biodiversiteit.
7: En dus doet hij het zelf, maar hij trekt zelf de bramenstruiken uit de grond. Zo.
10: U bent 75 en nu gaat u helpen.
9: Ja, omdat de ambtenaren, die gaan erover vergaderen. En dan blijft hij staan.
7: Ja, maar dankzij Aard niet meer. Volgens de gemeente Schiedam zijn bramen juist een belangrijke voedselbron voor de vogels in het Beatrixpark.
11: Ze zijn heel erg lekker, die bramen natuurlijk.
7: Zijn heerlijk, ja. Ik zag vandaag ook alweer mensen plukken.
11: Maar ze mogen ook in mijn tuin komen plukken, want die dingen zijn, het is verschrikkelijk hoe snel dat groeit.
7: Heel hard.
11: Heftig, ja. Onkruid. Ik knip ze gewoon altijd keurig zo aan de onderkant los en dan...
7: Of hij ze ook opeten, dat weet ik eigenlijk niet. Misschien houdt hij alles voor zichzelf, dat kan natuurlijk ook.
11: Ik denk steeds dat hij zo'n stengeltje in zijn hand had. Luister nog eens naar het begin.
10: U bent 75 en nu gaat u helpen.
9: Ja, omdat...
11: Ja, nee, die is duidelijk heeft hij ergens last van.
7: Nou, hij heeft ook een pak aan. Dus zeg maar overhemd, jasje, handschoenen. Hij is heel net gekleed, hoed op. En met die hitte is dat natuurlijk best wel... intens.
11: Okay.
7: Het is dus heet, 28 tot 35 graden. Morgen eerst zon, in de middag meer wolken en temperaturen rond de 30 graden.
11: Ja, maar het is zo heet. Ik zet even een braam open. Hoe is het op de weg op dit moment, Erik?
0: Nou, gelukkig op de meeste plekken prima doorrijden. Op een aantal wegen wel wat vertraging, zoals op de A15 Rotterdam richting Gorkum. Daar staat voor Gorkum een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht en dat kost je 20 minuten. De A16 bij de Rotterdam bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug is nog altijd de rechterrijstrook dicht en dat kost je 20 minuten daar. Er staat 4 kilometer file. En daardoor loopt het ook vast op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht voor knooppunt Klaverpolder, een kwartier vertraging. En tenslotte de A50 Oost richting Arnhem. Bij de werkzaamheden bij Renkum staat 10 kilometer file met 20 minuten vertraging.
11: Een prachtig filelied zometeen van Tom Cochrane. Life is a highway. Is onderweg.
12: Ster. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
13: Nu met Club Karwei 40% korting op alle Histor Perfect Finish binnenlak. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
14: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
15: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu. Nu op Disney Plus.
16: Hier ben ik, jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
17: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
18: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
19: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
20: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
19: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
3: Vakantiedrukte. Asielopvang. Vredesbesprekingen. Er is veel nieuws. En dat is soms moeilijk te volgen. Daarom is er het NOS-journaal in makkelijke taal. Met meer rust en uitleg.
4: Het NOS-journaal in makkelijke taal zie je elke werkdag om 5 uur op NPO 1.

0: Smith, Drive Safe met Niall Horan. Heel veel appjes die binnenkomen van mensen die een kans zien om natuurlijk een albumtrack op de radio te krijgen. Ik zie zelfs foto's van hele albums die gestuurd worden. Zoals Ilse, die gewoon een vinylplaatje van Therapy doorstuurt. Kijk nou uit daarmee. Veel te warm om je vinylcollectie aan te pakken. Die plaat trekt krom en dat blijf je horen voor altijd. Ronald vraagt er gewoon een aan van de Stones.
1: Nou, ik weet een mooi nummerpaal voor de track. Dat is van de Rolling Stones. Out of Control. Dat is zo'n mooi nummer. Echt, het is een oudje, maar onwijs goed. Dus ik hoop dat je die wilt draaien. Groetjes van Ronald.
0: Nou Ronald, zo oud is hij nog niet eens eigenlijk. Want het is uit de jaren 90 van de Stones. Van het album waar ook Anybody's Seen My Baby op stond. Bridges to Babylon was dat. Heerlijk deze sfeer. Stones voor jou.

0: excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes.
1: Als er een prijs zou zijn voor een artiest die heel onstombaar, heel onverstaanbaar zou zijn, zeg maar de Frank Boeien Award, dan zou Paolo Nutini hem winnen. Want die gast heb ik wel eens live gezien. Onverstaanbaar mooi. Het gevoel blijft goed, maar het gewoon niet te begrijpen eigenlijk. Het accent uit Schotland helpt niet heel erg. Maar hij zingt er gewoon heel bundmoes. Dat is ook niet echt makkelijk. Maar het is wel gaaf, toch? Nieuwe shoes. Paolo Nutini kwam van Paolo. Hey, what's in the name? Die wilde hem graag horen. Dan ga ik er ook nog eentje draaien voor Hugo. En dat wordt dan de laatste van de 10 Minute Takeover van vandaag. En het is wel de allereerste track van het album Californication van de Peppers. Around the World.

0: lekker! Zeg JW over Weekend One van Faithless. Ik zie Maxi Jazz zo nog met één vinger in de lucht staan. Dat deed hij altijd bij live optredens. Gewoon 25 jaar oud, die plaat, dit jaar.
1: Dat soort dingen moet je niet zeggen,
0: sorry,
1: Paul.
0: Het is helemaal niet
1: heel oud.
0: Ja. Goed. Erik, hoe oud ben jij eigenlijk? Dat weten we helemaal niet.
2: Wat denk je? Je hebt mij laatst toch gezien? We hebben elkaar ontmoet.
0: Ja, nee, nu precies. Dus omdat ik een goede gok kunnen doen.
2: Nou ja.
0: 35.
2: Ja, 59.
0: Oh!
2: Ja.
0: Nou, dan zat ik in de buurt.
2: Maar ik heb Maxi Jazz ook meegemaakt, inderdaad. Live zelfs nog.
0: Oh, wat goed.
2: Ja. In Ahoy, fantastisch.
0: Nou, dan waren we misschien wel bij dezelfde show, eigenlijk.
2: Ja, dat is een, even nadenken, 2008, 2009 geweest,
0: ja,
2: of zo.
0: Ja, ik zat precies aan dat optreden te denken toen ik dat net vertelde.
2: Ik ook weer, toen ik het net even wat harder zette op mijn koptelefoon. Dat
0: leuk,
2: was heel
0: Erik.
2: Goed.
0: Mooi.
2: Ja, desalniettemin.
0: Waar staan ze?
2: Op de A15 om te beginnen, Rotterdam richting Gorkum. Bij Gorkum staat een vrachtwagen met pech. Hier is de rechte rijstrook dicht en dat kost je een half uur. Het is nu behoorlijk druk, zelfs op de A16 van Breda naar Rotterdam, bij de werkzaamheden bij de Moerdijkbrug. Er staat al 8 kilometer file met ruim 3 kwartier oponthoud. En daardoor nu ook veel vertraging op de A17 van Roosendaal naar Dordrecht, bij knooppunt Kravenpolder. Vertraging is opgelopen tot ruim een half uur. En tenslotte de A50, Oost richting Arnhem. Bij Renkum wegwerkzaamheden, de rechte rijstrook is dicht en vertraging een half uur.
0: Dankjewel. Hallo Erik.
2: Joep.
0: En Juri met het nieuws.
3: In aanloop naar een lokaal Pride-feest zijn in Amsterdam-Oost betonblokken neergezet. Zojuist is er een feest begonnen met marktkramen, muziek en eetentjes. Burgemeester Halsema had al extra maatregelen aangekondigd na de aanslag op de Pride in Berlijn. Het officiële dodental na de aardbeving in Japan is opgelopen tot 18. Waarschijnlijk zijn er meer doden, want er liggen nog mensen onder het puin. Het is erg druk op de stranden. Op het strand van Wassenaarse Slag zijn duizenden mensen en staan de parkeerterreinen zo vol met auto's dat de toegangsweg naar het strand is afgesloten, meldt Omroep West. Mensen kunnen er natuurlijk nog wel door met de fiets, de brommer of gewoon lopend. En mogelijk ruiken pakketjes in Nieuwegein en omgeving naar rook, want bij een sorteercentrum van PostNL woedde vanmiddag brand. Een bestelbus vatte vlam, is te zien bij RTV Utrecht. Het vuur sloeg daarna over naar de gevel van het postsorteercentrum en binnen een half uurtje was alles onder controle.
0: Oh, heftig, joh.
3: Ja.
0: Zou er een pakketje ontploft zijn
3: dat,
0: of zo?
3: Dat weten we niet.
0: Nee.
3: Nee. Heb jij iets besteld? Iets geks? Of,
0: Hete hit? Nee.
3: Hete, oh, ja.
0: Maar,
3: Een hete hit in brand gevlogen, ja.
0: Ja, sorry.
3: Het weer dan. Het is zondag maximaal 35 graden. Morgen 25 tot ruim 30 graden, met in het zuidoosten en oosten mogelijk een buitje.
0: Dankjewel, Jurgen. Zeg jij puzzel of puzzel?
3: Het is puzzel.
0: En catalogus of catalogus?
3: Catalogus?
0: Ja, oh ja. En Adele? Of?
4: Adele.
0: Oh ja.

0: hoor je op NPO Radio 2, Ruud du Soleil.
1: Maar bij Chateau Neuf du Pape.
2: Wat mij de meest bezighoudt, is... ik heb mijn sleutel niet gegeven. En ze maken wel alles open.
1: Hoe kan het eigenlijk dat Ruud zijn sleutel niet heeft hoeven geven om de motorkap open te maken?
3: Omdat de auto nog open stond.
1: Haha, zo goed voorbereid.

0: bestelde laatst ergens een ijskoffie op een terrasje. En toen kreeg ik een kopje filterkoffie van die ochtend. Dat deed gewoon pijn aan mijn hoofd, zo smerig was het. Maken.
1: De moeilijkste vraag.
0: Ik hou van espresso, zeker ook van de plaat van Sabrina Carpenter. En een waterfles. Altijd goed om het water te drinken als je een espressootje neemt, trouwens. Waterfles kun je verdienen. Antwoord op de moeilijkste vraag van vandaag. Je kent ongetwijfeld The Weather With You van Crowded House. Maar wat voor weer is het eigenlijk in de eerste regel van dit nummer? Als je het weet, stuur het door via de NPO Luister-app.

0: Leuk hoor, dat het dan topsong is geworden. Maar ik vind wel dat ik er verrekt weinig gedraaid heb de afgelopen tijd. Eigenlijk. Ja, thuis wel, maar op de radio. Veel appjes van mensen die het mooi vinden. Lola Young, From Down Here. Prachtig toch? Frans die zegt, ze staat ook nog steeds op nummer 1 in de verrukkelijke 15.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hey Roy, jij was ooit live bij Crowded House.
2: Ja, op Pinkpop.
0: En hoe was dat?
2: We hebben in de jaren 90 ergens op Pinkpop gestaan. En tijdens dat optreden begon het te regenen aan alle kanten. Dus hoe harder ze zongen, hoe harder het begon te regenen eigenlijk.
0: Wauw.
2: Vergeet je nooit meer.
0: Nee, dat geloof ik. En nu kan je er nog een waterfles mee verdienen ook. Want Weather With You, welk weertype komt erin voor in het eerste deel?
2: Stormy Weather.
0: Stormy Weather. En dat was het dus ook echt daar op Pinkpop. Joh. Ik heb nog een makkelijk vraagje, Roy, voor je. Ze hebben ook nog een liedje over de seizoenen. Hoeveel seizoenen zijn er? Ja, nou, noem ze dan ook allemaal maar eventjes.
2: Ja, lente, zomer, herfst en winter, hè.
0: Helemaal lekker. Je bent niet gek te maken, Roy. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En dan ga je het vast mooi vinden om ook nog Crowded House een keer te horen.
2: Ja, laat maar komen.

0: Leuk hoor dat het dan topsong is geworden. Maar ik vind wel dat ik er verrekt weinig gedraaid heb de afgelopen tijd. Eigenlijk. Ja, thuis wel, maar op de radio. Veel appjes van mensen die het mooi vinden. Lola Young, From Down Here. Prachtig toch? Frans die zegt, ze staat ook nog steeds op nummer 1 in de verrukkelijke 15.
1: De moeilijkste vraag.
0: Hey Roy, jij was ooit live bij Crowded House.
2: Ja, op Pinkpop.
0: En hoe was dat?
2: We hebben in de jaren 90 ergens op Pinkpop gestaan. En tijdens dat optreden begon het te regenen aan alle kanten. Dus hoe harder ze zongen, hoe harder het begon te regenen eigenlijk.
0: Wauw.
2: Vergeet je nooit meer.
0: Nee, dat geloof ik. En nu kan je er nog een waterfles mee verdienen ook. Want Weather With You, welk weertype komt er in voor in het eerste deel?
2: Stormy Weather.
0: Stormy Weather. En dat was het dus ook echt daar op Pinkpop. Joh. Ik heb nog een makkelijk vraagje, Roy, voor je. Ze hebben ook nog een liedje over de seizoenen. Hoeveel seizoenen zijn er? Ja, nou, noem ze dan ook allemaal maar eventjes.
2: Ja, lente, zomer, herfst en winter, hè.
0: Helemaal lekker. Je bent niet gek te maken, Roy. Gefeliciteerd.
2: Dankjewel.
0: En dan ga je het vast mooi vinden om ook nog Crowded House een keer te horen.
2: Ja, laat maar komen.

0: tijdens dat optreden, ja, begon het te regenen aan alle kanten. Dus hoe harder ze zongen, hoe harder het begon te regenen eigenlijk.
1: Wauw.
0: Vergeet je nooit meer.
1: Nee, dat geloof ik. En nu kan je er nog een waterfles mee verdienen ook. Want Weather With You, welk weertype komt er in voor in het eerste deel?
0: Stormy Weather.
1: Stormy Weather. En dat was het dus ook echt, nou, Pinkpop, joh. Ik heb nog een makkelijk vraagje, Roy, voor je. Ze hebben ook nog een liedje over de seizoenen. Hoeveel seizoenen zijn er? Ja, nou, noem ze dan ook allemaal maar eventjes.
0: Ja, lente, zomer, herfst en winter, hè.
1: Helemaal lekker. Je bent niet gek te maken, Roy. Gefeliciteerd.
0: Dankjewel.
1: En dan ga je het vast mooi vinden om ook nog Crowded House een keer te horen.
0: Ja, laat maar komen.

dat was inderdaad voor de eerste hittegolf dat ik het daarover had. En nu denk ik ook, het is gewoon heet. Weather With You of a Crowded House. Maar bij heet weer hoort wel een hete hit. Zoals gezegd, die heb ik bij me. Ik draai nog een hele lekkere om een beetje in de Rita Soleil-stemming te komen.

0: AfroTros, de omroep voor ons. Dit is NPO Radio 2.
1: Als je werkt bij de Belastingdienst, krijg je veel mogelijkheden voor cursussen en studie.
2: Oh, Chris, dan zou ik lekker Italiaans gaan doen of...
1: Nou, het moet wel met je werk te maken hebben. En daarin kan je je blijven ontwikkelen. Je werkt toch in het belang van ons allemaal.
2: Ja, klinkt logisch. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.

0: even warmen en genieten maar. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free. Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: Samen shoppen in unieke boutiquejes, struinen door de mooiste straatjes en neerploffen op een zonnig terras. In Gouda vind je alles voor het perfecte dagje uit.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
1: Ontdek alles voor het perfecte dagje uit op welkomingouda.nl.
3: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan, Manutan. Bestel op manutan.nl.
4: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
3: Alles voor hygiëne, veiligheid en gereedschap.
5: Ik doe het voor gezonde nieren.
6: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
7: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
8: En we hebben 1 minuut voor 4. Tijd voor NPO Radio 2 en NOS Journaal. In Hilversum zit Juri Stubenitski. Bonjour.
9: Goedemiddag Ruud. Het gaat beter met de NS. Na corona boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. Maar nu is er in het eerste halfjaar een winst geboekt van 25 miljoen euro. Meer mensen pakten de trein en de prijzen werden verhoogd. Verder waren er minder vertragingen en daarom kreeg de NS ook minder boetes. Makelaars en woningcorporaties waarschuwen voor nepadvertenties voor huurwoningen op Facebook en TikTok. De oplichters doen zich voor als makelaar en gebruiken teksten en afbeeldingen van bestaande huuradvertenties. Het gebeurt onder meer met woningen in Groningen, Deventer en Zwolle, vertelt een verslaggever van RTV Oost.
10: Nou, wat er gebeurt als je contact opneemt met zo'n account en een e-mail stuurt om je interesse in zo'n woning te uiten, dan komt al snel de vraag terug dat ze er geld voor willen hebben. Bijvoorbeeld 100 euro voor een bezichtiging of een hoger bedrag om de woning te reserveren. Nou, goed, woningzoekenden die dus in deze krappe markt op zoek zijn, komen dan bij zo'n bezichtiging voor een dichte deur te staan en dat geld zien ze niet meer terug.
9: Fraudedeskundigen adviseren de slachtoffers om aangifte te doen. De auto die vanochtend in het water werd gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is gestolen van een bewoner die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor de ramen had hangen. Afgelopen weekend werden er woningen beklad die zo'nzelfde poster hadden hangen, met daarop de tekst Samen leven. En de plannen van FIFA-baas Gianni Infantino voor een nieuw bedrijf dat het WK voetbal moet gaan beheren vallen niet goed in de voetbalwereld. De KNVB noemt de plannen zeer zorgelijk en de Europese voetbalbond UEFA zegt dat voetbal van iedereen moet zijn en dat de FIFA de rechten helemaal niet mag verkopen. Sportredacteur Thomas Markhorst vertelt erover.
11: En daar hebben inmiddels ook de voetbalbonden van Azië en van Noord- en Midden-Amerika zich bij aangesloten. Ja, eigenlijk zijn heel veel voetbalfans en ook de Europese voetbalbonden al veel langer boos dat het voetbal zo snel commercialiseert. Dat zag je bij het laatste WK bijvoorbeeld met drinkpauzes. Of die halftime show die zo lang duurde. En de vrees is dat die commercialisering van het voetbal vanaf hier alleen nog maar verder gaat met de uitgifte van aandelen in zo'n nieuw bedrijf.
9: De waarde van dat nieuwe bedrijf zou omgerekend ruim 17 miljard euro zijn. Dan het weer.
8: Ik neem even mijn tijd.
9: Ja, ik hoor het. Hier is het zonnig bij 28 tot 35 graden. Vannacht is het een graad of 19. Morgen eerst zon, in de middag wolken en temperaturen rond de 30 graden.
8: Juri, dankjewel, tot zo weer. Bij de ANWB zit mijn heldin van deze tijd van het jaar sowieso altijd, maar nu helemaal. 'S Morgens om 6 uur is ze erbij en 's middags in de middagshow ook weer. En ja. Wat heb je weer niet geslapen? En wat heb je gekeken?
12: Ik heb niks gekeken, maar ik heb wel even een stukje hard gelopen en even in de zon gelegen. Dus,
8: ook nog heerlijk, zeg.
12: Ja, dus het was
8: Is het wat geworden qua files?
12: Ja, het is wel iets drukker dan vanochtend in ieder geval. Er staat zo'n 80 kilometer file, voornamelijk veroorzaakt door wegwerkzaamheden. Op de A4 Den Haag-Rotterdam tussen Den Haag-Zuid en knappend Ketelplein 25 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A20. Op de A16 Breda-Rotterdam wordt aan de weg gewerkt bij Moerdijk. Kost je ook 25 minuten vanaf Breda. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knappend Klaverpolder. Ook 20 minuten extra reistijd. En wegwerkzaamheden aan de brug bij Renkum veroorzaken ook een lange file op de A50 Os-Arnhem. Tussen knooppunt Ewijk en Renkum 20 minuten extra reistijd. De rechte rijstrook is dicht. Op de route Soleil op de A8 waar jullie net overheen zijn gekomen zie ik nu wel wat vertraging bij Brignol. Op de A8 is dat vanaf Aix-en-Provence naar Brignol. En daar heb je nu ook zo'n half uur op onthoud.
8: Lekker. Zijn we die file dus net voorbij, gelukkig.
12: Ja, jullie wel, ja.
8: Goed, Edeling, dankjewel, tot zo weer.
13: Dit hoor je zometeen vanaf de Ruud du Soleil.

0: Radio 2.
1: NPO Radio 2.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
4: Rustig, adem in,
3: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
4: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Ruud de Soleil.

0: Ik heb de zomer in mijn bol. Attentie. Het klinkt als de badmeester die iemand terugroept bij het zwembad.
1: Maar wel uit de jaren 80.
0: Maar wel uit de jaren 80. Lekker. André Hazes en Sommer in mijn bol.
2: Ruud du Soleil.
0: Dames en heren, goedemiddag bij Ruud du Soleil, de middageditie. We zijn vanochtend om 6 uur begonnen. We zijn overigens afgelopen maandag al begonnen om 6 uur. En deze week zakken we af naar het zuiden van Frankrijk. En dan hoor je in de ochtend en in de middag Ruud du Soleil op de radio. Of ook nog een aantal andere momenten op de dag. Dan staan we er best stil. Dat doen we pak je 1 minuut stil.
1: Zeker, ja. Gevolgd door een zomerse plaat, ja, om het geheel af te toepen.
0: We hebben afscheid genomen van Vivienne.
1: Ja, die begon te verbranden. Ja. Dus we dachten, die moet terug naar Nederland.
0: Nee, dat is natuurlijk onzin, want Bettien is bij ons.
3: Yeah.
0: Bettien
3: Holder.
0: Niet, ja. We gaan niet klappen voor...
1: Excuus.
3: Ja, wat?
0: Een beetje voor jou gaan klappen.
3: Ja, maar dat roep ik blijkbaar op, want Gijs deed het heel enthousiast.
0: Ah, ik wil voor je klappen.
3: Ja, ja, nee, houd toch op, ik praat daar niet.
0: Ja, goed.
3: Ja, ik ben er, jongens. Ik ben er. En we zijn nu op een fantastische, hele grote camping in Le Mouy. Zo spreek je dat uit,
0: ja, ja.
3: Le Mouy. En ik ik zie heel veel Nederlandse gezinnen. En vorig jaar zijn jullie hier ook geweest. Toen heb ik allemaal fantastische verhalen gehoord. En nu mag ik het zelf meemaken.
0: Nu maak je het zelf. Ja. Ja, de ochtenden waren hier, zeg maar, het begin van de dag. Verse broodjes. En Vivi ging dan 's morgens als eerste het zwembad in. Gijs ging eieren bakken op zijn Scottelbraai.
1: Ja,
0: En we hebben alleen maar leuke mensen gesproken en leren kennen. Daarom dacht ik, we moeten hier nog een keer langs.
3: Ja.
1: En tussen nu en 6 uur gaan we dus kijken wat er dit jaar te beleven valt. Er is straks dus, dat heb ik gezien op zo'n poster, een speciale clinic in het zwembad. Fun to Dance heet dat. Misschien kunnen we er even gaan kijken. Het is 37 graden, mensen struinen langs onze bus. En dat kun je overigens ook allemaal zien via de NPO Luister-app en NPO 1 Extra.
3: En je zomerse platen zijn welkom via de NPO Luister-app, dus wat Gijs net al zei. En laat vooral horen wat jij wil horen, want dan draaien we het misschien wel.
0: Laat je horen!
3: Laat je horen!
1: Laat je horen!
4: Hey, hallo! En

0: Hoor je hem in de vette nog meezingen, deze andere? Dat is heel enthousiast.
1: Oh ja!
0: Ja. Hij dacht, ja, sorry, ik ben het... Als het orkest blijft, blijf ik ook nog even. Dat vind ik gewoon... La le lac de Connemara van Misha Sadou. Voor Becky en Omega en Arranca. Dit is, als ik een hond neem, noem ik hem Arranca, denk ik.
2: Oh, ja, dan moet
3: Arranca,
0: Arranca.
3: Arranca eten.
0: Arranca attack.
2: Een muilkorf erbij nemen.
3: Ja.
2: Want voor de,
3: ik zie er wel een bepaald type hond zie ik daarbij.
0: Ja? Wat ja. Dan?
3: Nou, een pittige.
0: Wat voor hond zie je bij mij dan? Bij Ruud de
3: Zoom. Ah, bij jou?
0: Ja. Ik ben toch een hele vrolijke...
3: Ja, als je een Arranca noemt, zie ik daar een terrier bij.
0: Ja, ja.
3: Maar bij jou zie ik weer geen terrier.
0: Een tackle.
3: Nee, meer zo'n...
0: Zo'n
3: labradoodle.
0: Zo'n... Nou goed, we zijn bezig met Ruud de Soleil. Dat wil zeggen, we zijn aan het afzakken naar de kust. De middagshow, we zijn nu in Lemuy op de RCN-camping. Dus domaine la de la...
2: Ja.
3: Nou, nee,
0: Senna, je moet me even helpen. Je bent hoofdanimatie hier op de camping.
4: Zeker.
0: Hoe heet het hier?
4: Het is RCN Domaine de la Nogière.
0: Nogière.
3: Ik dacht
0: Nogène. Dat weten bij ons gepast. Er zat een man of 20 te kijken. We staan onder een boom. Eigenlijk heel Frans allemaal. Dus ja. Heerlijk.
3: Ja.
0: Jij bent hier een van de mensen die hier werkt. Een van de Nederlanders. Er werken veel Nederlanders, hè?
4: Dat klopt. Ja, we hebben veel Nederlanders hier in het team zitten. En dat komt ook wel weer omdat het echt een hele Nederlandse camping is. Er komen veel Nederlandse gasten naartoe. En die verblijven hier ook echt heel veel naar hun zin. En daarom merk je wel dat het handig is als mensen inderdaad Nederlands spreken. Want anders heb je inderdaad een Fransman die met een Nederlander praat. En dat is soms wel eens wat moeilijker hier. Nederlanders houden toch van om lekker Nederlands te praten.
0: Ja. Nemen Nederlanders ook Nederlands eten mee?
4: Sorry?
0: Nemen Nederlanders ook Nederlands eten mee?
4: Ja, dat zeker weten. Je ziet hier genoeg hagelslag en
0: pindakaas
4: op de tafels zie je voorbij komen op de camping.
0: Allemaal Gijsjes.
4: Zeker weten, ja.
3: Veel Crocs dus, want Gijs draagt Crocs. Die denk ik ook veel hier.
4: Ja.
2: Staan er überhaupt andere nationaliteiten op de camping? Want volgens mij heb ik alleen nog maar Nederlanders gezien.
4: Ja, zeker weten. We hebben ook nog echt wel Fransen, echt wel mensen uit Portugal, Kroatië, uit Engeland, uit Ierland. We hebben echt wel verschillende nationaliteiten, maar wel inderdaad veel minder dan Nederlanders. Maar die zijn er zeker hier nog.
0: Je bent hoofdanimatie, Senna. Wat is jouw werk dan?
4: Mijn werk is eigenlijk, ik vond het wel mooi vorig jaar, je bent verantwoordelijk voor de hele sfeerbeheer hier.
0: Sfeerbeheer?
4: Op de camping, dus dat gaat van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat als hier een live band is. Als jullie hier zijn, als we iets hebben op de zaterdagavond, tot en met de fun to dance eigenlijk hier in het zwembad. Alles ben je ervoor verantwoordelijk.
0: Alles wat met beweging te maken heeft?
4: Ja, eigenlijk met beweging, met spelletjes, speurtochten, eigenlijk maakt het allemaal niet uit, maar alles en iedereen.
0: Maar heb je daarvoor gestudeerd of zo?
4: Nee, ik ben zelf van origine gymleraar, de ALO zit in Amsterdam. Maar we hebben ook een kapster bijvoorbeeld bij ons in het team zitten. Dus eigenlijk als je goed omgaat met kinderen, dan gaat het eigenlijk hartstikke goed. Wat en leuk. Dan krijg je een hele cursus bij ons om ervoor te zorgen dat je de zomer doorkomt.
0: Je zei net al, Fun to Dance is straks in het zwembad. Is daar een plekje voor Gijs bij?
4: Oh. Oeh, ja, want dit team, dit jaar was het zeker volle bak bij ons. Dus ik weet
0: als
4: Gijs...
0: je buik inhoudt.
3: Ja, maar wat houdt het in? Wat houdt het in? Kan Gijs het überhaupt wel meedoen?
4: Nou, denk ik wel. De gemiddelde Nederlander bij ons kan het ook meedoen. Dus ik denk dat Gijs ook wel mee kan doen.
2: Oh, wat moet ik dan doen?
4: Eigenlijk dansen. Voor de rest, wij zijn natuurlijk van de animatie. Wij zorgen ervoor dat wij doen een dansje voor. En je kan met ons meedoen in het zwembad. En dat zijn natuurlijk wel dansen die iedereen mee kan doen. Dus daarvoor kun je dit zeker wel meedoen, denk ik.
0: Dat lijkt me heel erg leuk.
3: En ik vraag me ook nog wel een ding af. Heb je hier ook zo'n mascotte waar dan iemand in moet?
4: Ja, zeker weten. Ja, je hebt hier Club Sammy.
0: Bertina wil daar.
3: Nou, Bertina kan er wel in, denk ik. Okay, ja. Ja, ik heb wel masseer gedaan. Heel warm, dus ik vraag me ook af, hoe is dat dan in 40 graden ongeveer? Het is hier echt heel warm vandaag.
4: Het is heel warm.
3: Maar gaat het dan wel door?
4: Ja, dat gaat zeker door, alleen wel voor een korte periode. Er is altijd iemand naast. Dus je bent altijd met z'n tweeën, dus één die in het pak zit en een ander die ernaast zit inderdaad. Maar die, het is maximaal een kwartiertje, want anders is het niet vol te houden.
3: Nee.
4: Dan ga ga je kapot van binnen.
0: Ik vind het wel mooi, Gijs. Want het is niet alleen live op NPO Radio 2, maar ook op NPO 1 Extra.
2: Zeker, dus, je kan ons tijdens de ochtend en de middagshow dus ook zien op de televisie. NPO 1 Extra en ook nporadio2.nl/live. Dus dan kun je ook meekijken naar alle sfeer rondom onze bus op dit moment.
0: Lijkt me heerlijk.
3: Dus ook jouw fun to dance, wat jij zo gaat doen?
2: Daar had ik nog niet bij nagedacht.
3: Daar wordt ook mee gefilmd.
0: Pietje Plenning, wat gaan we... Zinne, dankjewel. Tot zo in het zwembad.
4: Tot zo in het zwembad.
0: Wat gaan we nu doen, Gijs?
2: Nou, ik dacht, we gaan een plaat draaien. En dat sluit een beetje aan bij dat hondenverhaal van zojuist.
0: Hondenverhaal?
1: Live vanuit Lemoei.
5: Ruud de Wild.
1: Ruud du Soleil.
5: NPO Radio 2.
6: Wow. Mr. Worldwide to infinity.
2: Pitbull.
6: You know the roof on fire. We gon' boogie, hoogie, hoogie, hoogie, hoogie, hoogie, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Fireball.
1: John Ryan en Pitbull en Fireball. Ook nog, niks daarvoor eigenlijk. Ik heb, dit is de eerste keer dat die hit me aanvliegt.
2: Ja, jij zegt net, ik heb er last van.
3: Nou, maar het is ook wel een stuk warmer, denk ik, dan gisteren. Of
1: nou, gisteren in Lyon was het tegen de 40.
3: Oh. Dus
1: nu maar 33.
3: Maar had je toen een wijntje genomen bij de lunch?
1: Nee, dat heb ik deze week niet gedaan, want ik dacht... laat ik dat maar niet.
3: Ik dacht misschien dat je daardoor energie had.
1: Nou, nee. Juist niet.
3: Had ik een lal op die show
1: door. Precies, nee,
2: we zitten natuurlijk nu al wel de hele dag in deze hitte. Misschien dat...
1: Oh, dat is het... Lekker klaag, hou ik van.
3: Weet je, ik trek de kar wel, jongens. Ik ben fris. Let's go.
1: Ja, jij bent fris. Ja. Let's go. Maar ik hoor je morgenochtend nog wel.
3: Nee, dan ben ik al. Ik heb ochtendmens.
1: Ik heb ook ochtendmens, ja. Dit is de middagshow. En we zijn in Frankrijk, in Lumi. Ruud de Soleil brengt jou in vakantiesfeer met de leukste zomerse anderstalige muziek.
3: En in de NPO Luister-app zag ik dat Jetske een leuk appje had gestuurd. En zij hangt nu dus aan de lijn.
1: Jetske, goedemiddag.
4: Heel goedemiddag, jongens.
1: Wat ben je aan het doen?
4: Ik ben heerlijk niks aan het doen. Gewoon van de warmte genieten.
1: Heerlijk.
4: Ook 33 graden hier.
1: Ja.
4: En ik verkeer in de gelukkige omstandigheden dat ik niets meer hoef te doen als ik het niet wil.
1: Oh, lekker. Dus jij bent niet aan het werk?
4: Ik ben niet aan het werk, nee.
1: Nou, hebben wij een ontzettend leuk baantje, hoor. Daar gaat het niet om. Dus laten we niet gaan klagen.
4: En om
1: 1 over 6 lig ik in 2, want hier dus wat hadden gaat. Zeg, ga je nog op vakantie? Ben je al geweest?
4: Wij gaan normaliter in het voor- of het najaar, maar dit jaar komt het er niet van. We hebben ons huis verkocht en dat geeft een hele andere dynamiek. Andere dingen die moeten gebeuren, andere prioriteiten. Maar dat komt alweer.
1: Wat een mooi woord, andere dynamiek. In plaats van dat je zegt, het kan niet.
4: Nou ja, alles kan, maar nee, de dynamiek is nu anders. Dus dat komt op een ander moment. Ja.
1: Maar je geniet toch van de zomer, hoor ik. Lees ik van in jouw app. Welke plaat kan ik voor je draaien en met welke reden?
4: Nou, een van mijn favoriete nummers is Copacabana van Barry Manilow. Dat roepen mij mijn eindexamengeesten op.
1: Oh.
4: 77, 78, HAVO-examen. Toen je nog dacht dat de wereld aan je voeten lag. Maar goed, dat is dan allemaal anders. En dat, ik ben helemaal terug in die tijd.
1: Ja, dynamiek werd anders.
3: Andere dynamiek.
4: Absoluut. Maar een heel erg leuk nummer. Mogen ze zelf op mijn uitvaart draaien? Laat het daarbij houden.
1: Oké, wat een zuin. Een heel andere dynamiek.
4: Die doet het altijd goed, waar je ook bent.
1: Goed. Jetske, mag jou een fijne dag wensen?
4: Ja, jullie ook.
1: Dank je wel.

0: voor Jetske. Daarvan geniet zij zo enorm. Die mag zelfs op haar begrafenis.
1: Uitvaart. Ja. Wel een vrolijke uitvaart.
0: Ja, dat zeker. Voor een hele andere dynamiek is deze plaats. Dat heb ik al geleerd over de rest van mijn leven. Als ik een andere dynamiek wil, zet ik deze op.
1: Dus. Ja. Ja.
0: Dit is de middagshow, oftewel Ruud de Soleil vanuit Frankrijk.
2: En dit is het Radio 2 weerbericht. Vanavond en vannacht helder bij een graad of 20. Morgen eerst zon. In de middag wat meer wolken. Wordt het maximaal 32 graden.
3: Verkeersinformatie van de ANWB. Helene de Geest.
0: Helene, ik durf het bijna niet te vragen, maar het is niet druk, hè?
1: Het valt eigenlijk vanmiddag wel tegen. Er staat wel bijna 100 kilometer file. Het is op zich voor een woensdagmiddag wel wat minder dan normaal. Maar er zijn wel wat dingen aan de hand. Onder andere op de A15 van Rotterdam naar Gorkum bij Gorkum. Daar staat namelijk een vrachtwagen met pech, waardoor de rechte rijstrook dicht is. En dat kost je vanaf Sliedrecht ongeveer een half uur. Op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug 25 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor ook file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder ook 25 minuten extra reistijd. En op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum is de vertraging ook een half uur door de werkzaamheden daar. De rechte rijstrook is dicht.
0: Dankjewel Helene, tot zo weer. Het NOS Journaal van 4:30. Hier is Juri Stubenitski vanuit Hilversum. Bonjour.
4: Goedemiddag Ruud. De verdachte van het ongeluk bij Terholen, waarbij 3 kinderen en een basisschooldirecteur om het leven kwamen, reed op diezelfde dag al 3 keer te hard. En de week daarvoor deed hij dat 17 keer. Verder was zijn stuurbekrachtiging kapot en dat wist hij. Hij filmde zichzelf ook nog eens terwijl hij veel te hard reed. Dat bleek in de rechtszaal, waar werd bepaald dat de man voorlopig blijft vastzitten. Het gaat om een man van 20 jaar uit Hulst. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man met een vuurwapen in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond, wel schrokken veel mensen ervan. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij is opgepakt en hij wordt verhoord, zegt de politie. Uitzonderlijk veel zwemplekken zitten nu al vol met blauwalg, waarschuwt de Unie van Waterschappen. Blauwalg is een bacterie die vooral voorkomt in warm en stilstaand water, zoals plassen en meren. Je kunt er jeuk, huiduitslag en buikklachten van krijgen. Bij het Almeerder strand komt de blauwalgwaarschuwing voor sommige bezoekers als een verrassing.
5: Ja, en we hadden op het internet gekeken of er blauwe alg aanwezig was. En ja, toch verkeerde informatie doorgekregen. Dus we komen aan en we zien het bordje blauwalg. Ja.
0: En nu?
5: We gaan sowieso niet zwemmen. Nee, we hebben een hond, we hebben jonge kinderen. Dus we willen het risico niet nemen dat we er ziek van worden, nee.
4: Voor honden is blauwalg erg gevaarlijk, want ze drinken vaak van het water. Of een zwemplek veilig is, dat kun je checken op zwemwater.nl. En er is nog nieuws uit Frankrijk. In Saint-Tropez is een nieuwe plek waar veel toeristen op afkomen. Het is het graf van Brigitte Bardot. Franse media schrijven over een bijna onafgebroken stroom aan mensen die de begraafplaats bezoeken. Medewerkers vragen waar Bardot precies ligt en vervolgens bloemen, schelpjes, een foto of iets anders neerleggen. Ze noemen haar een symbool van vrijheid en andere prijzen Bardot's inzet voor dierenwelzijn. Dat ze een veroordeeld racist is, dat laten ze maar even achterwege. Blijft verder allemaal heel ingetogen en respectvol daar, zeggen de medewerkers van de begraafplaats. Haar graf ligt op het Cimetière Marin van Saint-Tropez, met een prachtig uitzicht op de Middellandse Zee en in de buurt van de plek waar ze woonde. En dat graf lijkt volgens een Franse krant een soort nieuwe pelgrimsroute te worden.
0: Maar daar heeft ze toch zelf helemaal niks aan?
4: Nee, daar heeft ze zelf helemaal niks aan. Nee, maar
1: dat weet je niet, Ruud. Dat weet je niet.
4: Dat willen we wel even uitzoeken.
0: Dat ze s'avonds kijkt.
1: Je weet niet of ze dat meekrijgt.
0: Oh ja, dat is ook zo. Maar ze was een racist, zeg je nou?
4: Zij is veroordeeld racist, ja.
0: Oh ja.
4: Ja.
0: Maar ze leeft niet meer, anders wilde ik zeggen, dan kan ze bij Partica. Maar...
1: Oh, kon ze meedoen met ons.
4: Kon ze mee op de Russische
2: lijn. Als Russische lijn.
4: Je kunt altijd nog
0: één. In Zuid-Frankrijk is er 1 op de 4 echt superrechts.
4: Ja, volgens mij wel. Ja, het is een behoorlijk rechtsland. Ja, ja.
0: Ja, precies. Juri, dankjewel voor het bijpraten.
4: Graag gedaan.
0: Kan ik nog een plaat voor je draaien na 6 uur in mijn warme auto? En aan je denken?
4: Nee? Ja hoor. Okay. Voyage.
0: Oh ja, het is lukt. Ja, tot zo weer.
3: NPO Radio 2.
0: Ja, we moeten snel door, want de Ruud de Soleil wacht op iemand. Die is Rol Sanchez met Mas Hamas.
3: NPO Radio 2.

0: 1981. Mayboot en Rio, ook nog Rolf Sanchez en Mas, Mas, Mas. Gijs die in de studio was. Maar die is hem gevlogen. Je kunt natuurlijk je hele vakantie doorbrengen op een lichtbedje, hangmat of opblaaskrokodil. Jij bent net met je kindje op vakantie geweest, hè, Bettina?
1: Nee, ik ben trouwens al wel 2 keer geweest. Ik ga vrijdag gaan, komen ze hier ook naartoe vliegen.
0: Maar ben jij van de opblaaskrokodillen en de hangmat?
1: Ja, dat ze nu wel? Zeker, ja.
0: Dus jij kunt je voorstellen dat Gijs nu ergens op een plek is op de camping om zijn heupen los te gooien en dat hij aan zo'n activiteit mee doet?
1: Ja, maar met dit weer is waterpret is natuurlijk hetgeen wat je moet. Ja. Ik denk dat Gijs het beste zit van ons drie, hoor.
0: Ja, dat denk ik. Gijs, jij doet mee aan de activiteit Fun for Two.
2: Bijna, het is Fun to Dance.
1: Oh, ik wou net zeggen.
2: Het is waanzinnig wat hier allemaal gebeurt. Ik zit te kijken naar 6 mensen van de animatie die aan het dansen zijn aan de rand van het zwembad. En nou ja, mocht je meekijken via NPO 1 Extra, dan zie je dat het hele zwembad afgeladen vol zit met mensen die proberen mee te doen met
0: die muziek.
1: Ik vind het heftige muziek dit.
2: Het is heftige muziek. Oh, dat klopt. Maar het water maakt veel goed, want dat is lekker. Ik sta er tot mijn middel in. Ik loop even naar de mensen toe in dit zwembad, want er zijn er ook een paar. Het zijn een beetje luie mensen, die doen niet mee. Bijvoorbeeld deze meneer en deze mevrouw. Dag meneer, goedemiddag.
3: Hoi, goedemiddag.
2: Waarom danst u niet?
3: Ik ben een houten Klaas.
2: U bent een houten Klaas?
3: Ja, dus ik dans niet.
0: Maar dat is traditie, Gijs.
2: Ik hoor net, het is traditie om mee te dansen.
0: Nee, houten Klaas te zijn.
3: Sorry, ik zal niet verstaan.
2: Dat het traditie is om mee te dansen hier op woensdag.
3: Dat weet ik, maar ik doe niet mee, maar mijn dochter doet voor mij mee.
2: Dat is heel goed. Hoe lang bent u hier?
3: 3 weken.
2: 3 weken op deze plek?
3: 3 weken op deze plek, ja.
2: En wat is het hoogtepunt aan kamperen hier op het RCN?
3: De rust, het zwembad en toch ook wel het weer.
2: Toch ook wel het weer. Het is bloedheet. Is het vol te houden in een tent?
3: Nou, we zitten in de caravan. We hebben gelukkig een aircootje. Dat is goed vol te houden. Maar ik kan me voorstellen dat mensen in een tent het wel heel zwaar hebben.
2: Heel goed. Dan loop ik ook even naar uw vrouw, jouw vrouw. Want hoe is het vol te houden met de kinderen?
4: Sorry, wat zei je?
2: Hoe is het vol te houden met de kinderen op het moment dat het 40 graden is?
4: Nou, veel naar het zwembad en veel naar het strand.
2: En dit soort activiteiten doen. Fun to dance en samen meedansen terwijl je eigenlijk nou op de grond van het zwembad zit.
4: Ja, dit is superleuk. En ook veel leuker dan 's avonds binnen ergens. Natuurlijk veel leuker in het zwembad.
2: Ja, nou, dat is eigenlijk precies wat het is, Ruud. Mag ik jou vragen om ook deze kant op te komen misschien?
0: Gijs?
2: Ruud?
0: Gijs?
2: Ruud?
0: Hallo?
2: Hallo, Ruud?
0: Gijs?
2: Ruud?
0: Ik hoor je niet meer.
5: Ruud du Soleil.

ingewikkelde enge stuk.

0: komt het ingewikkelde enge stuk. Hier op dit moment probeert hij haar dood te rijden.
1: De wild in de middag. Nieuws.
0: Ja, Bettien, we willen toch, Gijs en ik, toch even opheldering. Jaren na dato.
2: Onderste steen boven.
0: Onderste steen boven. Toen jij en Jim in die auto zaten.
3: Ja.
0: Hey, was dat toen een poging tot moord?
3: Nou ja, zou zomaar kunnen.
0: Ja,
3: ik zie Jim daar wel vooraan.
0: Ja, toch want
3: wel.
0: Wij
3: ik
0: dus
3: ken
0: ook.
3: Hem nu beter.
0: En wij dachten, dit is een mooi moment. Je bent veilig in het buitenland. Ja. Nu kun je het zeggen. Dit is het moment.
3: Het was eigenlijk een poging tot moord.
0: Ja.
3: Alleen mijn hand was verbrijzeld, dus het is niet helemaal goed gegaan.
0: Nee,
3: maar eigenlijk...
0: Mislukt, ja.
2: Want Jim zat achter het stuur.
3: Jim zat achter het stuur en die was zo moe dat hij in plaats van remmen ging die gas geven.
2: Heeft hij geblazen na het ongeluk of niet?
3: Nou, Jim die drinkt helemaal niks.
0: Nee.
3: Maar ik heb wel altijd als we bij de gracht parkeren nu zeg ik opletten nu. Opletten nu. Ik ben nog altijd bang dat hij dan gas geeft in plaats van dat hij remt.
0: En ben jij bang als je ergens in het theater zit en hij zit niet dat hij toch de orkestbak binnenkomt rijden of niet?
3: Nou ja, wel een beetje. En dan zegt hij, je vertrouwt me niet. En dan steek ik altijd mijn verbruizelde hand omhoog van hier.
0: Ja.
3: Zoveel vertrouw ik jou.
0: Ja, ik snap dat.
3: Dus okay. Ja, dat is een diepe wond.
0: Ja. Dat is ook Ruud de Soleil, namens hier.
3: Ja, het gaat ook diep. Het is ook emotioneel. Dus
0: gewoon alles kun je eruit gooien. Alles kun je delen.
3: Ik zucht er nu.
0: Dat is ook vakantie.
3: Ja.
0: Ruud de Soleil. Pardon.
3: Ja, emotioneel.
0: Ik schiet even vol. Ruud de Soleil. Het was een hap stof even. Ruud de Soleil live vanaf een camping in Le Muy in Zuid-Frankrijk. Gijs is net weer bijgekomen na zijn deelname aan Fun for Two.
3: Het klinkt als een dating app, hoe jij het iedere keer noemt. Ja.
2: Het was Fun to Dance.
0: Fun to Dance, sorry. Oh, wacht, ik kreeg een berichtje. Fun for Two is een club voor mensen die...
3: Aan de snelweg ergens waarschijnlijk.
2: Oh, in de muur.
0: Dit is iets anders. Dit is Fun to Dance, het spijt me.
2: En dat was leuk, Ruud. Ik zie ons daar, want ik heb tot mijn middel in het water gestaan. En ik heb nog niet gezwommen deze week. Maar ik kijk wel heel erg uit naar een verfrissende duik naar zessen. Want dat is lekker als het...
3: Ze hebben hier glijbanen, jongen.
2: Mag ik een appje voordragen?
0: Ja, graag.
2: Van René, hij zegt, bonjour en bon dia. De schatkamer van Beeld en Geluid is echt een zomerse schatkamer. Want je weet wel, je kunt sinds een paar weken zelf door dat archief van Beeld en Geluid heen bladeren. Hij zegt, ik kwam een aflevering tegen van Sterrenslag op Curaçao. Ruud deed mee met VJ'en en DJ'en. Lekker zomers, jongere Ruud in zwembroek, fanatiek, duikend, cocktails makend, volleyballend.
0: Dat klopt.
2: Kun je dat nog herinneren?
0: Ja, dat kan ik heel goed herinneren. Toen was ik bij MTV of TMF. Die tijd. En toen deden wij tegen TV2 of de tweede net van Nederland toen. Ik weet niet hoe het toen heette. En dat deed allemaal mensen van de televisie mee, van de publieke televisie.
3: En wat deed je dan? Moest je op van...
0: Is het sterrenslag. Zo... Gewoon sterrenslag.
3: Ja, weet ik, maar wat is dat dan met van die opblaasdingen?
0: Allemaal van die spelletjes van debielen, weet je wel. Van die verpakt in een...
3: Is dat een beetje zo'n wipe-out-achtig?
0: Ja, dat.
3: Oh, leuk.
0: Ja, dat je mensen in het zwembad gooit of...
3: Dat je zo'n opblaasding tegen je kop
0: krijgt. Ja, op zo'n banaan moet je dan met z'n allen... hoe heet het? Zo'n skippiebal-achtig naar de overkant.
3: Oké.
0: Okay. Dan allemaal voor, zeg maar, minder... bedeelde.
2: Eigenlijk ook een soort fun to dance, want dat hier was het net
0: ik
2: ook.
0: Ik denk dat het voorloper was van fun to dance.
2: Ja.

0: Dat denk ik.
1: Heb je dat zelf ooit teruggezien, Ruud?
2: Dat heb ik ook teruggezien, want dat was toen op televisie.
1: Oh. Ik wou net voorstellen om dat vanavond te gaan kijken met elkaar.
3: Met een pilsje.
2: Dat is... toen ken ik Bridget net heel kort.
1: De Bridget.
2: Huh? En wij deden daar samen mee.
3: Hebben jullie gewonnen?
2: We hebben niet gewonnen.
3: Oh.
2: Nee.
1: Nee, dat zegt René ook. Zijn team verloor helaas wel. Goed en au revoir.
3: Oh, dat dankjewel, vind ik een leuke afsluiting.
2: Goed, waarom moet dit op de radio?
1: Dat is een kijktip.
2: Kijktip?
1: Het is een kijktip, want je kunt dus zelf nu in dat archief van beeld en geluid... en als je dus zoekt op Ruud de Wild Zwembroek... dan kun je dit dus blijkbaar vanavond lekker bingen.
2: Leuk hoor, Ruud de Wild Zwembroek, heerlijk. Alsof je niks aan je leven hebt. Goed, over Ruud de Wild Zwembroek gesproken.
1: Oh. Oh.
2: Het kan altijd erger dan misschien.
1: Oh.
2: Ja, het kan altijd erger. Luister maar.

0: Ruud du Soleil. Dit is NPO Radio 2.
1: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
2: Tadaa, hier ben ik, jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
3: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
4: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alping.nl.
5: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
6: En het is 5 uur, tijd voor de NPO Radio 2 NOS Journaal. In Hilversum zit Juri Stubenitski. Juri!
7: Ruud!
6: Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Ruud. Bij een Pride-evenement op het Javaplein in Amsterdam zijn extra betonblokken neergezet. Burgemeester Halsema had al aangekondigd dat ze maatregelen zou nemen na de aanslag op de Pride in Berlijn. Op het Javaplein is een markt bezig met kraampjes en optredens. De auto die vanochtend in het water werd gevonden bij het Brabantse dorp Engelen is van inwoners die eerder nog een poster van vluchtelingenwerk voor hun raam hadden hangen. De eigenaren wisten pas dat hun auto weg was toen politieagenten op de stoep stonden, zegt een verslaggever van Omroep Brabant.
8: Ze willen niet voor onze camera reageren, maar vertelden wel dat ze tot afgelopen zondag een poster van vluchtelingenwerk voor de raam hadden hangen. Die hadden ze weggehaald omdat ze zich geïntimideerd voelden door de bekladdingen van andere woningen in het dorp. Het is extra zuur dat hun auto nu is weggehaald, want ze hadden hem nog maar net en ze wilden er mee op vakantie gaan. En die vakantie is dus nu ook in het water gevallen.
7: Afgelopen weekend werden nog woningen beklad waar zo'nzelfde poster hing. Bij een natuurbrand op Kreta zijn twee jonge brandweermannen om het leven gekomen. Ze werden ingesloten door de vlammen. Ze waren 23 en 27 jaar oud. Meerdere dorpen op het Griekse eiland zijn geëvacueerd. En de Ierse muzikant en acteur Glenn Hansard is overleden. Hij is in Dublin verongelukt met zijn motor en was maar 56 jaar oud. Hansard speelde ruim 20 jaar geleden in de film Once en won een Oscar voor het nummer dat hij voor de film maakte, Falling Slowly.

0: daar kregen hij en de zangeres dus een Oscar voor. Hansert noemde dat later een prachtige avond. Ze kregen de prijs toen van John Travolta.
1: En de Oscar goes to... Excuse me. Glenn Hansard en Arcadia Glover for Falling Slowly from Whence.
2: John Travolta read it and the winner is and said myself and Mara's name. I went up and I don't know, I was bawling, I was in bits. And then we were just on cloud nine.
0: In mei was Glenn Hansard nog in Nederland voor twee uitverkochte concerten in Utrecht in Tivoli-Vredenburg. Het weer vanavond en vannacht helder bij een graad of 19. Morgen eerst zon, later meer wolken en maximaal ruim 30 graden.
3: Jori, dankjewel.
0: Graag gedaan.
4: Hoe klinkt dit eigenlijk, deze gewoon?
0: Alsof de deur van de bus dicht is.
4: Oh ja, nee, het klinkt ook als een badmeester, toch? Die iemand terugfluit.
3: Hallo,
4: ja.
3: Wil je...
0: Ja? Ja, met een haak in de arm.
4: Met een haak in de arm, ja. Mag ik jou bedanken?
0: Ja hoor, graag gedaan.
3: Tot zo.
4: Bij de ABB zit Helene Geest. Is het nou wat?
5: Ja, er staan wel een paar lange files. En dat is voornamelijk te wijten aan wegwerkzaamheden. Zoals op de A16 Breda-Rotterdam bij de Moerdijkbrug. Daar heb je 20 minuten vertraging. Daar is de rechte rijstrook tot 3 augustus dicht. Daardoor ook weer file op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij knooppunt Klaverpolder. 10 minuten extra reistijd. En op de A50 Os-Arnhem bij Renkum is de vertraging een half uur door wegwerkzaamheden. Daar is ook de rechte rijstrook dicht en dat duurt tot vanavond 9:30.
4: Helene, hoe vaak moet ik jou meenemen naar de Chinees voordat ik een kolom krijg in de kampioen van de ANWB?
5: Nou, ik schrijf niet voor de kampioen, maar wel voor Max Magazine. Dus als je daar een kolom in wil.
4: Helene, dankjewel tot zo.
6: Dit hoor je zometeen vanaf de Ruud du Soleil.
7: NPO Radio 2.
8: NPO Radio 2.

0: Omdat we op elkaar kunnen leunen.
1: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
2: Omdat we al zoveel hebben meegemaakt.
3: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
4: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. Want die is 100% elektrisch, heeft een actieradius tot wel 607 kilometer. Kan snel laden van 10 naar 80% binnen een half uur. En is met 416 liter kofferruimte ook klaar voor het weekend. Ontdek hem in de showroom of op toyota.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Met de nieuwe Toyota C-HR Plus ben je klaar voor het echte werk. 100% elektrisch en al verkrijgbaar vanaf €37.995 en €205 netto bijtelling.
6: Plastic. Maar dan niet gemaakt van olie. Het kan echt. In Sittard Geleen maken ze plastic van planten. En dat is sterker, recyclebaar en schoner. Kijk op brightlands.com.
7: Du soleil.

0: Styles en Niels Geusbroek.
1: The clouds have gone away. The start of brighter day. We have waited far too long.
0: Year of Summer, dames en heren. Dit is het tweede gedeelte.
2: Ruud du Soleil.
0: Hartelijk Ruud du Soleil, de middagshow via NPO Radio 2. Ik wil de zon zien zakken in de zee en daarom rijden wij richting de Franse kust. Tussendoor maken we 's morgens en 's middags een radio-uitzending. Begint dan 's morgens om 6 uur. En dan even een kleine siesta. En dan 's middags om 4 uur gaan we weer verder. Overigens, vannacht ook weer van 12 tot 4. Ik hou je gewoon even op de hoogte.
3: Het is een flink spoorboekje op deze manier.
0: Het is een enorm, ik zou het bijna zeggen, opgave. Maar het is eigenlijk een overgave. Het is een roeping.
4: Ja, voel je het zo?
0: Nou, dat niet, maar ik probeer mezelf te verkopen voor volgend jaar.
4: Ja, het zal een andere dynamiek brengen.
0: Ja, het is een heel ander.
4: Ja.
0: Goed, Ruud is blij, gemixt met de lekkerste zomerse muziek.
4: Ja, en we zijn nu dus op een grote en ontzettend gezellige camping in Le Mouy. Het is echt heel leuk. Hier voor de bus staan allemaal mensen. Het is een fantastische sfeer. Het is zo'n camping waar je kinderen vanaf de eerste seconde vrienden maken. Ik heb hier al allemaal groepjes kinderen zien lopen, waarvan je meteen denkt, oh, daar wil ik zelf ook wel heen. En je kan hier uren afkoelen in het grote zwembad. Dat heeft Gijs al gevoeld. En er is ook een restaurant, zodat je niet iedere avond zelf hoeft te kopen. En we gaan dit uur, nou ja, later dit uur, aan het Rad du Soleil draaien.
3: Ja, Ruud, jij schrikt daarvan, hè?
0: Helemaal niet. Ik zit gewoon vol belangstelling.
3: Hoe is het dat? Nou, je hoort ons niet alleen deze week. Je kunt ons ook zien via NPO 1 Extra. En om 6 uur zakken we nog wat verder af langs de kust via Cannes-Graz, als ik het goed heb. Maar zo laat is nog lang niet. Even een blik in de NPO luister-app, Ruud. Want er komen een paar leuke appjes binnen en dat laat wel zien hoe bekend deze camping is. Renate zegt, wat leuk dat jullie in Lumi staan. Mijn dochter heeft daar in 2023 op de receptie gewerkt. Toen zijn ze geëmigreerd naar Frankrijk.
0: Nou, zie je, dat gebeurt
4: dat doet
0: hier
4: die camping, hè, met je.
3: Ja. En Harm die zegt het ook. Helaas zitten we nu aan de verkeerde kant van Frankrijk, maar we kennen de camping wel. Wij hebben er gestaan en mijn schoonzusje heeft er in de animatie gewerkt.
0: Niet te geloven.
4: Nou, wat een kleine wereld, jongens.
0: Ik ken dus iemand die vorig jaar is geweest op hetzelfde plekje. Exact dezelfde plek.
4: Wauw.
3: Echt? Ja.
4: Kennen wij die ook?
0: Ja, die kennen jullie
4: ook. Oh,
0: dat is Gijs Hakkert.
3: Ja.
4: Dat is die jongen van het zwembad.
0: Ja, dat is die jongen van de animatie van Fun for Two.
4: Ja.
0: Nou, dat is hartstikke leuk. Dus nee, ik was daarbij. Ik stond erbij en keek ernaar. Dus dat is hartstikke leuk. Dus de Vief die heeft inmiddels
4: de benen genomen.
0: Ja, die heeft inmiddels geëpt. Ik ben thuis, dus ik heb het teruggestuurd. Wie ben jij dus?

0: 1996. Zucchero Fornaciani en Il Volo. Ook nog Carol G. Si antes de Huera Conocido. Ik dacht, ik probeer het gewoon vandaag even.
1: Boy?
0: Ja, toch?
1: Stomme S.
0: Stomme S.
1: Silent S.
0: Conocido.
1: Conocido.
0: Ja, alsof je twee voortanden mist.
1: Ja.
0: Of lammend gewoon.
1: Ja, dat kan ook.
0: Maar dat kan nog niet, want daar is geen tijd voor. Want wij zijn hier tot 6 uur bezig met Ruud de Soleil. Veel mensen hebben moeite... Wacht even.
2: Je doet even het ventilatieroostertje dicht.
0: Nou, hoor je dat geluid allemaal?
2: Ja, het kan ook van buiten komen, hoor. Dan kan ik buiten even iets zachter zetten.
1: En ik? Nu?
0: Nee, ik hoor... Maar maakt niet uit. Laat
1: een
0: ons...
1: feun horen of zo, hè?
0: Een feun, ja. Ik hoor een feun. Maar ik weet niet of het thuis ook een feun hoort, of dat in, tussen onze oren zit. Maar goed, veel mensen hebben moeite om op vakantie een grote boodschap te doen. Poepen heet dat. En ik vind dat zo'n gek woord, heb ik altijd al gezegd, poepen.
1: Ja, hoe zal dat bedacht zijn?
0: Dat weet ik niet. Maar op een gegeven moment kreeg ik een darmaandoening. En toen, die arts had het ook net over, nou, dan ga je dus minder poepen. Of anders poepen. En dat vond ik zo'n gek woord, vooral uit zijn doktersmond. Waar heb je nou?
1: Ja, en hoe zou je het dan noemen? Dat krijg je
0: dus
1: ontlasting.
0: Maar ja, ontlasting vind ik ook zo'n weer gek woord.
1: Ja.
0: Zeg, moet je ontlasten? Nou, dat zeg je ook.
2: Dat zegt niemand.
1: Nee, schijten kan ook.
0: Nee, dat vind ik
1: niet. Oh, oké.
0: Okay. Niet heel charmant, toch?
1: Ja, dan weet ik het niet.
0: Nee. Maar hoe komt het eigenlijk dat we zo moeilijk doen over poepen, daarover praten... en dat we dat, de handeling al helemaal niet willen waar anderen bij zijn? Dat vinden we dus erg. Heel veel mensen die gaan zelfs helemaal niet op de vakantie, op vakantie poepen.
1: Oh, dus ook als je 3 weken op vakantie bent, niet naar de wc?
0: Nou, ik heb de poepdokter gebeld. Nienke, Godopas, Nienke, goedemiddag.
3: Hi, goedemiddag.
0: Ja, hoe ga jij met het woord om? Jij vindt het waarschijnlijk heel normaal, hè?
3: Ik heb er echt nul problemen mee. Nee. En ik heb ook niet dat mensen dat gek vinden. Want ja, die weten ook dat ik daar elke dag mee bezig ben. Dus dat is... nee, wij vinden dat niet raar.
0: Nee.
3: Maar nummer 2. Een grote boodschap. Defekeren zou je nog kunnen zeggen. Heel chic. Ja. Kakken.
0: Kakken.
3: Het is maar net hoe je... Ja, het is maar net wat je zelf fijn vindt om te zeggen, denk ik.
0: Oké. Okay. Kakken. Maar goed. Waarom hebben mensen zoveel moeite met hun stoelgang? Laat ik het zo zeggen.
3: Ja, je bedoelt dat er een beetje een taboe op rust.
0: Hoe komt dat?
3: Nou, dat is eigenlijk evolutionair bepaald. Omdat wij willen heel graag bij de groep horen. Hè? Dat is belangrijk voor ons overleven. En poep is een afvalstof. Dus we hebben daar van nature een beetje een walging van. Er zitten afvalstoffen in en je kunt er ziek van worden. Is natuurlijk absoluut niet de bedoeling dat je ooit in de verleiding komt om daar een likje van te nemen, zullen we zeggen. Dus we hebben van nature zoiets van... Nou, en dat dan zeg maar bij het feit dat we graag bij de groep willen horen, betekent dat we eigenlijk liever niet willen dat iemand weet wat wij op het toilet doen. Terwijl we natuurlijk rationeel ook wel weten, hè, dat iedereen dit in principe elke dag ook doet. Dus het is niet een heel rationeel, het is meer een soort intuïtief of bijna aangeboren walging die we ervan hebben.
0: Maar vooral op vakantie wordt het nog erger, dat probleem.
3: Ja. Ja, daar krijgen mensen last van het niet mijn eigen wc-syndroom.
0: Oh.
3: Dus dat je eigenlijk zegt van, oké, weet je, thuis weet je precies wat er wel of niet te horen is natuurlijk aan de andere kant van de deur. En daar wonen ook alleen maar huisgenoten die precies, die weten dat al, dat jij dat wel eens doet. Maar op vakantie, dan weet je natuurlijk niet wat er aan de andere kant van dat halve wc-hokje op de camping te horen is.
0: Maar wat helpt dan? Hele harde muziek of... Heb je tips?
3: Ja, ik geef altijd als tip mee om een noise cancelling koptelefoon op te zetten met een fijn muziekje, zodat je in ieder geval zelf niet je eigen geluidjes hoort. En je voeten ergens opzetten,
0: je
3: dat helpt
0: toch
3: ook
0: beter,
3: heel erg.
0: Beter die de koptelefoon aan de andere kant deur geven. Tenminste.
3: Ja, dat kan ook, maar dat is net als die wc-rol van vroeger, waar je dan mee over de camping moest. Dan wist ook iedereen wat je ging doen.
0: Dat is iedereen. Mijn collega Gijs Hakker, die heeft dus daar geen probleem mee. Die, sterker nog, die heeft ook UX. Hoe heet die?
2: Crocs.
0: Crocs. Dat zijn, Crocs zijn UX voor de zomer. Maar dus die schaamt zich helemaal nergens voor. Sterker nog, hij heeft zelfs van die pins erin. Dus
1: ja, dat, met enter rules.
0: En hij heeft helemaal geen probleem met naar de wc gaan.
2: Ik gedij goed bij het toiletgebouw, ja.
3: Goed zo.
1: Maar het is niet alleen maar op de camping, toch? Volgens mij is het ook al zit je in een heel groot vakantiehuis of iets.
3: Ja, en je weet gewoon niet wat er aan de andere kant te horen is. Dat is zeg maar een beetje de basis ervan. En je voelt je vaak vaak wat minder op je gemak. En wat ook meespeelt is dat mensen natuurlijk op vakantie vaak niet zoveel groente eten. Hè? Want in het buitenland, de meeste restaurants, ja, het bestaat toch een beetje uit steak met friet. En een zielig blaadje sla ernaast. Ja, dat is niet echt wat je nodig hebt om je darmen goed te laten werken.
0: Oh.
3: Dus we hebben die groente echt nodig om een soepele darmwerking te houden. Ja, en dan veel stokbrood, witbrood, weet je, ja, dan...

0: je wel een beetje een soort recept voor dikke ellende natuurlijk.
1: Ja, ja. En hoe kun je dat weer tegengaan?
0: Nou, dus echt meer groente eten, genoeg water drinken is ook heel belangrijk. Dat je niet uitdroogt op die bloedhete camping. Maar inderdaad gewoon zorgen dat je in ieder geval liefst 2 keer per dag een beetje groente eet. Dus een salade bij de lunch, een soepje erbij, misschien een kies waar wat groente in zitten. Nou, en dan hou je die boel wat makkelijker op gang.
1: Poepdokter, mag ik u bedanken? Ja.
0: Zeker.
1: Het klinkt toch een beetje gek als iemand zegt...
2: Nummer
1: 3,
2: kan moeilijk zeggen, scheiddokter of nummer 2 dokter.
1: Ja, nee, precies, dat is ook een beetje...
0: Nee, moet je in België, daar is het pas gek.
1: Ja, Heb je daar ervaringen mee, hoor ik dat?
0: Zeker, ja. Ik ben met een Vlaamse, dus dat is vrij duidelijk.
1: Nou, Nienke Gottebos, dankjewel en tot de andere keer weer. We zijn bezig aan de Route Soleil. Dit is de themasong van 2026, de nieuwe Novastar.

0: Africa, La Bomba. Daarvoor Novastar en Today Yesterday, dat is zijn nieuwe single. En dat is deze week onze thema. Rad du Soleil. Op de Rut du Soleil doen we op de, overigens via de Rut du Soleil hebben we Rad du Soleil. Beetje ingewikkeld, maar dat is een rat. Gijs, jij bent een expert op het gebied van dit rat, hè?
1: Nou, een klein beetje wel, want elke dag draaien we aan dat rat en daar komt dan een thema uit. En dan hoor je straks alleen maar muziek in dat thema. Maandag was de categorie mannen met vrouwenhaar. Dinsdag was het thema...
0: Gisteren, ja.
1: Gisteren was het thema middagborrel. Ja, een beetje daar waar. En Bettina hebben we dus nu buiten neergezet.
2: Ja, ik sta buiten, jongens. Het is hier sowieso echt fantastisch. Het is hartstikke druk. Maar ik sta hier dus met Marion. En jij staat hier op de camping, toch?
3: Ja, klopt. We staan hier al een week op de camping en we hebben nog een week te gaan.
2: En bevalt het? Is de sfeer een beetje goed?
3: Het is echt een hele mooie, heerlijke camping, ja.
2: En de hitte, want het is wel uitzonderlijk heet. Valt het jullie ook een beetje tegen of is het prima? Slaap je in een tent, is wel een goede vraag.
3: Wij hebben de caravan, zonder airco, maar het is prima te doen.
2: Oh, heerlijk. En jij gaat dus aan het rad draaien en heb je een beetje een voorkeur? Want dan kunnen we daar een beetje op hopen met z'n allen. We hebben een goed thema waarvan je denkt, nou...
3: Hete zomer klinkt al
0: wat,
3: goed, zo
0: wat
3: is het, hè?
0: Hete zomer?
2: Hete zomer, zei ze, jongens, hete zomer.
1: Wat staat er verder nog op het rad, Bettien? Wat kunnen we allemaal nog draaien?
2: Er staat voeten in het zand, vakantie in eigen land, en route. Vrouwen waarmee je aan het zwembad wil liggen.
0: Oh.
2: Ik ben wel benieuwd wie dat zijn dan. Voeten in het zand, vakantie in eigen land.
0: Nou,
2: er staat zoveel op. Rammen maar, Marion, zet hem op.
3: Daar gaan we.
2: Oh, spannend, jongens, spannend.
1: Oeh, een flinke draai.
2: Oeh, ja, dat is een flinke draai. Voeten in het zand, jongens. Oh. Ben je blij met het thema, Marion?
3: Ja, helemaal goed.
0: Voeten in het zand. Nou, dat is mooi, zeg.
1: Dus dingen met beach.
0: Ja.
2: Oh ja, goed. Ik denk, hoe gaan we dat vertalen naar liedjes?
0: Ja, beach kan.
2: Iets met zand.
1: Sand.
0: Circles in the Sand van
2: Belinda Carlisle.
0: Ja, leuke plaat.
2: Leuk.
1: Pak de NPO-luisterapp erbij en laat het maar weten.
0: Ja, superleuk. Ik zet even naar de... Oh, wacht.
1: Het Radio 2 weerbericht vanavond vanaf helder, 19 graden. Morgen begint met zon, later wat wolken, wordt het maximaal 32 graden.
0: Ja, ik wil gas geven, want...
4: Verkeersinformatie van de ANWB.
0: Mensen willen dat wij op tijd zijn, namelijk dan hoeven ze niet die file in. Tenminste, als die files er überhaupt zijn. Helene de Geest, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Ja, die files die zijn er. Er staan er 33, in totaal 80 kilometer, dus dat valt op zich mee. Wel een lange file nu op de A15 van Rotterdam naar Gorkum... tussen Sliedrecht en Gorkum, namelijk 25 minuten vertraging. Er staat daar een vrachtwagen met pech, daardoor is er een rijstrook dicht. Op de A29, Berg op Zoom Rotterdam, is een ongeluk gebeurd bij Barendrecht. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. Gaat ook wel even duren, want er is ook een vrachtwagen bij betrokken. Vanaf Nuansdorp kost je dat 25 minuten. En door wegwerkzaamheden op de A50 van Os naar Arnhem bij Renkum ook 25 minuten vertraging. De rechte rijstrook is ook daar dicht. Dan nog even een laadtip voor jullie. Want ik weet niet of jij je auto al aan de laadpaal hebt staan op de camping. Want dan
0: nee,
5: moet je heel...
0: nee, dat...
5: nog niet.
0: Ik ben al vol. Nee.
5: Oh, je bent al vol, ja.
0: Ja.
5: Nou, je moet daar altijd heel erg mee uitkijken. Want op campings zijn de laadpalen over het algemeen heel erg duur. En je mag natuurlijk niet zomaar op je campingplaats laden. Dus je moet even in de app opzoeken waar de dichtstbijzijnde wat goedkopere laadpaal is.
0: Wauw. Oké. Helene, mag ik jou ontzettend bedanken?
5: Ja, tot morgen.
0: Ademain. En tot morgenochtend 6 uur. Ademain.
5: Ja, ademain.
0: Vanuit Hilversum is dit het NPO Radio 2 NOS Journaal met Yuri Stubenitski. Yuri, goedemiddag.
6: Hey Ruud, goedemiddag. Madonna komt naar Nederland. Gisteren hinten ze er al op en op Instagram bevestigt de Queen of Pop nu dat ze komt optreden in AFAS Live. Het gebeurt zaterdag op het World Pride Music Festival. Het gaat financieel beter met de Nederlandse spoorwegen. De NS boekte het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro... Toch heeft het bedrijf nog altijd veel schulden, vertelt economieredacteur Ruben Ech.
7: Ondanks al die verliezen en reizigers die na de coronaperiode niet terugkeerden, is NS toch blijven doorinvesteren. Bijvoorbeeld in nieuwe treinen, verbouwingen van stations. Ja, en daarvoor heeft NS heel veel geld geleend. Dat moet natuurlijk allemaal weer worden terugbetaald.
6: Volgens de NS komt de winst vooral doordat meer mensen de trein pakken. Ook zijn er minder vertragingen, waardoor het bedrijf geen boetes heeft gekregen. Het Olympisch Comité van Oekraïne gaat in beroep tegen het besluit van het Internationaal Olympisch Comité. Dat wil Russische atleten weer toelaten op de Spelen. Ze werden uitgesloten na de Russische inval in Oekraïne. Nou, Oekraïne stapt nu naar het CAS. Dat is het internationale rechtsorgaan voor de sportwereld. En dan is er nog nieuws uit Frankrijk. Uit het departement Var, om precies te zijn, waar jullie zitten. Vanwege het watertekort daar zijn er in 79 gemeentes maatregelen genomen. Zo mogen inwoners hun auto thuis niet wassen en mogen zwembaden ook niet gevuld worden met drinkwater. Maar over een van die maatregelen is nu discussie. En dat is het sluiten van de douches bij het strand. Aan de Côte d'Azur zien gemeentes het helemaal niet zitten, want na het zwemmen moet je je gewoon even kunnen schoonmaken. Watertekort of niet. Even het zeewater uit de ogen spoelen, zeggen ze. Gemeentes die zeggen daarom dat ze de stranddouches openlaten. Ze noemen die essentieel voor de volksgezondheid.
0: Wauw.
6: Lekker toch?
0: Ik vraag me af waarom er niet gewoon, als er zo'n nat voorjaar is, dat ze niet van die enorme reuzenemmers waar 100 miljoen liter water in kan.
6: Een reuzenemmer, ja.
0: Gespaard voor droge tijd.
6: Of een groot bassin waar je het opslaat. Ja, dat zou wel handig zijn. Ja.
0: Goed, maar wie zijn wij? Juri?
6: Ja.
0: Mag ik jou een fijne avond wensen?
6: Natuurlijk, dankjewel. Jij ook. En een succes met rijden.
0: Ja, dankjewel.
8: Rad du Soleil.
0: Ik dacht, leuk, Rad du Soleil. Nou, we hebben aan het rad gedraaid. Nou, Bettine heeft het
2: met Marion. Marion heeft aan het rad gedraaid. En het thema was voeten in het zand.
0: Ja, dus deze komt binnen. Een appje via de NPO Radio 2-app van R de Wild. Amsterdam.
1: En ik ga het klopje.
0: Die vraagt Belinda Cardo. Leuk, Circle in the Sand heet de plaat.

0: Circle in the Center. Vind je dit een mooie plaat, Petit?
1: Ik vind het heel leuk. En dit is ook een vrouw waar je mee aan het zwembad wil liggen. Dus ja, het pakken eigenlijk twee categorieën samen.
0: Inmiddels is ze 192. Maar nog steeds zou ik daarmee aan het zwembad.
1: Ik denk wel dat je leuk met haar kan praten.
0: Ik denk dat je superleuk met je...
1: Liedjes kan zingen, musiceren.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja.
0: Ruud de Soleil. Mike heb ik aan de lijn. Mike, goedemiddag.
2: Goedemiddag, Ruudje.
3: Hey, Ruudje.
0: Ik heb bij jou ook gehoord, Ruudje. Het is heel handig als je lam bent en je bent vergeten hoe je heet en waar je op de camping lopen. En dan weet je eigen naam weer, Ruudje. Zeg, mag ik jou wat vragen?
2: Dat mag jij.
0: Wat ben je aan het doen?
2: Nou, ik was eigenlijk net aan het afwassen toen Gijs mij belde.
0: Hé? Nu al? Heb je al gegeten?
2: Zeker.
0: Wat ben jij vroeg?
2: Ja, vroeg vogel, hè. Ja. Zelfs om 6 uur kijk ik al.
0: Wat heb je? 'S morgens?
2: Ja.
0: Wauw, wat leuk. Zeg, wat ben je op dit moment aan het doen, behalve afwassen?
2: Nou ben ik naar jou aan het kijken.
0: Oké. Het wordt een beetje ongemakkelijk gesprek.
1: Ja, dit wordt...
2: Jij vraagt wat ik kan doen.
3: Dat is waar.
0: In de categorie voeten in het zand, heb jij een bijdrage?
2: Ja, ik dacht meteen aan een plaat die ik altijd ook in de top 2000 probeer te krijgen. En dat lukt ook aardig altijd. Dat is Sky and Sand.
0: Qua houseplaat is dit een van de meest aangevraagde in de top 2000. Wist je dat?
2: Ja, terecht.
0: Ik ga voor je draaien.
2: Oké.
0: Afwas ze.
2: Dankjewel, joh.
0: Dag, Mike.

0: Kalkbrenner en Sky and Sound eigenlijk van house naar lounge. Dat is een mooi bruggetje. Mike vroeg Paul Kalkbrenner. Ik wil altijd moeite meer. Als het 35 graden is.
1: Dat lijkt wel
0: Paul Kalkbrenner. Ja, precies. Was er maar zo'n feest. In de categorie voeten in het zand. Want dat stond net op de...
1: Ja, op Rat du Soleil. Ja, is gedraaid.
0: Heel veel aangevraagd. Andries, Leon, Ronald, Patrick en nog een paar anderen. Chris Ria is het. En On the Beach.

0: even lekker mellow. En ik voel hem nu ook weer lekker levendig, wordt het.
1: Ja, ik vind hem ook lekker levendig worden.
0: Maar wat vind jij dan, Ruud?
1: Ik voel me een gerookte worst ongeveer nu.
0: Oké.
1: Maar langzaam gegaard, dat dan wel.
0: Ja, maar pas wel bij het thema, Warp.
1: Ah, precies. Mr. Props and Waves kan in de categorie voeten in het zand. Sita vroeg hem aan. We hebben nog tijd voor één plaat.
2: Misschien wel de meest aangevraagde. Evert-Jan, Fred Schouten, Bert, Stevie, Stefan, Ronald, Karen, Erno, Roan. En zo kan ik nog wel even doorgaan, Ruud.
1: Dit is Darude en Sandstorm.

0: Darude en Sandstorm, tot zover het thema van vandaag. Voeten in het zand. We gaan de koffers pakken, want we moeten naar de volgende locatie. Ruud de Soleil voor vandaag, moet ik zeggen. Lumouy, wat een prachtige locatie weer.
1: Absoluut.
0: Ja. Straks rijden wij dus weer verder. Waar je natuurlijk op vakantie niet op zit te wachten, is een envelop. Of een envelop met daarin een Franse boete. Voormalig Formule 1 kampioen Michael Schumacher werd in een Mercedes 500 ooit geflitst, waar hij 239 km per uur reed over dezezelfde A8.
1: Oh, wauw. Ja. Dan ben je wel snel bij het volgende tolpoortje.
0: Dat zeker. Muzikant Eric Clapton die kreeg een boete voor van €750. Omdat hij zijn snelheid. Hij reed 216 km per uur.
2: Jullie, maar wat is dat toch?
0: Met die rocksterren.
2: Dat is toch heel gevaarlijk, jongen.
1: Worden ze dan geflitst of worden ze van de autoweg afgehaald?
0: Dat weet ik dus niet.
2: Dat de politieauto ook 216 km
1: per uur. Dat kan bijna niet.
0: Wordt de politie dan ook geflitst?
1: Ja. Maar de Peugeot gaat niet zo hard.
0: Nee, Peugeot gaat nooit zo hard. We rijden zometeen diagonaal door het departement VAR. De kans bestaat dat we nog wat dorre vlaktes zien, want hier is een bosbrand geweest.
2: Ja, ik zag net een heel zwart geblaad.
0: Oh ja, wauw. Naar gezicht is dat, hè?
2: Ja, heel eng.
0: Zometeen op Radio 2, NPO Radio 2, gaat Emily de Wild verder. En wij sluiten af.
1: Dag.
0: Tot morgen, 6 uur.
3: Ruud du Soleil. Is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
4: Ster. Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
5: Bijna 6 uur, goedenavond. Je bent bij NPO Radio 2. Het NOS Journaal krijg je van Joeri Stubenitski. Joeri, goedenavond.
6: Hey Emily, goedenavond. De man die vorige maand bij Terholen in Zeeuws-Vlaanderen inreed op een groep schoolkinderen reed veel vaker te hard. De man van 20 was op de dag van het ongeluk al 3 keer geflitst. In de week daarvoor gebeurde dat op 17 plekken, vertelt de persrechter.
7: En ook op zijn telefoon stonden filmpjes waarin hij eigenlijk zijn eigen snelheidsovertredingen filmde. Dus daaruit blijkt ook dat hij echt wel eens te hard reed, vaker. En de snelheid is ook een van de verdenkingen van hoe heeft dit ongeluk kunnen gebeuren. Mogelijk ook een defect aan de auto waarvan hij wist en waarbij hij toch door bleef rijden.
6: Bij dat ongeluk kwamen 3 kinderen en de directeur van een basisschool in Axel om het leven. Bij natuurbrand op Kreta zijn 2 brandweermannen omgekomen. Die waren ingesloten door de vlammen. Ze waren 23 en 27 jaar oud en hoorden bij een groep van 125 brandweerlieden die het vuur op Kreta bestrijden. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies omdat minder mensen met de trein gingen. De NS zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder en heeft de NS geen boetes gekregen omdat treinen vaker op tijd gaan. En met deze temperaturen is het natuurlijk heerlijk om wat verkoeling te zoeken in het zwembad, maar dan moet je wel kunnen zwemmen. Daarom geeft juf Elisa in een zwembad in Veenhuizen zwemles aan jonge vluchtelingen.
8: Het is echt een superleuke doelgroep om les te geven. Ze zijn gretig, ze willen heel graag in Nederland blijven. En dan weten ze, ze moeten Engels leren, ze moeten Nederlands leren. Maar in Nederland is heel veel water, dus je moet ook leren zwemmen. Zonnebrandcrème op en fluit in de aanslag. Want als ze dingen doen die niet mogen, dan ga ik even fluiten.
9: When I say stop, don't move.
6: Het weer, het blijft warm vanavond en vannacht. Maximaal 20 graden. Morgen eerst zon, maar in de middag meer wolken. En misschien in het oosten en zuidoosten een buitje. Het wordt morgen 25 tot 32 graden.
5: Dankjewel, Joeri. Dan de files bij de ANWB's. Helene de Geest, hi Helene.
2: Hallo. Ja, er staan er niet veel, maar ze leveren wel behoorlijk wat vertraging op. Onder andere op de A4 van Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt Hofvliet. Ruim een kwartier oponthoud. Er is er een ongeluk gebeurd, de rechte rijstrook is dicht. Bijna een uur sta je nog in de file op de A29, Bergen op Zoom, Rotterdam, tussen Numansdorp en de afrit Oud-Beijerland. Er is daar een ongeluk gebeurd, maar alle rijstroken zijn vrij. En op de A50 Os-Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renkum een kwartier vertraging door werkzaamheden. De rechte rijstrook is dicht.
5: Dankjewel. Zometeen het Orwell ook wat. We beginnen met Billy Ocean, When the Going Gets Tough, et cetera, et cetera. Tot zo.
4: Ster. Europa is van Picasso. India is van mij.
10: Maak kennis met Amrita Shergill, grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Trends Museum.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Donald Duck. Nu maar 2,50 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Met Lassie bijna klaar maak je snel en makkelijk populaire rijstgerechten. Want de rijst is al gaar en op smaak. Van risotto tot pokeball en nu ook nasi goreng. Verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
13: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 50% korting op Flexa strak in de lak. Ook op mengwerf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.
12: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
14: E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
15: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
16: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
17: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
16: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
18: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

gered tot deze woensdag 29 juli. De avond is nog jong, er kan nog van alles gebeuren. Op deze dag trouwens, in 1981, zeiden toen nog Prins Charles en Diana ja tegen elkaar, waarvan we inmiddels ook weten dat niet ieder sprookje een sprookjesachtig einde krijgt. Daar kletsen we zo meteen over met royalty watcher Rick Evers. En we gaan natuurlijk even muzikaal tijdreizen. 80 seconden voor de ethies, want het is woensdag. En een beetje een vergeten plaat van Billy Joel, die Roxanne om de een of andere manier ineens in haar hoofd had en dacht, die is leuk voor 80 seconden voor de ethisch. En ja, natuurlijk sta ik even stil zometeen bij het veel te vroege overlijden van Glenn Hansard, met een hele bijzondere opname die we, ja, is van 11 jaar geleden hier hebben opgenomen. Hoor je allemaal zometeen.

Son Mieux, Dark Before the Dawn. Nog steeds een hele goede avond. Ik ben bij Radio 2 bij het Oorwil ook wat. Ja, vandaag bereikt ons allemaal het vreselijke nieuws dat de Ierse singer-songwriter Glenn Hensert is overleden op 56-jarige leeftijd. Hij is met zijn motor verongelukt. Veel te jong natuurlijk. En misschien ken je hem nog wel van The Frames of The Swell Season of gewoon van zijn solowerk. Hij heeft ook een Oscar gekregen voor zijn muziek in de film The Commitments, onder andere. Grote vriend van Eddie Vedder ook, traden samen op. En 11 jaar geleden kwam hij hier langs bij NPO Radio 2, bij de Staat van Stassen met Stefan. En ik was erbij en dat was magisch, ga ik je zo meteen laten horen, want ik heb die opname gevonden. Gewoon een troubadour met zijn gitaar. En ik weet het nog zo goed, hij vond alles leuk, hij vond alles gezellig. Stefan was ook enorm onder de indruk van die man, met al die hoopvolle en eerlijke muziek die hij heeft gemaakt. En hij had dus zijn gitaar mee en in die gitaar zitten twee enorme gaten van jaren slijtage van zijn beginjaren als straatmuzikant in Dublin. Dat hij dan heel hard sloeg op die gitaar. Maar dat was zijn vertrouwde gitaar. Hij hoefde ook geen nieuwe. Hij had volgens mij ook een bijnaam, The Horse. En die gitaar en zijn stem waren ook het enige dat hij nodig had om iedereen daar in de studio kippenvel te bezorgen. Ik weet nog zo goed, waanzinnig goede artiest. Vreselijk lieve man ook, Glenn Hensert. We gaan hem enorm missen.

Nelly Furtado en Forza en voor de geweldige Glenn Hansard in live op Radio 2 bij de Staat van Stassen in 2015 was dat Winning Streak. Die en Her Mercy heeft hij toen ook gespeeld. Ik heb even die link in mijn stories gezet op Instagram, @EmilyDeWild. Daar kan je ze vinden, want ze staan op YouTube. Tony die zegt, Emily, hoe is het daar? Net als jij werk ik ook de hele zomer door. Iemand moet het doen. Ik vind thuiskomen nu wel echt het allerlekkerste na een dag werken. Moest meteen denken aan Madness. Our House.

Het is nu woensdag en morgen donderdag en ik vind het geweldig. Heerlijk. Radio 2 doet iedereen een plezier. Groetjes, Priscal.

0: But Thieves. En daarvoor hadden we Madness Our House. Krijgen we nog een appje, Rox van Markita. Zegt, hi Emily, zou jij je jingle over de zomer kunnen draaien? Want mijn zoon vindt hem zo leuk. Hij is nu even hier, dankjewel. Kunnen we zo meteen wat doen?
1: Ja, absoluut. Mijn kinderen zijn ook fan, want dan mogen ze altijd even zeggen, Emily, je bek houden.
0: Dit zomer, Emily, nou je bek houden.
1: Ja, even lekker.
0: It's a gift that keeps on giving.
1: Zeker.
0: 6:55 de NOS headlines krijg je van Joeri.
2: In een Egyptische haven aan de Middellandse Zee is een gasopslagtank aangevallen. Een beveiligingsbedrijf zegt dat het is geraakt met een drone en dat er brand is uitgebroken. Sinds de zware aardbeving in Japan gisteren is het land getroffen door meer dan 100 naschokken. Het dodental staat inmiddels op 18 en op een aantal plekken liggen nog mensen onder het puin. In de stationshal van Rotterdam Centraal heeft vanochtend een man met een vuurwapen in de lucht geschoten. Niemand raakte gewond. De schutter is een man van 26 uit Ridderkerk. Hij zit vast en wordt verhoord, zegt de politie. En Madonna komt zaterdag naar Amsterdam. Er gingen al geruchten en vanmiddag bevestigde Madonna dat ze optreedt in AFAS Live op het World Pride Music Festival. AT5 hoorde op straat dat mensen niet kunnen wachten.
3: Wow, I love it. She's awesome. I love Madonna.
4: Fantastisch, iconic. Ze is mijn moeder, ze is mijn rode draad in het leven. Ik ga erheen, ja. Zaterdag ga erheen. No matter what, ik ben er.
2: Ja, hij heeft ook een nektattoo van Madonna.
0: Oh.
2: Het concert is al uitverkocht en
0: nee.
2: Er is een wachtlijst.
0: Oh, had ik ook wel heel tof gevonden. Ik heb haar nooit live gezien, jij?
2: Kun jij niet namens Radio 2 daar even verslag gaan doen of zo?
0: Zo, ja. Zou dat kunnen? Nee? Oké.
2: Vast wel.
0: Ik ga het wel vragen. Goed idee.
2: Het weer dan. Vanavond en vannacht helder, maximaal 20 graden. Morgen in de namiddag mogelijk regen in het zuiden en oosten van het land. En het wordt dan 25 tot 32 graden.
0: Dankjewel, Joeri. Even kijken hoe druk het is bij de ANWB's. Op dit moment Erik Evengroen. Hi, Erik.
5: Hi, Emily. Goedenavond. Nou, niet druk. Twee korte files slechts en gelukkig nog. Op de A16 om te beginnen. Breda richting Rotterdam bij de Moerdijkbrug 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. En op de A50 of richting Arnhem bij de werkzaamheden bij Renkum nog 4 kilometer file. En dat kost je ook 5 minuten.
0: Dankjewel. Even terug in de tijd. Vandaag 45 jaar geleden zeiden Prince Charles en Diana I do. Begin van het einde. We gaan er zo over bellen.
6: Radio 2. Radio 2. I love it.

0: wanna be with you. Ruben Hillen en daarvoor Mike and the Mechanics. Het is een bijzondere mijlpaal vandaag. Het is exact 45 jaar geleden dat Diana en Charles elkaar het ja-woord gaven in St. Paul's Cathedral. Zijn huwelijk dat om meerdere redenen gedoemd was te mislukken. En het mislukte inderdaad grandioos. Toch iets om bij stil te staan, vinden wij, wat het genre koninklijke zaken betreft. En als je het wil hebben over paleizen, kroonjuwelen, staatsbanketten, heftige schandalen en natuurlijk vorstelijke roddels, dan moet je natuurlijk bij Royalty Watcher Rick Evers zijn. Hi Rick, goedenavond.
1: Emily, goedenavond.
0: Hallo. Heeft een Royalty Watcher vakantie, wanneer de koninklijke familie ook vakantie heeft?
1: Nou nee, want het blijft altijd wel een beetje doorsudderen natuurlijk. Er zijn altijd wel juicy dingen, bijvoorbeeld rondom een prinses die wel gewoon in Nederland escapades heeft, maar daarover vast later nog wel een keer meer. Vorige week was koningin Maxima nog terug in Nederland voor de opening van de World Pride. En over een paar weken is Amalia ergens op een paardenevenement. Dus dat gaat sowieso door. En ondertussen suddert er nog nieuws over Prins Harry bijvoorbeeld naar boven. En zeker in Engeland staat het nooit stil natuurlijk.
0: Jeetje, ja. Want denk jij dat er vandaag wordt stilgestaan bij dat huwelijk 45 jaar geleden? Dat is natuurlijk,
1: nou,
0: ja.
1: Och. Ja, nou niet echt heel erg positief natuurlijk. En ik denk dat het voor Harry en voor William echt wel een reden is om nog eens extra aan hun moeder te denken natuurlijk. Ja, ja, misschien is het huwelijk ook wel de reden geweest wat uiteindelijk tot aan haar dood heeft geleid. Door de paparazzi, door de Britse media. Die zij schuldig achtte eigenlijk aan haar dood uiteindelijk. Maar goed, het is misschien wel de koninklijke familie zelf die er ook weer schuldig aan is, denken anderen. Want waarom moest Charles zo nodig met Diana trouwen, terwijl eigenlijk alles duidelijk was? Hij was gewoon verliefd op Camilla, maar de koninklijke familie wilde ook per se niet dat hij met Camilla ging trouwen, maar met Diana, een onbeschreven blad, een adellijke dame, maagd natuurlijk,
0: ja,
1: dat moest natuurlijk ook nog eens zo zijn.
0: Want zij was 20 en hij was 36.
1: Ja, inderdaad. Ja. Het is misschien niet meer van deze tijd. Van de andere kant, je mag natuurlijk trouwen met wie je wil tegenwoordig. En tegenwoordig mag je ook gewoon trouwen met je liefde. En dat was in die tijd natuurlijk anders. Het waren denk ik de laatste van die generatie die echt trouwden omdat het moest. Omdat het voor het grotere goed, dat de monarchie heet, dat je daarom dus met elkaar trouwt. Want
0: ja,
1: uiteindelijk gaat het natuurlijk om het produceren van een opvolger.
0: Precies.
1: Zo plastisch is het eigenlijk.
0: Het heeft voor mij altijd als een uithuwelijking gevoeld, destijds.
1: Ja, inderdaad. Ik denk dat bij ons Beatrix en Klaus de eerste waren die echt vrijwillig met elkaar trouwden. Willem van Max van Deden natuurlijk ook. Bij alle generaties daarvoor. Ja, het ging toch echt om het beste blauwe bloed eigenlijk.
0: Ja.
1: Om daar een cocktail van te maken en dat in een nieuwe koning terug te zien.
0: Toch wel blij dat dat in ieder geval is veranderd. Hè? Dat we er gewoon ook met de gewone paupers getrouwd komen worden. Jij en ik maken ook nog kans.
1: Maar nu een pauper?
0: Nee, nou ja. Nee, okay. Ja, wel meer zij. Nou goed, zij staat nog wel een stukje boven ons misschien. Maar goed, maar wat zijn de... We hadden het net al even over Diana en natuurlijk dat zij overal verschrikkelijk werd gevolgd door al die paparazzi, ja, hè, met het dramatische afloop. Zijn daar grote veranderingen geweest sindsdien? Zeg maar, kan/mag pers minder?
1: Je ziet wel dat het terughoudender is in Engeland geworden. Je ziet niet meer die achtervolgingen zoals het in de tijd natuurlijk was. Maar wat er wel nog gebeurd is in die nasleep eigenlijk, zijn allerlei andere manieren om maar tot nieuwe roddels te kunnen komen. Het hacken van telefoons en van voicemails bijvoorbeeld. Het doorzoeken van vuilnis van Meghan bijvoorbeeld. Allemaal van dat soort dingen. En daar heeft Harry samen met een aantal celebrities een tijd geleden een rechtszaak voor aangespannen tegen het grootste concern eigenlijk wat al die roddelbladen maakt.
0: Mm-hmm.
1: Onder andere samen met Elton John bijvoorbeeld. Maar zij hebben dus zij hebben verloren die zaak.
0: Oh,
1: en
0: ja?
1: nu eist inmiddels dat concern van onder andere Daily Mail, die wil alvast even 10 miljoen pond zien als een soort van voorschot op natuurlijk al die kosten die zo'n uitgever heeft moeten maken als juridische kosten. Het komt natuurlijk weer bovenop de advocaten die Harry en zijn team zelf hebben in de arm genomen.
0: Maar hoe kan dat? Dus hoe hebben ze dit kunnen verliezen, joh?
1: Ja, het is heel bizar inderdaad, maar in de rechtszaak is gebleken dat de journalisten waarover werd gesproken, dat die te goede trouw waren, dat het allemaal geloofwaardig was en dat het klopte wat ze deden. Ik snap er ook helemaal niks van, want hoe kun je nou zeggen dat dit de normale gang van zaken is om te hacken en dat soort dingen. Ik denk ook niet dat de kous af is hoor en dat er echt nog wel een stagejaar gaat komen. Maar ja, voor Harry is er natuurlijk een open wond geweest. Het verlies van zijn moeder, waar die tabloids de schuld van hebben gekregen. Mm-hmm. Wat nu dus nog steeds voortduurt in die rechtszaak. En dat wordt dus nu een hele dure en pijnlijke afloop voor hem.
0: Ja, het is ook walgelijk toch, hoe die mensen gestalkt worden. En hoe die Meghan kapot is gemaakt in Engeland in die tabloids. Het is wel eens een vergelijkenis. Heb je dat wel eens, die vergelijking met Kate Middleton versus Meghan? En eigenlijk deden ze dezelfde dingen, maar Meghan werd er dan op alles afgerekend. Gewoon een hele rare conclusies.
1: Ja. Je kan het niet zo snel goed doen inderdaad. En zij is natuurlijk Amerikaanse en ze is al getrouwd geweest. En Kate was natuurlijk, eigenlijk net als Diana, het onbeschreven blad. Heeft nog nooit een vlieg kwaad gedaan. En Meghan had gewoon al een heel leven achter zich. En dus kon ze daar makkelijk op gepakt worden. En dan speelt natuurlijk ook nog eens die rassenkwestie een spel.
0: Ja.
1: Dat de gewone Brit dat toch wel nat don had gevonden in de koninklijke familie. Al zullen ze dat nooit hardop zeggen natuurlijk.
0: Nee, de veranderingen gaan misschien maar heel langzaam, maar ze komen wel. En dat is goed in ieder geval. En daarom staan we ook hartstikke achter Harry. Rick Evers, dank je wel weer voor je tijd. En als je nog een beetje vrij hebt, dan gun ik je een fijne mini-vakantie misschien.
1: Dank je wel, ik jou ook.
0: Doei Rick!

0: zat te denken aan die hele invasie van al die Balkanbeats.
1: Heerlijk was het.
0: Inna en zo.
1: Het jaar was denk ik 2009. Toen kwam dit ineens. Was alles.
0: Alles was Balkanbeats.
1: Fantastisch.
0: Ja,
1: persoonlijk. Ja hoor.
0: Wat hadden we weinig zorgen.
1: Weinig zorgen.
0: Ik weet nog wat dat ook op een of andere boot stond in. Waar was het ook weer? In Izmir?
1: Ja, Turkije.
0: Turkije volgens mij. En daar ook full-blown Balkan Beats.
1: En bij Balkan Beats denk je ook aan al die zangeressen.
0: Ja, ja.
1: En die hadden ook altijd de meest heerlijke outfits.
0: Dat was waren een soort sleutelhangers met van, die pumps aan. Met van die plateau-laarzen. Ja. Plateau dingen. En dan zo'n 18 centimeter hak.
1: Ja, zo zijn ze.
0: Legendarisch.
1: And I love it.
0: All the people tonight. Nou, zullen we zo overdraaien. Goed, ik heb eerst een andere plaat voor je. Earth, Wind and Fire en Fantasy. Wist je trouwens dat de band eerst de Salty Peppers heette? De Salty Peppers. Maar oprichter Maurice White die was enorm geïnteresseerd in astrologie. En die heeft dus onderzoek gedaan naar zijn eigen sterrenbeeld. Hij is een boogschutter. Hij was een boogschutter. En Maurice die besloot de groep te vernoemen naar de elementen die het best bij boogschutter passen. Je raadt het al. Aarde, wind en vuur.

0: Sea, Earth, Wind en Fire. En we krijgen natuurlijk nu, omdat ik het over Inna had, onze kleine Roemeense parel, om iets te draaien van haar. We hebben natuurlijk deze. Ken je hem?
1: Oh, smullen. Ja, ken me.
0: Like a woman. Ja, prachtig. Nou, we kunnen die draaien. Die heet Hot. Dat is wel haar grootste hit. En je hebt ook nog deze gehad.
1: Oh. Hoeveel autotune zit hierop?
0: Ik denk niks.
1: Nee, is dit haar stem?
0: Ja. My feeling. En maar, welke zullen we draaien? Hot of Sun Is Up?
1: Dat mensen
0: is
1: mogen tweede. Stemmen.
0: Hot of Sun Is Up.
2: Dit is NPO Radio 2.
3: Ster.
2: Ah, eindelijk. Zomervakantie.
4: En om het nog leuker te maken, deze week krijg je met Praxis Plus 20% korting op één artikel naar keuze. Bij besteding vanaf 10 euro. Bespaar snel op praxis.nl. Voor de makers. Praxis.
5: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
6: Hoppa!
5: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
6: 3-sterren-slot.
5: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
7: Jouw steladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
8: Nu bij Quantum, steladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
2: Radio 2.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man van 20 die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed eerder die dag al 3 keer te hard. Ook wordt hij verdacht van eerdere verkeersovertredingen, vertelt de persrechter.
10: En ook de weken daarvoor zou hij al meerdere snelheidsovertredingen hebben begaan, is de verdenking. En zelfs op zijn telefoon zijn filmpjes aangetroffen waarvan de raadkamer het vermoeden heeft, de verdenking heeft dat hij zichzelf daar filmt terwijl hij te hard rijdt.
9: Bij het ongeluk kwamen 3 kinderen en een schooldirecteur om het leven. Het lichaam van het doodgestoken meisje uit Blerik werd in april gevonden in haar eigen bed. Ze was vastgebonden met tape. De moeder van de 14-jarige Noor is verdachte en kampt volgens het OM met psychische problemen. Het motief werd vandaag op de eerste zitting niet duidelijk. De Nederlandse spoorwegen komen langzaam uit de rode cijfers. Sinds de coronaperiode boekte het bedrijf jarenlang verlies, omdat het minder mensen met de trein gingen. Het bedrijf zegt nu weer meer reizigers te hebben. Ook zijn de kaartjes duurder geworden. Het gaat dus zichtbaar beter, ziet economieredacteur Ruben Eg.
11: De spoorwegen die hopen op nog meer reizigers in het tweede halfjaar. En de hoop is vooral gericht om mensen te trekken om in daluren te reizen. Dat is A, goedkoper en dan zou er ook meer plek zijn. Nou ja, dat zien we over een half jaar. Over de eerste 6 ziet het er prima uit.
9: NS boekt in het eerste halfjaar een winst van 25 miljoen euro. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had aan zijn elleboog. Die had Van Aert opgelopen na een val tijdens de training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, Suzanne de Vries. We gaan door met het oor. Zometeen in 80 seconden voor de 80's. Eentje van Billy Joel. Tot zo.
3: Ster.
12: Meer podcasts, meer playlists, meer foto's. Beleef meer met je smartphone, want het is Mobile Mania. Inruilen is verdienen. Ruil je oude iPhone in en krijg tot 50 euro extra bovenop de inruilwaarde. Alleen bij Mediamarkt.
13: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.
14: Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
3: Fans van Voordeel.
15: Aldi.
16: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
17: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
16: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
17: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
15: Fans van waanzinnig veel voordeel, opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
3: Fans van voordeel.
15: Aldi.
18: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil.

0: en een feeling. Hier in het oorwel ook wat. We zitten alweer, ja, wat is over 6 over 7, joh.
1: NPO Radio 2.
2: Het oor wil ook
0: Gaat de tijd sneller? Ik zag iets, een conspiracy theory. Op Instagram.
3: In plaats van dat het eigenlijk 60 seconden is een minuut, is het eigenlijk 50 seconden.
0: Ja.
3: Oh. Ik heb geen idee.
0: Ik heb ook, ja, hoe kom je erachter?
3: Dat weet ik ook niet. Maar misschien heeft iemand een hele oude analoge situatie-klok.
0: Ja, ja.
3: Die altijd exact de minuut is. En die moet het dan even testen hoe teletext meeflipt. Snap je?
0: Ja.
3: Oké. Okay.
0: Misschien moeten ze ons vragen. Dat we daar dan aankomen met van die aluminium hoedjes.
3: Oh ja, ja, ja.
0: En dat tegen de straling.
3: En een gietijzeren zeef op mijn hoofd.
0: Ja, precies. Ja. Maar goed, je kan er een weekend tussenuit om weer op krachten te komen of een gembershortje nemen. Maar je kunt ook gewoon even terug naar een goudomrand decennium volgestopt met onvergetelijke muziek. Want dat zijn de jaren 80. Daarom gaan we iedere woensdag even terug naar de 80's voor een muzikaal infuusje. Zometeen verhaal van Billy Joel, die ineens stemacteur werd in de jaren 80. Heb jij ergens, kwam dat in jouw hoofd op, Rox?
3: Ja, ik heb vroeger was ik nog een fan van alle Disney films. En dit zat in Oliver & Co. Ik weet niet of mensen dat kennen, maar dat ging over honden. En ik besefte me eigenlijk dit weekend dat het natuurlijk een origineel Engels liedje was. Want Disney vertaalde dan de boel.
0: Ja.
3: En dat is dus Billy Joel die dat zingt. En toen dacht ik, nou, dit moeten we even uitzoeken. Dat.
0: Goed. En ik vroeg je natuurlijk net welke we moesten draaien van Ina. Ina uit Roemenië voor een zomerse Balkan Beach Revival. Even terug naar 2009, je had helemaal goed. En toen ging het tussen Hot en Sun Is Up.
3: Ja. Beide zijn spicy in principe.
0: Ja, beide zijn een keuze. Laat ik het zo doen. En de winnaar is Hot.

0: Pickles. En daarvoor hadden we Ina en Hot. Iedere week op de woensdag gaan we even terug naar de jaren 80. Dat kleurrijke decennium met al die hoekige muziek en synthesizers en muzikale gedaantewisselingen. Ja, ja.
1: Een seconde voor de 80's.
0: En deze week hebben we een 80's klapper die de echte Disney-fans zich wel zouden moeten kunnen herinneren en misschien ook nog wel op laserdisc hebben.
2: Wow.

Ja, dus Billy Joel met Why Should I Worry? Het komt uit de Disney-film Oliver & Co. Dat is een soort variatie op Oliver Twist, maar dan met katten en honden. Nou, in de film wordt het nummer gezongen door de New Yorkse straathond Dodger. En wie kan die rol dan beter vertolken dan Billy Joel zelf? Nou, de film die speelt zich af in New York en de makers van de film die zochten voor Dodger een stem die de stad ademt, als het ware. Nou, zeg je New York, dan zeg je Billy Joel natuurlijk. De hond is een Jack Russell met een soort rood sjaaltje om. Hij lijkt ook echt op hem, inclusief de kenmerkende Ray-Ban zonnebril die hij heel vaak droeg. In de film speelt Dodger piano met zijn staart trouwens. Why Should I Worry deed in Nederland trouwens niet zo heel veel in de hitlijsten. Komt misschien ook omdat het liedje bij ons natuurlijk, Rock zei het net ook al, in een Nederlandse variant is uitgebracht met de stem van de geweldige Frits Lambrecht.

man die heeft ook zo'n herkenbare stem, jeetje. Maar goed, in Amerika wordt het uiteraard wel een gigantische hit van Billy Joel. De soundtrack wordt zelfs beter ontvangen dan de film zelf. De grap is trouwens dat Billy Joel het nummer voor zijn eerst in zijn leven niet zelf heeft geschreven, maar wie dan wel? 80's legend Dan Relight My Fire Hartman. En samen is dat gewoon een dikke hit. Nou, even terug naar die tijd.

0: deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ik ben Gijs kwijt. Pief.
2: Is hij nog... Oh, wacht even. Ik kan...
1: Gijs! Ruud! Hallo?
0: Dit is lekker.
1: Ja.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

nooit meer wat van gehoord, hè, van Magic. Heel jammer. Leuk nummer, Root. En daarvoor Billy Joel in 80 seconden voor de 80's. Why should I worry? Hey, we gaan zo meteen even terug naar de zomervakantie, waar jij een herinnering aan hebt in Songs of Life op vakantie. Welk nummer brengt jou meteen terug naar bijvoorbeeld een uitgeleier op een vol Spaans terras of een vakantiebaantje in een of andere fabriek? Of misschien wel de eerste zomer na je scheiding? App me maar even via de NPO Luister-app en dan spreken we elkaar zo meteen. Eerst Blondie.

0: bekender voor Blondie.
1: Songs of Life.
2: Op vakantie!
0: Welk lied hoort bij dat ene vakantiemoment of die vakantieliefde die je bijvoorbeeld ontmoette tijdens je surftrip in Frankrijk of bij die compleet in het water gevallen wandelvakantie over de Waddeneilanden? Er zit vaak een nummer bij, gewoon een plaat die dan altijd weer terugkomt en die je altijd weer doet denken aan die ene vakantie. Vandaag het verhaal van Rikste. Hi Rikste!
3: Hi, goedenavond.
0: Hallo. Ja, jij hebt ons geappt met een verhaal over de jeugdherberg in Terschelling-West in 1999. Vertel.
3: Ja, dat klopt. Ja, ik was daar met twee vriendinnen op vakantie voor het eerst zonder ouders. En daar was mijn man met een vriend op vakantie zonder ouders. En die hele week hebben we met elkaar opgetrokken. En wij hadden echt wel een klik qua muziek, kwamen we achter. En s'avonds hadden ze ook vaak live muziek en een DJ in de jeugdherberg. En op een gegeven moment zaten we echt zo naast elkaar. En toen was het nummer wat ik door had gegeven op de radio. Oh. Dat draaiden ze daar. Ja. En dat vonden we allebei heel erg mooi. Dus toen is de vonk wel echt overgesprongen.
0: Jeetje zeg. En sindsdien zijn jullie bij elkaar?
3: Ja.
0: Dus
3: ja.
0: Je kent hem van de jeugdherberg?
3: Van de jeugdherberg, oh, ja. Dus, en ondertussen in 2010 zijn we getrouwd. En hebben nu een zoon en een dochter. En al heel lang gelukkig samen.
0: Nou, wat een goed verhaal. En moeten zij ook luisteren naar Buckshot Le Funk?
3: Nou, als dat langskomt, dan zeggen we wel van, oh ja, nee, we zijn in de jeugdherberg. En we zijn vorig jaar ook terug geweest met de kinderen naar de jeugdherberg.
0: Oh ja?
3: Met z'n vieren op een kamer slapen en daar ontbijten en de plekjes laten zien. Echt superleuk.
0: Oh, wat leuk. Zou ook leuk zijn als zij hun partners daar dan ook ontmoeten. En dat het zo doorgaat generaties lang. Dat de jeugdherberg in Terschelling-West, hoe heet de jeugdherberg?
3: De Stay Oké in West-Terschelling.
0: De Stay Oké in West-Terschelling, al wat leuk. Zeg. Ja. En hoe heet je man?
3: Martijn.
0: Martijn, oké. Wil je even iets zeggen tegen hem?
3: Martijn, ik ben hartstikke blij dat we elkaar daar ontmoet hebben. En dat we al zo lang gelukkig zijn. En we gaan gewoon op naar de volgende 25 jaar.

0: van mij.
1: Doe maar, en daarvoor Buckshot Le Funk.
2: Songs of Life.
1: Op vakantie.
3: Dat is de Songs of Life van Rikste,
1: dankjewel voor je leuke verhaal. Eens even kijken wie er hangt. Volgens mij is het Renato. Is het Renato? Hallo.
4: Ja, dat klopt.
1: Renato. Renato.
4: Ja, Renato eigenlijk.
1: Renato, uit Vlaardingen.
4: Ja. Uit Vlaardingen, ja.
1: Hoekje om, trapje of gekhuis?
4: Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maasluis.
1: Ja, precies.
4: Hoekje om, dia.
1: Hé, hey, neem ons even mee. Zomer 1989.
4: Ja, voor het eerst echt naar het buitenland. Met mijn toenmalige vriendinnetje. Met een vriend van mij. Met nog twee vrienden van haar. Met zo'n bus, 24 uur, richting wat toen ook Joegoslavië was. En wij kwamen daar op Istrië terecht. Het Schiereiland. En daar draaiden ze echt doorlopend maar één plaats. Ze liepen er ietsje achter op ons, denk ik. Ja, het vakantie om nooit te vergeten. Vooral niet omdat vlak daarna Joegoslavië eigenlijk heel erg in de problemen kwam.
1: Ja.
4: En uit elkaar viel.
1: Inderdaad.
4: En daar was eerlijk gezegd wel iets van te merken. Want wij zijn daar van de ene camping nog naar de andere gegaan. Omdat we achterna zijn gezeten door plaatselijke Joegoslaven.
1: Oh.
4: Het is een soort vlucht, zeg maar. Mijn vakantie duurde in ieder geval met die van mijn vriendin nog een week langer. Want op die specifieke camping moesten wij, ik in ieder geval, een week langer blijven. We zouden op dinsdag teruggaan met de bus. En we hadden eigenlijk de avond van tevoren voor het laatst wat gebarbecued. En we moesten ontzettend in de regen moesten we onze tent inpakken. En tegen een uur of 4 's middags kwamen we erachter dat we nog niet gegeten hadden.
1: Ja.
4: Werden uitgenodigd door een heel lief Nederlands stel in hun camper. En die gingen van die smacks bakken. Weet je wel, dan ingeblikte.
1: Zeker,
4: vlees.
1: Van dat geperste vlees.
4: Dat.
1: Heel mooi ziet het eruit.
4: Het ziet er, en het smaakt ook verrukkelijk.
1: Ja.
4: Alleen de geur op dat moment was genoeg voor mij om van mijn stokje te gaan.
1: Oh.
4: Ik ben met de ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd. En ik bleek een bloedsuiker te hebben die de nul heel erg naderde. Ik kon dus niet mee met de bus. Een wild ride, zeg maar.
1: Ja, holy moly, wat een verhaal. En, maar heb jij suikerziekte? Werd dat daar gediagnosticeerd?
4: Nee.
1: Het was gewoon pech.
4: Ja, het was, ja, als je sinds de vorige avond nog niet gegeten had,
1: Dat
4: helemaal niks. En alleen maar heel erg hard bezig geweest ben om in de stromende regen tenten in te pakken en dat soort dingen.
1: Oh, Renato.
4: Stomme, hè?
1: Ja, maar ook, hoezo zaten die Joegoslaven jullie achterna? Die wilden geen buitenlanders of geen toeristen of zo?
4: Ik denk dat wij ook in onze jeugdige pesterigheid ook wel wat dingen deden. Dat weet ik niet helemaal zeker meer.
1: Zoals? Wat?
4: Rare dansjes in de discotheek. Maar dat konden ze blijkbaar niet hebben.
1: Oh, jeetje.
4: Nog net niet met pek en veer verjaagd, maar wel naar de andere camping gegaan.
1: Maar het was een reis in ieder geval om niet te vergeten, hoor ik al.
4: Nee.
1: Jeetje joh, ben je ooit nog teruggegaan?
4: Nee, ik ben nooit meer teruggegaan, nee. Zeker niet omdat in eerste instantie natuurlijk, laten we zeggen, de shit uitbrak daar.
1: Ja, ja.
4: Ik zou nog wel eens terug willen naar Istrië. Mijn middelste dochter overigens is een aantal jaar geleden op vakantie geweest daar. En daar ook vlak in de buurt geweest. Dus dat,
1: okay.
4: dat is dan weer wel heel bijzonder.
1: En niet het dorp uitgejaagd, hoor ik.
4: Dat nee, geloof ik niet.
1: Okay. Nou, we gaan even terug naar die tijd. Want wat was dan die hit die je overal hoorde?
4: Ach, die werd overal gedraaid. En het is echt een prachtige plaat ook. Het is Black Velvet van Alanna Miles.

Hele fijne nieuwe muziek van Feline samen met Melle. Fijne combinatie stemmen. Remember Us. En daarvoor hadden we Black Velvet, Elena Miles voor Renato uit Vlaardingen. Die een goede Song of Life van had. En ik heb deze nog voor je. If you tolerate this, your children will be next. Manic Street Preachers, de laatste van het oor.

Hele fijne nieuwe muziek van Feline samen met Melle. Fijne combinatie stemmen. Remember Us. En daarvoor hadden we Black Velvet, Elena Miles voor Renato uit Vlaardingen. Die een goede Song of Life van had. En ik heb deze nog voor je. If you tolerate this, your children will be next. Manic Street Preachers, de laatste van het

Hele fijne nieuwe muziek van Feline samen met Melle. Fijne combinatie stemmen. Remember Us. En daarvoor hadden we Black Velvet, Elena Miles voor Renato uit Vlaardingen. Die een goede Song of Life van had. En ik heb deze nog voor je. If you tolerate this, your children will be next. Manic Street Preachers, de laatste van het

0: weet dat het hartje zomer is en 29 juli. Maar deze plaat hebben we altijd in mijn uren van de top 2000.
1: Meer dan eens.
2: Wat een dikke toeval. Zeker, want zeg maar altijd tijdens jouw uren komt deze plaat.
0: Maakt niet uit wanneer ik ben. Ja. Hij achtervolgt me net als Paradise bij de dashboard light. Die zit altijd in mijn uren om de een of andere. En dan moet ik mijn Koen aankijken. Gaan we weer Koen? Ja, of dan is hij natuurlijk
2: net zoals Echo's bepaalde mensen
0: een eer, by the way.
2: Ja, dat wel.
0: Ik wil niet gecanceld worden.
2: Nee, niet bellen alsjeblieft. Ja. Nee. Hele toffe plaat, daar niet van.
0: Hele toffe plaat.
2: Maar nog toffer. Ja, we hebben het er net al de hele tijd over gehad natuurlijk. Madonna.
0: Ja, man.
2: Wat heb je geregeld om ervoor te zorgen dat je binnenkomt
0: zaterdag? Ik heb dat nooit gedaan. Zeg maar, op die manier. Via. Maar nu denk ik... voor Madonna wil ik dat wel mezelf hoeren.
2: Natuurlijk, Madonna, de big icon. Niet alleen maar vanwege... Ze heeft natuurlijk een hele geschiedenis met de hele community. Hè, dat weet je toch? Jaren 80, 90, was een van de weinigen die over AIDS begon te praten. Terwijl de rest...
0: Ja. En de hele gay scene met Vogue en zo. Maar ook gewoon die batterij aan hits. Soms zit ik op Spotify zeg maar in een playlist van Madonna. Denk ik,
2: Ja,
0: goed. Allemaal goed.
2: Oh ja, maar stel je voor, je staat in de zaal. Waar kijk je dan bijvoorbeeld naar? Ik zou bijvoorbeeld zelfs naar een Frozen kijken.
0: Frozen Rain vind ik ook een heel mooi nummer. Heel campy, maar ook heel mooi. Sorry natuurlijk. Hoe heet hij ook weer? Die zelfde album is dat. En natuurlijk Music. Mix people. Come together. Don't Tell Me is ook een banger.
2: Oh
0: Vetter.
2: God.
1: Is ook de oude meuk?
0: De oude meuk.
1: Get Into The Groove?
0: Ja, dat weet ik dus niet.
1: Zou ik hier vinden ook persoonlijk.
0: Ja. Want ik was bij Nile Rodgers laatst. En die heeft dus Like a Virgin geproduceerd. Mm-hmm. Dus die deed dat erin.
2: Het ding is dat zij natuurlijk gewoon onderdeel is van een hele show. Hè? Dus het is niet zo dat ze een hele batterij aan tracks.
0: En daarna ben je... Oh, hi, ik ben de opvolger van Madonna. Moet je na Madonna optreden? Denk je toch?
2: Nee, maar dat is toch wel de finale, mag ik hopen.
0: Ja, want anders kan dat is echt zielig.
2: Anyway, één ding weet ik zeker. Wij zijn er niet bij.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ik weet niet, ik sluit helemaal niks uit.
2: Laat maar weten.
0: Okay.
2: Als je wat recht. Ik ben daar.
0: Nou, wie weet. Tot ziens in de avonds bij Madonna. En anders tot morgen.
3: Dit is NPO Radio 2.
4: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
5: Alles voor iedere werkplek en meer dan 200.000 artikelen op voorraad? Dat is Manutan. En heb je een duurzame product al ontdekt? Manutan. Bestel op manutan.nl.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op aanbiedingen. Daarom vind je bij ons nu de beste aanbiedingen van het land. Zoals alle Ariel Plus wasmiddel en Lenore 1 plus 2 gratis. En de mega meevaller van de week. Plus maaltijd en lichte salade 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
5: Alles voor kantoor, magazijn en buitenterrein.
7: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
3: Dit is NPO Radio 2.
8: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit de rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 jaar en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. De man die vorige maand inreed op een groep schoolkinderen in Zeeuws-Vlaanderen reed vaak te hard. Dat blijkt uit de uitspraak van de rechter over het voorarrest van de verdachte. Dat zegt deze verslaggever van Omroep Zeeland.
9: Zo reed de verdachte op de dag van het ongeluk 3 keer te hard. En in de week voorafgaand aan het ongeluk is hij 17 keer betrapt op te hard rijden. Daarbij filmde hij zichzelf ook en was de snelheidsmeter duidelijk in beeld. Dat geeft volgens de raadkamer aan dat de verdachte weinig zelfinzicht heeft en de kans op herhaling dus groot is. En daarom is zijn voorarrest verlengd met 2 maanden.
8: Bij het ongeluk kwamen 3 leerlingen en hun schooldirecteur om het leven. In Spanje mogen 10.000 bewoners van de regio Madrid weer naar huis. De natuurbrand daar is onder controle, dat schrijven Spaanse media. In totaal moesten 24.000 mensen hun huis verlaten en nog eens 20.000 anderen moesten binnenblijven. Ook in de naastgelegen regio Avila is het vuur onder controle en zijn evacuatiebevelen weer opgeheven. Door de branden in Spanje is 700 vierkante kilometer aan natuur verwoest. Wielrenner Wout van Aert heeft de eerste etappe in de Ronde van Denemarken gewonnen. De Belg was de snelste in de sprint. Van Aert maakte zijn rentree in een wielerronde. Hij miste de Tour de France omdat hij een zware bacteriële infectie had. Die had hij opgelopen na een val tijdens een training. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, later wat wolken. Het wordt iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
4: E-herkenning 3 enkel voor de Belastingdienst nodig? Bij DigiDentity heb je het in no time geregeld. En heel voordelig.

0: Promodeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
2: Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
3: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Ook in de zomer. Zoals AH Lemon en Lime Zero.

0: Goedenavond, Morag. Veel plezier met je uitzending. Ik ga weer genieten van je show. Groetjes, Robert Andringa uit Amersfoort.
1: Er is maar één NPO Radio 2.

Hang Bin en Leon Bridges, Texas Sun. Een heerlijk liedje voor deze warme zomeravond. En met 35 graden hadden we vandaag ook dezelfde temperatuur als in Texas gewoon. Nou is het ook bloedje heet, net als hier. Mariette die heeft het nog even over Mr. Blue Sky. Vrolijk me altijd op, maar nu, ik maak me zoveel zorgen om de blauwe lucht. Ik wil zo graag wat donkere wolken. Ik wil regen voor de natuur, dus ik kan niet echt genieten van dit nummer. Mariette, volgens mij gaat het nog wel goed komen. Na dit weekend gaan de temperaturen omlaag en dan kunnen we hopelijk wat regendruppels verwelkomen in dit land.

0: pop uiteindelijk volledig gedraaid te worden hier op NPO Radio 2. Eerst even wat hintjes om te kijken of je door hebt in welk jaar we zitten. Vanavond gaan we terug naar het jaar waarin de wereldwijde kredietcrisis op zijn hoogtepunt was. Barack Obama de Amerikaanse verkiezingen won. En het platform Hives, populairder is dan ooit. Wat hebben we afgekrabbeld daar, zeg. Niet normaal. In welk jaar zitten we?
1: Wie moet woensdag herinneringen voeren ons terug naar
0: 2008.
1: Hier de mogelijkheden.
0: Madonna. Ja, meteen als eerste optie. Dit is de nummer 1 in Nederland in de week van 29 juni.

is echt een dikke klassieker geworden. Maar aan jou de moeilijke vraag. Welke plaat brengt jou het meeste terug naar 2008? En waarom? Je laat het me weten via de NPO Luister-app. Dus of Give It To Me van Madonna... of

0: Sam Fender, Olivia Dean, Rain Me In. Hallo, goedenavond. Als artiest schrijf je soms een liedje dat niet iedereen goed begrijpt. Neem George Michael bijvoorbeeld. Hij maakte het liedje Father Figure. En toen dat nummer uitkwam, kreeg hij in interviews steeds de vraag... ja, maar hoe belangrijk was jouw eigen vaderfiguur? Logisch, het nummer heet Father Figure. Maar dat liedje gaat dus helemaal niet over zijn eigen vader. Nee, als je goed naar de tekst luistert... dan hoor je eigenlijk heel duidelijk dat het over een relatie gaat.
1: It's always talked about in terms of boys... being kind of discarded in terms of their mothers and then finding a replacement. You don't necessarily always hear about that with women, although I'm sure it's just as much the case that women in a sense look for a father when they're out, not necessarily a father, but they look for that replacement. And that's basically what father figure is about.
0: Dus gaat father figure over een relatie die George had met een vrouw. En mocht je nu denken, maar hij was toch gay? Dat klopt, maar in deze periode worstelde hij nog best wel met zijn seksualiteit. En was hij nog niet uit de kast? Nou, dat is vandaag de dag niet makkelijk. Maar in de jaren 80 al helemaal niet. Dus met de Pride in aantocht is dit misschien wel een mooi nummer om daar weer even bij stil te staan.

0: Dario G en Sunshine.
1: Rits, is de Weemoed Woensdag aangebroken?
0: Oh ja, zeker, met Berend aan de telefoon.
2: Ja, hallo.
0: Ja, hallo Berend. Waar ben jij op dit moment?
2: Ik zit gewoon lekker thuis achter een huis in de tuin.
0: Oké. Geen vakantieplannen, ja. Geen campingverhalen.
2: Nee, op dit moment nog niet. Mijn vakantie staat gepland in september, dus ik moet maar even wachten.
0: Oh, lekker, in het laagseizoen.
2: Ja. Ja, ja.
0: Heerlijk, betaalbaar, niet zo druk.
2: Nou, in dit geval wordt het een beetje een dure trip.
0: Oh, toch nog wel?
2: Ja, ja, ja.
0: Waar ga je heen?
2: We gaan naar de VS. We gaan even met de camper op pad.
0: Wel een droomvakantie, een soort roadtrip in de VS.
2: Ja, ja, ja, ja, hartstikke leuk.
0: Langs
2: de
0: Grand Canyon waarschijnlijk.
2: Ja, die hebben we wel op het vizier, ja, dat klopt.
0: Ja, mooi man. Mooi. Ja. Maar we gaan terug naar 2008. Want daarin heb ik drie platen als eventuele optie. Madonna, Give It To Me. Misschien ook wel leuk, omdat ze natuurlijk in de avond staat aankomende zaterdag. Kings of Leon is optie nummer 2, Revelry. En optie nummer 3 is Kid Rock met All Summer Long.
2: Ja, All Summer Long was geweldig in die tijd, ja.
0: Kid Rock, 2008, vertel. Wat heb je met 2008 en All Summer Long?
2: Ja, ik herinner me nog dat wij in Frankrijk waren op de camping. En ja, precies, ja. En dat nummer werd gedraaid in een soort disco. In kantine disco. En mijn beide kinderen die gingen helemaal los op dat nummer. Nou, het was gewoon een geweldig beeld.
0: Fantastisch is dat, hè? Hoe muziek dan zeg maar opeens dat hele beeld weer naar voren brengt. En je kinderen die daar lekker op die camping. Oh. Ja. Een vakantie zonder zorgen, zeg maar. Zo'n gevoel krijg ik erbij. Oké, Kid Rock, All Summer Long, dat wordt hem. Dankjewel, Berend.
2: Yo.
0: Hoi.
1: Weemoed Woensdag.

0: niks. Het is best wel geluk hebben bij hem. Want Douwe Bob die schrijft het liefste nummers die poëzie zijn op muziek. En dat kan soms wat moeilijk aanvoelen. Dan moet je ook maar net geluk hebben dat je fans dat ook wel leuk vinden. Maar als hij dan gevraagd wordt om een liedje te maken voor de reclame van een reisbureau, ja, dan zit er natuurlijk opeens een hele andere formule achter.
1: Ik kan van jou iets schrijven binnen een uur. En dan hoor je het en denk je, ja, dit is precies zoals al die andere dingen. Qua lijntjes, qua dingetjes, qua ritme. Het is gewoon de fashion. Dit is precies nu.
0: Ja, dit is gewoon precies nu. Hij heeft dus de formule gekraakt van een hit uit deze tijd. Dus als het nodig is en hij het geld goed kan gebruiken, dan heeft Douwe Bob dus maar een uurtje nodig om zo'n plaat te maken. En dat is dan ook wel weer een talent.

0: the Neighboring Another 45 Miles. De voor nieuwe muziek van The Editors en The Rush op 2. En dan is het nu tijd voor...
1: De ballen van Morat.
0: Ja, het moment dat je je mag bemoeien met de muziek... dan komt er eerst een balletje uit het apparaat geschoten achter mij. Kijken welke bal we vandaag uit het apparaat trekken. Het is balletje 86. Anne, je hebt daar een lijstje voor je. En wat staat er achter 86?
2: 86. Nou, die past eigenlijk perfect aan je dag als vandaag. Oh, want ja. De categorie is zon.
0: Zon, dacht ik al. Ja, als je dan zegt als vandaag. Oké, zon. Dan denk ik bijvoorbeeld aan de Beatles.
2: Here comes the sun. Ja.
0: Maar jij mag het zeggen. Als we de plaat maar terug kunnen herleiden naar de zon. Het is niet zo dat het woord zon er letterlijk in moet zitten. Maar we moeten in ieder geval weten van, oh ja, zon. Ik snap hem. Categorie en die plaat. Kom maar door. Je mag me appen via de NPO luisteren. Je mag me ook bellen op 0800-1122. Categorie sun.
3: Greetings, loved ones. Let's take a journey.

0: NPO Radio 2.
1: Ster. E-herkenning direct nodig? Bij DigiDentity hoef je geen dagen te wachten, maar heb je het in no time geregeld. E-herkenning. DigiDentity.
2: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
3: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
4: Jammers, wat een gezelligheid, hè? Nou, hè?
3: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18 plus, speel bewust.
2: Nu bij Dirk, Knor maaltijd mixen, 99 cent. Niet laten liggen.
5: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Het heroïsche Ukrainian Freedom Orchestra speelt Beethovens energieke 7e symfonie. En sopraan Julia Kleiter zingt Mahlers ontroerende Rückertlieder op 19 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
6: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
6: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen één dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlens.com.
7: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de iPhone 17 nu met extra veel voordeel. En ruil je oude toestel in voor een mooie korting of geld terug. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
8: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
0: Radio 2.
9: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Utrecht zijn honderden mensen bij elkaar gekomen om de slachtoffers te herdenken van de aanslag op de Pride in Berlijn afgelopen weekend. Er werd muziek gespeeld en er waren speeches op het Domplein. Onder andere burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. De organisatie van de bijeenkomst in Utrecht wil met de herdenking het signaal afgeven dat liefde sterker is dan haat. Bij de aanslag in Berlijn kwam een persoon om het leven en raakte tientallen anderen gewond. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. De jongen was toen 16 jaar. Hij was toen van plan om een aanslag te plegen in België. Dat zegt verslaggever Hendrik Willem Hofs.
10: Hij heeft een gevangenisstraf uitgezeten, hij heeft een werkstraf gehad. Hij heeft met allerlei mensen gesproken, de reclassering, met een imam enzovoorts. Ja, en toch is hij dus nu weer verdachte in een zaak rondom terrorisme.
9: Inmiddels is deze verdachte 19. Er werden ook twee anderen opgepakt in Rotterdam en Alkmaar. Door een brand in een sorteercentrum in Nieuwegein zijn tientallen pakketjes beschadigd geraakt. PostNL zegt dat ze contact zullen opnemen met de getroffen klanten. De brand in Nieuwegein ontstond vanmiddag toen er plots vlammen uit een busje van een bezorger kwamen. Omdat het busje tegen de gevel stond, sloegen de vlammen al snel over naar het sorteercentrum. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit het huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer, vanavond nog lang zonnig en warm. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Chris?
12: Ja?
11: Hoef jij niet te werken vandaag?
12: Nou, bij de Belastingdienst bepaal je zelf de indeling van je werkweek. Zoals 36 uur werken, verdeeld over 4 dagen.
11: Dus, heb je nu...
12: een vrijdag? Wel in overleg natuurlijk.
11: Oh, dat is goed geregeld. Werken bij de Belastingdienst, dat werkt voor jou. Check werken.belastingdienst.nl.
12: Tadaa, hier ben ik!
13: jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak? Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
14: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
15: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Trader Joe's walnoten. 500 gram voor maar 3,89. En voor dat geld hoef je ze niet eens zelf te kraken.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
15: Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
16: Fans van waanzinnig veel voordeel opgelet. Nu naar Aldi, want deze week nergens goedkoper. Een stuk jonge goudse kaas, 980 gram voor maar 4,99. Bijna een hele kilo. En dat voor geen geld.
17: Fans van voordeel.
16: Aldi.
18: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: De ballen van Morat.
2: En het rotte balletje 86, categorie die erbij hoort, is zon. Bauke van der Pol, die wil dan graag bijvoorbeeld als de zon schijnt van André van Duin.
3: Als die boven aan de hemel staat.
2: Snap ik.
3: Is het
2: toepasselijk. We hebben Michiel.
4: Mooi. Hoe gaat het, mijn jongen? Ik kan er mee in zijn. Ramstein, Sonne.
2: Oh ja, het is wel even de andere kant van het hele spectrum.

0: watermelon sugar.
1: Ja, watermelon sugar, Harry Styles op 2. Het is dan echt ongelooflijk als je dan zegt het woordje zon. Hoeveel fijne muziek er wel niet bestaat rondom die fantastische planeet. Waar we deze dagen zo ontzettend van aan het genieten zijn. En nog een paar opties die binnenkomen via de NPO Luister-app.
2: Hey Moat, wat dacht je van de Walker Brothers and the Sun Ain't Gonna Shine Anymore?
1: Ja, bijvoorbeeld inderdaad.
3: Hey Moat. Eddie Vedder. Hard Sun. Dat is de plaat.
1: Ja, echt ongelooflijk. De keuze is reuze, maar ik word uiteindelijk geholpen door Jolanda.
4: Hallo.
1: Wat ben je aan het doen met deze 30 graden?
4: Ik zit heerlijk in de kamer een boek te luisteren en of te lezen en te luisteren naar jou. En ik zit bij de airco. Ik durf er bijna niet te zeggen.
1: Nou, hoezo niet? Ik bedoel, had ik maar een airco thuis?
4: Nou, ik ben blij dat ik hem heb. We hebben hem vorig jaar in september aangeschaft. Ja. En iedereen zei, je bent gek, want nu gaan we de winter in. Maar ik heb er al heel veel plezier van
1: gehad. Nee, dat is juist slim. Juist als je de winter ingaat, dan kosten die krengen niet zoveel. In de zomer gaan die prijzen juist omhoog. Ook van de installateurs, weet je wel. Omdat ze dan helemaal vol zitten.
4: Klopt, ja. En ik hoorde jouw oproep en ik dacht, yes. Deze plaat wil ik graag horen.
1: Ik vind het echt een leuke plaat. Vroeger toen ik nog een skihut DJ was. Vroeger, 20 jaar geleden, toen draaide ik deze regelmatig in mijn setjes en kreeg ik de dansvloer helemaal gek.
4: Dat geloof ik.
1: Welke fijne plaat die iets met de zon te maken heeft, mag ik voor je instarten?
4: Katina and the Waves, Walking on Sunshine.

met het mooie nummer Shallow. Daarvoor draaide ik een plaatje wat te maken had met de zon. Katrina and the Waves, Walking on Sunshine. En toen noemde ik in het telefoongesprek... het is echt super dom van mij. Ik zie dat ik heel veel mensen ongelukkig heb gemaakt in de app. Toen noemde ik de zon een planeet. Maar inderdaad, sorry, de zon is natuurlijk een ster. Net als jij. Fijn dat je luistert naar NPO Radio 2. En ik wil verder ook niet slijmen hoor. Het artiestenleven bestaat vaak uit seks, drugs, rock'n'roll. En als je dan een pilletje neemt of een andere vorm van drugs... dan ben je soms even de realiteit kwijt. Zo ging dat ook bij Robert Smith van The Cure. Op een dag werkt hij aan een nieuw liedje. Op zijn gitaar bedenkt hij dan een heel lekker akkoordenschema. En dat klinkt zelfs zo lekker dat Robert denkt... nou, dit kan ik nooit zelf bedacht hebben. Dit moet ik gejat hebben van iemand. Nou, een beetje paranoia, maar Robert is dus niet helemaal helder van geest door de drugs. Dus komt hij met een idee. Hij belt alle bevriende artiesten op. Met de vraag, heb jij deze melodie eerder gehoord? Is die toevallig van jou? Of ken je hem van iemand anders? Hoe zit dat? Maar stuk voor stuk antwoordt iedereen dat ze de melodie nog nooit gehoord hebben. Dus de enige conclusie die Robert kan trekken is... deze vette melodie moet ik dan wel eigenlijk gewoon zelf bedacht hebben. En dat ging dan allemaal op deze plaat. Ja, gek hè? Oh, hè? Maar dit kan ik niet bedacht hebben. Dit is zo goed. The Cure en Friday I'm in Love op NPO Radio 2.

0: Radio 2 Topsong.
1: Deze week is Fireflies van Martin Garrix en U2 NPO Radio 2 Topsong.

0: Ah, het is de topsong van deze week. Fireflies, Martin Garrix, U2. En ik heb je hulp nodig, want welke plaat is vandaag?
1: What's most wanted?
0: Het werkt als volgt. Elke avond neem ik twee platen voor je mee die een connectie met elkaar hebben. Elke dag is dat een ander linkje tussen de liedjes. En vanavond is de rode draad, The King of Pop. En daar zit een duivels dilemma aan verbonden. Want wil jij muziek van Michael Jackson solo of samen met zijn broers, de Jackson 5? Kies je voor.

meer fan van Michael als hij samen zingt met zijn broers, dan kun je ook voor optie B kiezen. En dan krijg je deze plaat van de Jackson 5. Ga ik je eerlijk zeggen, nu voel ik hoe moeilijk het soms kan zijn om uiteindelijk de juiste keus te maken. Maar ik laat het echt volledig over aan jou, aan de andere kant van de radio, waar je ook zit. Wil je Michael solo of met zijn broers? Dat mag je me nu laten weten door te stemmen via de poll. En de poll die vind je in de NPO Luister-app. Je klikt daar op Radio 2. En als je dan een berichtje wilt tikken, dan verschijnt de poll als vanzelf. Go!

0: Deze hele week hoor je op NPO Radio 2 Ruud du Soleil.
1: Ik ben Gijs kwijt. Pief.
2: Is hij nog... Oh, wacht even. Ik kan...
0: Gijs! Ruud!
3: Hallo?
0: Dit is lekker.
3: Ja.
0: Meer Ruud du Soleil hoor je morgenochtend vanaf 6 uur op NPO Radio 2.

maand het. En je hebt niet zo heel veel tijd meer om te stemmen. Vanavond hebben we dus een battle tussen twee liedjes die draaien om The King of Pop. Wil je hem namelijk solo horen of wil je hem samen met zijn broers? Nou, even kijken in de poll. Klein tussenstandje. En dan zeg ik niet welke tussenstand bij welke plaat hoort. Maar het staat op dit moment 60% tegenover 40%. Wil je nog het verschil maken? Pak dan de NPO Luister-app erbij en dan stem je op de plaat die jij zometeen wil horen in de laatste minuten van de show. Samen.

0: luister-app?
1: Dat is een smiley met een hartje.
0: Met een kusje?
1: Ja.
0: Ja. Hey, dankjewel, James. Ik zag hem opeens binnenkomen. We hadden in de Most Wanted 2 platen voor je Michael Jackson, Billie Jean als soloman of samen met zijn broers in de Jackson 5 en ABC. Maar wat willen mensen horen in de app?
1: Nou, er was een beetje een soort tweedeling. We kregen een appje binnen van Rose en Anita en die zeiden, ja, we hebben net gestemd op de Jackson 5, want die hoor je niet zo vaak op de radio en Billie Jean nog wel, maar de keuze is echt moeilijk. Terwijl Herman juist zegt, nee, het is juist niet moeilijk. Want hij zegt, ja, een van de beste soloplaten van Michael Jackson tegenover een plaat van de Jackson 5 die wel aardig is, maar niet zo'n betere. Dus hij gaat voor Billie Jean. En dat is uiteindelijk ook de winnaar met 62% van de stemmen.
0: Lekker! Michael Jackson solo is Moras Most Wanted.

0: Terwijl Herman juist zegt, nee, het is juist niet moeilijk. Want hij zegt, ja, een van de beste soloplaten van Michael Jackson tegenover een plaat van de Jackson 5 die wel aardig is, maar niet zo'n betere. Dus hij gaat voor Billie Jean. En dat is uiteindelijk ook de winnaar met 62% van de stemmen.
1: Lekker! Michael Jackson solo is more than most wanted.

0: Michael
1: is legendarischer. Michael, Michael Jackson of... Michael Jackson of... Michael McDonald.
2: Die vind ik ook wel heel legendarisch. Maar als je het zeg maar combineert met ook platenverkoop... dan is Michael Jackson legendarischer.
1: Ah, ja. Oh, wat een leuke motivatie. Ja, dat is goed. Oké, Michael Jackson.
2: Benaderen.
1: Ja, heel goed. Ja, Michael Jackson of...
2: Ja, George Michael. Holy schroothoop. Oh, dat is
1: allebei dood, dus je kan niet meer kiezen voor degene die nog leeft, wat je van de week deed.
2: Ja, dat ik van de week,
1: van de week dacht je van, nou ja, Lana Del Rey, want die leeft nog. Ja, oké.
2: Veel kritiek opgekregen trouwens.
1: Ja, snap ik. Dus, is geen makkelijk item dit.
2: Nee, nou ik vind, jeetje, Mina zeg, George is ook een uitzonderlijk talent geweest.
1: Ja.
2: Echt, speelde alle instrumenten zelf. Hè,
1: klopt.
2: Behalve de bas. Dus.
1: En ik heb me laten vertellen dat hij live, dat zijn stem echt fenomenaal klinkt.
2: Ja. Holy schoto. Dit is echt Kill Your Darlings, hè?
1: Michael Jackson of George Michael? Ik wil het nu van je horen, Jeroen.
2: Michael Jackson.
1: Oh, ja, Michael Jackson. Oké, die snap ik op zich ook nog wel. Michael Jackson of... Michael Bublé.
2: Oh, die is ook leuk. Michael Jackson.
1: Zometeen lekker genieten voor de allerlaatste keer deze week... van Jeroen van Inkel in Tim's Avondslot.
3: Is NPO Radio 2.
4: Ster. Wil je snel een erkend MBO of HBO diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE, erkend online leren.
5: Is dit straks de bel van jouw B&B? Het kan zomaar, want in augustus maak je bij de Postcode Loterij kans op €250.000. Om bijvoorbeeld je eigen bed and breakfast droom waar te maken.
6: Jammers, wat een gezelligheid, hè?
7: Nou, hè?
5: Zoals in Griekenland. Ja, speel ook mee op postcodeloterij.nl. 18+, speel bewust.
8: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
9: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
10: Ik doe het voor gezonde nieren.
11: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
12: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten. Voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
13: Europa is van Picasso. India is van mij.
14: Maak kennis met Amrita Shergill. Grondlegger van de moderne Indiase kunst. Rebels, vrijgevochten, zelfbewust... en compromisloos eerlijk. Amrita Shergill is nu te zien in het Drents Museum.
15: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann. Biologische wijn voor een mooiere wereld.
3: NPO Radio 2.
16: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Abdul B., de dader van de aanslag op de Pride in Berlijn, liep vrij rond... omdat hij had beloofd om een deradicaliseringstraject te volgen. Zijn behandelaars hadden grote twijfels of het haalbaar was... maar zagen geen acuut gevaar. Volgens de behandelaar van B. werd er niet genoeg informatie uitgewisseld... tussen verschillende diensten, dat zegt correspondent Gimbal Duk.
17: Zo gold voor Muke en zijn team dat hij bijvoorbeeld niet wist... dat de antiterreureenheid B. In de hoogste categorie van gevaarlijke figuren had ingedeeld. En bijvoorbeeld ook niet dat B. twee neven heeft die bij terreurgroep IS zitten. En dat is vrij cruciale informatie.
16: Ander nieuws dan. In Utrecht hebben honderden mensen... de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen bij elkaar op het Domplein, waar meerdere speeches waren... van onder andere burgemeester Dijksma. Bij de aanslag in Berlijn kwam één persoon om het leven... en raakte tientallen anderen gewond. In Rotterdam is voor het eerst iemand

0: More als Most Wanted dan Michael Jackson solo in plaats van zijn broers. Want 62% van de stemmen wilden hem als solo man horen. Ja, hij is toch wel een legendarische moment naar de film geweest, Jeroen.
1: Ja, zeker.
0: Dikke aanrader. Hij ziet namelijk in de app dat mensen nu pas de film voor de tweede keer zelfs bezoeken in de bioscoop. Ook leuk. Maar als we het hebben over Michael Jackson, hè. Wacht even, laat ik hem even goed introduceren. Tim die zit namelijk nog in de lunchshow, dus vandaar dat je de stem van deze enige echte muziekprofessor hoort die hier nou net binnenloopt in deze collegezaal. Drie platen krijgen namelijk nog één kans om indruk te maken voordat het eindoordeel wordt geveld door Jeroen. All right.
2: Jeroens finale oordeel.
0: Ja, de laatste deze week, Jeroen.
1: Ja.
0: Maar welke

0: veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man probeerde vorig jaar thuis in Rozenburg zijn vriendin te wurgen. Als proef wordt er bij vermoedens van wurging gelijk een expert ingeschakeld om het slachtoffer dan meteen te onderzoeken, zodat er meer bewijs is tijdens een rechtszaak. En daardoor kon een forensisch arts bij de vrouw vaststellen dat ze was gewurgd. De man werd vervolgens door de rechter veroordeeld voor poging tot doodslag. Het Italiaanse parlement wil dat verslaafde gevangenen thuis hun straf uit kunnen zitten. Ze moeten dan vanuit huis een afkikprogramma volgen. Met de maatregel moet het minder druk worden in de Italiaanse gevangenissen. Critici zeggen dat het financieel helemaal niet mogelijk is om duizenden mensen thuis verplicht af te laten kikken. Het weer. Vannacht koelt het af tot een graad of 18. Morgen zonnig, met later meer wolken. Het wordt dan iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
1: Yo, dankjewel. De zomerhits. Die vliegen laag over terwijl de zomer hitte. Dus blijf hangen op de binnenplaats van Tim's avondslot, waar het donker is, waar de duisternis is ingetreden en kaarsen de rijkelijk gedekte tafels verlichten. Het feest staat op het punt van beginnen. En jij bent van harte welkom. De poortwachters van vanavond hebben een rozenkrans aan de wilgen gehangen. En wie het zijn, dat hoor je zo.
2: Geef een draai aan je zomer met het prijzenrad van Albert Heijn. Bij elke 10 euro ontvang je superhoge korting of een gratis product. Altijd prijs, nu in de AHF.
3: Omdat we nog lang van elkaar willen genieten.
4: Omdat ik bij elke nieuwe herinnering wil zijn.
5: Omdat we nog zoveel plannen samen hebben.
6: Miljoenen redenen waarom we blijven strijden tegen kanker. KWF. Tegen kanker. Voor het leven.
7: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN, standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
8: Voor wie zijn we ook alweer?
7: Alleen bij Ziggo, standaard in elk tv-pakket. Het altijd alles netwerk. Ziggo.
9: Hey, met mij. Weet je nog dat ik het had over die essentials van Bamigo? Nou, goed nieuws. Het is nu sale. Ik zie tot wel 50% korting. Check snel hun website bamigo.com. Graag gedaan, hè? Doei.
10: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
11: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
12: Ook dat ene schroefje dat we maar één keer in de 154 dagen verkopen. Het Hornbach assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project.
13: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Tim's.

0: Hans.
1: Op een steenworp afstand van gezond verstand en net voorbij het avondeten staat een goed bedoeld geklutseld bolwerk dat steeds weer op onverklaarbare wijze overeind blijft staan. Met een gastheer die klinkt alsof iemand per ongeluk op een accordeon is gaan zitten. Een avontuur, jazeker. Maar wel van het soort waarvan je denkt, moet dat nou? En tegelijkertijd, ach ja, waarom ook niet? Het grootste avontuur sinds de onnozele uitvinding van de spaghetti-lepel. Welkom op Tim's Avondslot.
2: Waar ik hier weer in de gang van het slot aan het lopen ben. Want we waren nog in het vertrek van Tim. Loop heel even met me mee als je wil. Dan lopen we even naar een ander vertrek in Tim's Avondslot. En ja hoor, dat is het vertrek waar ik zit. Dat is waar mijn Malian Kolder hangt. Waar mijn ongelofelijke harnas ook hangt. Waarde edelvrouwen, dappere ridders, troubadours en reizigers van de nacht. Wees welkom in Tim's Avondslot. Nog eenmaal mag ik de poort van dit kasteel voor u openen. Met enige weemoed, want dit is mijn laatste invalbeurt als tijdelijke kasteelheer. Oh, wat was het een voorrecht om vanaf deze oude wallen samen met u de avond tegemoet te rijden. Met wapperende haren. Met wijd vallende lederen jassen. Dus hijs de banieren. Vul de bekers met wat u lief is en schaduw rond het haardvuur. De muzikale minstrelen staan gereed. De verhalen wachten geduldig. En de sterren waken boven ons. Laat de brug deren naar beneden komen. Het slot is geopend. Zo. Het programma invallen is soms een beetje als een soort koortsdroom. En over dromen gesproken. Oh, ik neem je even mee naar een droom van lang vervlogen, lang geleden. Het is de droom van Supertramp. Hey,

mannen kennen dat. Dat zo'n vrouw achter een bank willen plakken. Als dat Marlena heet, dan heb je Marlena aan de wal. Nee, maar dat is heel positief bedoeld hoor, dames en heren, jongens en meisjes. Terwijl ik hier, in afwachting van de radioshow, nog eens even een beetje rond ben gaan kijken. Ik kom natuurlijk regelmatig, maar zo in de avonturen kijk je toch anders tegen de surroundings hier. Dus ik ben even die cd-kast ingedoken, die hier al jaren staat. En daar staan toch interessante cd's. Ik heb even een paar uitgehaald, maar ik heb een klein stukje laten horen. Dit is bijvoorbeeld een cd'tje, die heet Jay Perking. En die heet Gaze in Space. Even benieuwd wat hieruit komt. Een klein stukje luisteren. We are gazing there. Nou, mooi om deze week even een klein stukje te draaien. Nou, ik begrijp wel waarom die daar nog staat. Verder niet door mensen in space genomen. Gaze in Space was dit chanson. En ook het nieuwe album van Jan Smit. Nou ja, nieuw. Jan Smit heeft ooit het album gemaakt. Ja, sorry. Hoor eens gezellig.

0: ik aan jou.
1: 2002, hè, dit.
0: Ik fluister jouw naam in mijn dromen. Ik tel.
1: Ach, gezellig, dit. Hij had nog niet de baard in scale of zo, denk ik. In die periode. Ja, nou, die ik. CD'tjes ga ik gewoon straks weer allemaal even keurig terugzetten.
2: Jouw ultieme vakantieplaat.
1: Ik ben dus op zoek naar de muziek die hoort bij jouw vakantieherinneringen. Maar zoek toch naar jezelf. De verste uithoeken van de wereld. Tot eventueel lekker kamperen in de achtertuin van je tante. En je weet het, hè, alles kan als er maar een liedje is dat jou helemaal terugbrengt in dat moment. Hier zat ik een Frank aan de lijn. Hij wilde eigenlijk When September Ends van Green Day, maar toen gebeurde iets heel raars. Want op het laatste moment bedacht hij zich. Want Green Day deed hem denken aan een vakantie in Griekenland. Maar last minute bedacht hij zich. En ging hij toch kiezen voor Rammstein met Soda. Daar had hij een bepaalde herinnering met zijn dochter bij. Daar kan ik me voorstellen dat je dat dan toch voorrang geeft. Dat was wel even een spannend radiomomentje. Want ik had natuurlijk die hele plaat niet klaarstaan. Maar ja, wij zijn zo flexibel. We gaan zo makkelijk om met alles. Dat was geen probleem. Heb jij nou ook zo'n liedje? Waarmee je meteen dus aan een reis, of een verre reis, of een mooie vakantie moet denken. Dan is het dus mijn advies. Gooi hem op de luisterapp. Digitale doorgeefluik. Misschien

0: Zoals meerdere artiesten. Hij heeft ook Moby een ambient album uitgebracht. Zijn album heet Future Quiet. Luister eens naar als je tijd hebt, want het is werkelijk de moeite waard. Dit was natuurlijk zijn ongelofelijke million seller. Porcelain. En dan Charlie Puth. Kijk, misschien nog van een redelijk gelikte popliedjes van een aantal jaar geleden, hè?
1: Oh, I'll tell you all about it when I see you again. When I see you again.
0: Haha, wat mooi is dit, toch?
2: We vroegen kenner Jeroen van Inkel om zijn mening.
0: Ik vind dit een prachtig mooi liedje. See You Again. Charlie Puth, een buitengewoon talentvol gast. En hij wilde een tijdje geleden graag een uitstapje maken naar het zogenaamde Yacht Rock. Dat is een soort soft rock-achtige stijl met een beetje een mix van pop, soul en jazz. Hij vond het wel een beetje spannend, dus hij dacht, als ik nou slim ben, dan ga ik gewoon bekende mensen die daar al heel vertrouwd mee zijn, om hulp roepen. Dus hij stuurde een mailtje aan Michael McDonald. En die stuurde echt 20 minuten later stuurde het mailtje terug. En die zei, zal ik morgen bij je zijn? Oké. Okay. En Charlie had al een heel nummer gecomponeerd. Dat viel goed in de smaak bij Michael McDonald. Dan hebben ze er ook even bij gehaald. Kenny Loggins. Nou, dan was het feest helemaal compleet. En zo gezegd, zo gedaan. En dus is het een nieuwe plaat. En die doen ze even lekker met z'n drieën. En dat is dus Yacht Rock. Als je er nog aan twijfelt, Yacht Rock. Lekker overdreven uitspreken.

0: voor deze kasteelheer. Lid van de Ridders van de Ronde Radio. Ik vind het heerlijk om Bill Withers even te hebben kunnen draaien.
1: Jouw ultieme vakantieplaat.
0: Hallo daar, Patrick. Een goedenavond.
2: Ja, hallo, met Patrick Simons. Goedenavond.
0: Hey, we gaan met jou spreken vanwege jouw ultieme vakantieplaat.
2: Vertel eens,
0: wat is het verhaal?
2: Nou ja, dat is wel geinig. Ik geloof dat jullie dat ook gezegd hadden. Misschien heb je nog wel een herinnering aan Lorette Mar en zo.
0: Ja,
2: ja dat.
0: Oh,
2: in mijn tijd, hè, oude knar is aan het spreken nou. In mijn tijd gingen we naar Lorette Mar en dan waren we grabbers. Dus dat hele Lorette Mar was alleen maar...
0: Oké, gezellig.
2: Ja, leuk.
0: Ja.
2: Maar ik weet nog, dan zaten we boven in een hotelletje op het balkon in te drinken.

0: met iets lekkers en iets leuks. En toen hoorde ik in de verte heel wat anders dan die harde muziek. En dat was dus, als ik het goed zeg, Spanik. Met een liedje, dat is dan een cover, denk ik, dat ik moet zeggen, van America.
1: Ja.
0: Met Sister Golden Hair.
1: Correct. En dat vond jij ineens leuk, zomaar tussen al die gabber. Toen dacht je, hé, dit vind ik ook echt wel geinig.
0: Ja, en je hoort hem eigenlijk nooit. Maar het is wel een... Ja, het is niet house. Het is een beetje pop. Met toch een soort van beat erachter. Maar niet echt. Ik vond het verfrissend en leuk. En dat was in de tijd van de gabbertoestand in Lorette Mar. Nou, dat is toch wel een leuke herinnering, vond ik.
1: En was je erg onder invloed toen je deze deze epiphany kreeg?
0: Ja, van cola en jenever. Ja.
1: Cola en jenever. Oké. Okay. Nou, weet je wat, we gaan... Die herinneringen voor jou... ze begint het te zingen. We gaan die herinneringen voor jou terughalen. Aan die ene zomer in Lorette Mar. Weet je nog het jaar?
0: Oei, dat is een goeie, zeg. Hey. Ik denk dat dat moet houden op nee. Maar,
1: nee.
0: Ja, wacht even. Ik ben 51. Ik denk dat het 20 was. Dus 31 jaar geleden.
1: 31 jaar geleden. Ja, en toen kwam dat uit de speaker van de club Schallen. Daar ga je met jouw herinnering

Patrick, sorry hoor. Maar ik moest even ingrijpen, want ik dacht, nou, volgens mij heb je die herinnering wel nu opgehaald. Dan gaan we gewoon even lekker terug naar het origineel van America and Sister Golden Hair.

0: beetje te scrollen op Facebook, maar dat is niet best. Dat is niet best.
1: You blocked me on Facebook.
0: And now, now you're going to die. Ja. Iedereen die me blokt op Facebook, die behandelt wel eventjes pittig. Ja, het is al een teleurstelling als iemand je blokkeert op Facebook, hè. De sociale platform, dat ze natuurlijk allemaal kennen. Sinds de komst van het internet hebben we een hoop profielwebsites de revue gepasseerd. Van de zero's volgden het elkaar snel op. Heel vroeg in de zero's had je bijvoorbeeld CU2. Een soort online vriendenbroek vol vragenlijsten. En je kon je eindeloos uitleven met allemaal hysterische kleuren en glitterige plaatjes. En later natuurlijk Hives, ja. De dans om de banaan wordt nog steeds nodig gemist. Ik heb een keer Hives laten ontploffen. Ja, daar schrijft hij niks over in het boek wat hij later geschreven heeft. Die gozer die het heeft opgezet, die Raymond Spanjaard. Maar het gebeurde wel. Ik had toen iets 120, 130.000 Hives-vriendjes. Ja, dat ging als een dolle in die periode. Als je dan op de radio kon roepen, ik heb wat Hives. Nou, dat ging als een dolle. En ik ging een feest organiseren in het Amstelpark in Amsterdam. Ik dacht, oh, weet je wat ik doe? Ik stuur dan een uitnodiging naar al mijn vriendjes. Daar ging het dus fout, want de servers van Hives, dat was, ja, het draaide allemaal maar net. Het hing een beetje met plakband aan elkaar en volgens schoot het hele systeem vast. En toen kreeg ik meldingen van vrienden die zeiden, ja, ik heb de uitnodiging binnen. En heel veel zeiden, nee, ik heb nog niks binnen. Dus ik dacht, dat is raar. Toen werd ik de volgende dag gebeld door iemand dus van Hives. En die zei, ja, je wordt bedankt, want wij zijn sinds een half uur terug naar een backup van gisteravond. 10:10. Het moment dat jij dat berichtje stuurde, toen is het helemaal vastgeschoten. Ik voel me wel een beetje schuldig natuurlijk daarover, maar ik moest ook wel een beetje lachen. Dus, en of ik niet meer dat soort dingen wilde uithalen, ja, heb ik natuurlijk nooit meer gedaan. Je had ook nog MySpace, kan je dat nog herinneren? Die lijkt soms wat in de vergetelheid te zijn geraakt. Maar dat platform was met name voor beginnende muzikanten een ontzettend belangrijk plek om aan de allereerste fans te komen. Muziek van de volgende band was ook te vinden via MySpace en dat ging hard. Hun online fanschade die groeide en groeide en groeide en groeide. En daarmee zijn ze misschien wel het allereerste voorbeeld van een band die doorbrak dankzij een online platform. Arctic Monkeys, herinneren ze zich die nog? Ja. Uit de begintijd is dit Fluorescent Adolescent.

best you ever had. Iets 120.000, 130.000 Hives-vriendjes. Ja, dat ging als een dolle in die periode. Als je dan op de radio kon roepen, ik heb wat Hives. Nou, dat ging als een dolle. En ik ging een feest organiseren in het Amstelpark in Amsterdam. Ik dacht, oh, weet je wat ik doe? Ik stuur dan een uitnodiging naar al mijn vriendjes. Daar ging het dus fout, want de servers van Hives, dat was, ja, het draaide allemaal maar net. Het hing een beetje met plakband aan elkaar en volgens schoot het hele systeem vast. En toen kreeg ik meldingen van vrienden die zeiden, ja, ik heb de uitnodiging binnen. En heel veel zeiden, nee, ik heb nog niks binnen. Dus ik dacht, dat is het raar. Toen werd ik de volgende dag gebeld door iemand dus van Hives. Die zei, ja, je wordt bedankt, want wij zijn sinds een half uur terug naar een backup van gisteravond. 10:10. Het moment dat jij dat berichtje stuurde, toen is het helemaal vastgeschoten. Ik voel me wel een beetje schuldig natuurlijk daarover, maar ik moest ook wel een beetje lachen. Dus, en of ik niet meer dat soort dingen wilde uithalen, ja, heb ik natuurlijk nooit meer gedaan. Je had ook nog MySpace, kun je dat nog herinneren? Die lijkt soms wat in de vergetelheid te zijn geraakt. Maar dat platform was met name voor

door iemand dus van Hives. Die zegt, ja, je wordt bedankt. Want wij zijn sinds een half uur terug naar een backup van gisteravond. 10:10. Het moment dat jij dat berichtje stuurde, toen is het helemaal vastgeschoten. Ik voel me wel een beetje schuldig natuurlijk daarover, maar ik moest ook wel een beetje lachen. Dus, en of ik niet meer dat soort dingen wilde uithalen, ja, heb ik natuurlijk nooit meer gedaan. Je had ook nog MySpace, kun je dat nog herinneren? Die lijkt soms wat in de vergetelheid te zijn geraakt. Maar dat platform was met name voor beginnende muzikanten een ontzettend belangrijk plek om aan de allereerste fans te komen. Muziek van de volgende band was ook te vinden via MySpace en dat ging hard. Hun online fanschade die groeide en groeide en groeide en groeide. En daarmee zijn ze misschien wel het allereerste voorbeeld van een band die doorbrak dankzij een online platform. Arctic Monkeys, herinneren zich die nog? Ja. Uit de begintijd is dit Fluorescent Adolescent.

0: voor niet. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
1: Jouw stijladviseur bij Quantum. Ik kom graag bij je thuis om te kijken wat bij je past. Gordijnen voor een, oeh ja, cozy sfeertje. Of juist strak. Ik neem je mee door de laatste trends, stijlen, stoffen. En zo maken we samen jouw huis helemaal jou voor een Quantumprijs.
2: Nu bij Quantum, stijladvies aan huis. Hoe leuk is dat? Plan jouw gratis afspraak, inclusief inmeten, nu op quantum.nl.
3: Radio 2.
4: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. In Frankrijk ligt het vuur nog altijd dicht bij Bordeaux. En daar komt komende week ook nog een hittegolf bovenop. Ook in Spanje blijft het vuur maar doorbranden. Bij Valencia rukt de brand volgens de autoriteiten ook ongecontroleerd nog op. Voor de regio Madrid is er juist beter nieuws. Die brand is onder controle. En duizenden inwoners mogen daar weer terug naar huis. Een van de drie terrorismeverdachten die afgelopen nacht werden opgepakt, is eerder al eens veroordeeld voor het voorbereiden van een aanslag. Dat blijkt uit rechtbankstukken van 2 jaar geleden. De jongen was toen 16 en was toen van plan om een aanslag te plegen in België. De man werd vannacht opnieuw opgepakt in Eindhoven bij een grote politieactie in een onderzoek naar terrorisme. Er werden ook 2 anderen opgepakt in Rotterdam en in Alkmaar. In Utrecht hebben honderden mensen vanavond de slachtoffers van de aanslag op de Pride in Berlijn herdacht. Mensen kwamen daarbij elkaar op het Domplein, waar ook meerdere speeches werden gegeven. Onder meer burgemeester Dijksma sprak de honderden mensen toe. Bij de aanslag in Berlijn kwam 1 persoon om het leven en raakte 10 anderen gewond. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA is van plan om een bedrijf op te richten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de Europese voetbalbond UEFA. Volgens hen is het niet aan de FIFA om het WK te verkopen. Het weer vannacht is het helder en tussen de 16 en 20 graden. Morgen start zonnig, later zijn er wel meer wolken. In het zuidoosten kan dan in de middag ook wat regen vallen. Het wordt 22 graden aan zee tot 34 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
5: Jawoe, dankjewel Sidney. Wat hebben wij voor jou? In deze radioshow, Tim's avondslot. In het oog. Foreigner, Sienna Spyro. En ik vind het een beetje spannend. Maar ik moet er toch aan geloven. Ik ga naar de donkere kerkers van Tim's avondslot. Want het is New Wave Woensdag.
6: Ster. Bij Apollo Leen bent u geldzeker. 7% rente, maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
7: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
8: Deze zomer eindelijk echte slaap van je dromen. Luchtig, comfortabel, de perfecte ondersteuning. Nu bij Alping tot 20% zomervoordeel. Kom naar de winkel of kijk op alpen.nl.
0: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Neleman. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman. Biologische wijn voor een mooiere wereld.

0: is NPO Radio 2. Grote ontwikkelingen, grote gevolgen. Energieprijzen stijgen, dus moeten we minder afhankelijk worden. Meer zelf opwekken, meer besparen. Een verbouwing van ons energiesysteem en isolatie op zolder. Vaker de fiets, de was buiten drogen, digitale zakenreisjes en iets korter douchen. Zo houden we Nederland op eigen kracht draaiend. Hoe bespaar jij energie? Kijk op nieuweenergie.nl.
1: Thuisvakantie? Neem het ervan. Met de zomerdeals van Lidl. Deze week paprika mix, 500 gram voor maar 1,29. En ook extra goedkoop, Lipton Iced Tea, 1,5 liter voor maar 1,69. Lidl, je verdient het.
2: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
3: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Olijfolie Classico, 1 liter voor maar 5,49. Lidl, je verdient het.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Energie Direct zit jij aan de knoppen. Dus duik in je verbruik met een dynamisch contract. Dan check je zelf de tarieven van morgen en verbruik je op de voordeligste momenten. Je bespaart slimmer met een dynamisch contract. Check je deal op energiedirect.nl.
2: Het is raam 14-daagse bij Quantum. Alles voor je raam tot wel 50% korting. Kom ook korting shoppen. Hoe leuk is dat? Quantum.
3: Ja, die gasten van Ruud de Wild, die werken hard, echt de laatste dagen.
4: Nou, ja. Dat is wel een applausje.
3: Wel een applausje, waard. Ja, gefeliciteerd. En de ochtend en de middag. En dan ook nog liedjes draaien in de nacht. Het is ongelooflijk. En morgen gaat het weer gebeuren.
5: Morgenochtend vanaf 6 uur hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Tim's Avondslot.
3: Hey, goedenavond.
6: Afro Tros.
3: Oh, ja, hallo.
7: Mr.
3: Van Hinkel is het.
7: Oh, Mr. Winkel, Hinkel.
8: Right now.

0: Lekkere, zwoele zomeravond. Aan het einde van een behoorlijk warme dag. Nog een beetje na te dampen. En te luisteren naar Radio 2. Sienna Spyro hoorde je. Een hartelijke goedenavond. Dit is Tim op zijn avondslot. En ga even met me mee. Ik daal even af naar de kerkers van Tim's avondslot. Waar de vleermuizen feest vieren. Op de duistere Sint-Biet. En dan sinds stroboscoop licht. Het is weer zover.
1: De duisternis is ingezet. En de vleermuizen fladderen rond Tim's avondslot. De man in zijn lange zwarte leren jas staat bij de poort op je te wachten. Hij reikt je de hand en trekt je mee de kerkers in voor... New Wave Woensdag.
0: De belangrijkste man van de band. Het was eigenlijk een soort wandelend kunstwerk. In die periode gingen jonge mensen vaak stappen in hetzelfde gedeelte van Londen. En vaak deden ze heel veel moeite om er apart uit te zien. Anders. En Steve Strange was een van die mensen. Hij is helaas op 2015 overleden. 55 jaar was hij, is niet oud geworden. Steve Strange, gaat er al een belletje bij je rinkelen? Hij heeft helaas ook geen cent aan overgehouden aan het nummer, want in de credits staan alleen Mitch Ure, Billy Currie en Chris Payne. En daar was hij natuurlijk helemaal niet blij mee, deze Steve Strange. Hij zei dat de Franse teksten uit het liedje bijvoorbeeld uit zijn koker kwamen. Op New Wave Woensdag beroeren wij de toetsen met dit

0: Ik denk dat er vrij weinig plaatsen op deze aardbol zijn waar je die Urban Dance Squad kunt horen.
1: Het is al laat. Maar nooit te laat voor een lekkere late night track. Muziek om je vingers bij af te likken.
0: Ja, lik, lik, lik. Meteen al vieze geluid ook in deze jingle. Die Tim, die weet van wat, dames en heren. Ja, late night track. En ik ga een nummer draaien wat ook heel populair is voor trouwrecepties. Er zijn een aantal bekende mensen die hebben het op hun receptie gebruikt. Waaronder Dave Navarro en Carmen Electra. Die hebben het op hun receptie gedraaid. Als ze de eerste track waren, gingen dansen dan ook. En de geschiedenis vertelt dat ze na verloop van tijd wel ook gescheiden zijn weer. Dus dat is dan wel. En zo zijn er nog wat mensen die het ook op hun huwelijk gehad hebben. Jenny Garth, Peter Fancinelli. Dat is een hele reeks van mensen die het gewoon een ongelooflijk mooi romantisch nummer vinden. En het past zo goed aan het einde van zo'n warme dag, zo'n zwoele zomeravond.

0: Radio 2 hier met ongelofelijke dosis monsterhits.
1: Of heb je me nou? Want ik ben pluizig en blauw. Het is het lied dat je wou.

0: echt, vertel het me gauw. De beurt is aan jou. Dat was een mooi liedje.
1: Dat was een heel mooi liedje.
0: Nou, ik ben benieuwd wat de mensen sturen. Verzoekie.
2: Ja, niet alleen een monsterrit, maar ook verzoekie. Monsters dwalen rusteloos door. Tim's avondslot op zoek naar een lekker verzoekie. En ik weet niet of jij het durft hem in de bek te kijken en hem te voeren. Dat weten wat je wil horen met de NPO Luisterapp, het digitale doorgeefluik. En dan kunnen wij dat misschien zo direct op de radio energize. Dit is Lala Young.

0: official James Brown lyric. Hi! Dat het, stond ook zo in de tekst en zo. Hi! Tekst van James Brown. I got you, I feel good. Oké, we gaan eens even kijken of we het monster kunnen voeren. Het verzoek in monster. Ik zeg goedenavond, Judith.
1: Hey, Jeroen.
0: Hoe gaat het mee?
1: Ja, goed jong. En met jou?
0: Ook wel. Ik heb een zweetdag achter de rug. Want ik hou van de zomer. Maar vandaag was het wel heel erg warm. Vind je niet?
1: Handig, haastig. Ja, voor mij... Ja, goed. Zeg, we gaan niet zeuren over het weer hè, op zich. Maar voor mij mag het ook lekker richting de herfst.
0: Oh, ja. Dat mag voor jou? Oké, ja.
1: Ja.
0: En kom je ook zo terecht bij die track die je aan het verzoek in monster wil voorleggen?
1: Precies, ja. Want okay. Je hebt natuurlijk in de zomer heel veel altijd uppie en blij zomerplaatjes. En toen dacht ik, joh, er zijn ook wel vast wel zomerplaten die gewoon een beetje meer in de herfst, een beetje mysterieus, sinister gevoel geven. En toen kwam ik bij deze uit.
0: Juist, van de Motels, Suddenly Lost Summer.
1: Ja, heerlijk.
0: Ja, niemand weet eigenlijk wat er in die zomer gebeurd is uiteindelijk. Aan de hand van de tekst in dit nummer. Dat wordt helaas niet duidelijk. Maar het is wel een beetje treurig, zeg maar.
1: Ja, maar dat mag best
0: wel. Dat mag best wel. Ik ga even kijken of hij hem lust.
2: Snack time!
0: Hij zit al lekker op te geuzelen. Hij lust hem wel hoor, die Motels. Zo, Judith. Goed idee, dankjewel. Ja, fijne avond. Yo. Hier is het verhaal.

the Eagles. I can't tell you why. Over een relatie die op de klip is gelopen. Ze praten met elkaar, maar het is niet helemaal duidelijk of ze er nou uitkomen of dat ze dan toch uit elkaar zijn gegaan. Aan het einde van het nummer I can't tell you why. Met een prachtige solo van Glenn Frey. Die deed die solo. En de toenmalige bassist van de Eagles, die Timothy B. Smith, die nam de lead vocal voor zijn rekeningen. En dat heeft iets fluweel, zacht, iets prachtig.

I would die for you, Prince Revolution. Hey vrienden, vriendinnen, morgen Tim's avondslot met Tanas. Ik spreek je vrijdag weer om 6 uur voor een nieuwe Rinkel de Kinkel. Fijne avond verder, pas goed.

0: I would die for you.
1: Prince Revolution. Hey, vrienden en vriendinnen, morgen Tim's avondslot met Tanas. Ik spreek je vrijdag weer om 6 uur voor een nieuwe Rinkel de Kinkel. Fijne avond.

0: vieren. Een maatschappij, dat ben jij.
1: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
2: Wow!
1: Kost je maar 3 minuten.
2: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
1: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
3: Gevoelige tanden? Niet voor deze prijs bij Trekpleister. Nu heel veel Sensodyne mondverzorging. 3 stuks voor maar €10. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: Disney Plus heeft nu ook Hulu. En Hulu-verhalen. Grijp je aan. Zo dus. Onvergetelijke verhalen. Hulu, nu op Disney Plus.
5: Dit is NPO Radio 2.
6: Middernacht, donderdag 30 juli. Manik Zampersen met het NOS-journaal. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is niet bekend. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is de brand in de regio Gironde bij Bordeaux ondanks de hitte afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur om zich heen grijpen. De natuurbrand breidt zich daar volgens de autoriteiten ongecontroleerd uit. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. In Rotterdam is voor het eerst iemand veroordeeld voor een wurgpoging nadat gebruik is gemaakt van een nieuwe onderzoeksmethode. De man is veroordeeld tot een celstraf en taakstraf omdat hij zijn vriendin probeerde te wurgen. Bij de nieuwe methode wordt bij vermoedens van wurging direct onderzoek gedaan met een speciale camera bij de hals van het slachtoffer. Daardoor is er tijdens een rechtszaak meer bewijs. FIFA-baas Infantino heeft in een video de controversiële WK-plannen van de Wereldvoetbalbond verdedigd. Hij noemt het een unieke kans om de ontwikkeling van de sport een enorme impuls te geven. De FIFA wil een bedrijf oprichten dat het WK-voetbal moet gaan beheren en aandelen kan uitgeven. De FIFA zelf kan dat niet, omdat de bond een non-profit organisatie is. Het plan lekte gisteren uit en er kwam direct al veel kritiek op, onder meer van de UEFA, de Europese voetbalbond. Het weer vannacht helder, het koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten in de middag kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
7: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.

0: is NPO Radio 2. Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus de anti-inbraakhulp van Interpolis is doei inbrekers.
1: Drie sterrenslot.
0: Hou je huis veilig met de anti-inbraakhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.

0: Zomerdeals. Korten je geld op de meest getoonde prijs.
1: Als ondernemer wil je vooruit. Of je nu een ZZP'er bent die bereikbaar wil zijn, of een grote bouwonderneming met veel dataverbruik. Bij Odido Business is er altijd een mobiel abonnement dat bij je past. Kijk snel op odido.nl/zakelijkmobiel. Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. Het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Ga naar Jumbo en proef hoe lekker bio smaakt. Nelemann, biologische wijn voor een mooiere wereld.
2: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: 1, NPO Radio 2, overal mee naartoe.
1: Check de NPO Luister-app.
2: De hele zomer lang. Dit is NPO Radio 2.

Bruun te Soleil, non-stop. NPO Radio 2. Get on the floor!

0: NPO Radio 2.
1: 1 uur, Marnix Ampersen met het NOS-journaal. De brandweer in Zuid-Europa krijgt de grote natuurbranden daar nog altijd niet onder controle. Wel is in Frankrijk de brand in de regio Gironde bij Bordeaux, ondanks de hitte, afgelopen dag niet groter geworden. Bij Valencia in Spanje blijft het vuur wel ongecontroleerd om zich heen grijpen. Voor de regio Madrid is er beter nieuws. De natuurbrand daar is onder controle. Duizenden inwoners mogen weer terug naar huis. Op het strand van het Duitse waddeneiland Noordernij is een eeuwenoud Nederlands schip ontdekt, melden Duitse media. Het gaat om een houten schip dat vermoedelijk zo'n 300 jaar geleden is gebouwd. De vondst is gedaan bij werkzaamheden voor het verleggen van kabels voor een windpark. Vermoedelijk was het schip zo'n 15 meter lang en 5 meter breed. Het vaartuig wordt nu verder onderzocht door Duitse archeologen. In de Spaanse exclave Ceuta is de afgelopen dagen een record aantal migranten aangekomen. Meer dan 1500 mensen maakten zwemmend de tocht vanuit Marokko naar het stuk land dat grenst aan Marokko, maar bij Spanje hoort. De lokale autoriteiten zeggen overrompeld te zijn door het ongebruikelijk hoge aantal. Waarom er nu zoveel migranten naar de exclave zijn gezwommen is niet bekend. De KNVB veroordeelt het plan van de Wereldvoetbalbond FIFA om een nieuw bedrijf op te richten. Die onderneming moet het WK gaan beheren en aandelen gaan uitgeven. KNVB-voorzitter Pau zegt tegen Nieuwsuur dat hiermee een grens is overschreden en dat de Nederlandse voetbalbond niet akkoord gaat met het voorstel. Ook de Duitse, Spaanse en Noorse voetbalbond hebben fel gereageerd. Aankomende dag overleggen alle 55 leden van de UEFA over het plan van de FIFA. Het weer vannacht helder, koelt af naar 16 tot 20 graden. Overdag eerst zonnig, later meer bewolking. In de middag in het zuidoosten kans op wat regen. Het wordt 22 graden aan zee en lokaal 34 graden in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
0: Vanaf 6 uur vanochtend hoor je weer meer van Ruud du Soleil. Ruud du Soleil, non-stop.